0: give me tonight. Ja, en Greg verslikt zich net.
1: Ik heb geen pinda op. Ja man, en dat was weer een leuke mix. En ja, we gaan over tot de volgende.
0: Zo snel, je wat tori even aan.
1: Zo tori.
0: Sabi, daar is wat, drink iets wat.
1: Meneer Sabi heeft hem al geïnteresseerd in alle tori.
0: Maar die mix was een mix, ik ga niet zeggen onbekende nummers.
1: Ja, het waren meer nummers
0: zeker
1: van
0: niet
1: de,
0: wie
1: jaren,
0: laatste niet.
1: De jaren 90 meer. Mm-hmm. En ja, soms wil je toch wel iets, want zo is mijn archipoku. En wij draaien zoals de bekend was, zo is hij. En ik dacht misschien een beetje onbekend, en, maar ja, een beetje gevarieerd. En,
2: ik moet je corrigeren, ze waren bekend. Maar niet zo populair als de laatste
1: dat
2: drie.
1: Dat is zo.
2: Ja.
1: Dat is zo.
2: Dus maar het was een heel goede mix. Je zag ook, is meer pop, popmuziek en later is omschakeling in freestyle. En some mellow house.
1: Ja. Voor dansmuziek is freestyle toch op z'n Surinaams. Amai takmoro.
2: Maar het depends on, als je in een glaasje hebt gekeken.
1: Daar. Maakt het niet uit, hè?
2: Maakt niet uit, hè. Wie is
1: pop of freestyle?
2: Wie is nou... Wie is nou Eddie Assang naast? En neem ik uit.
1: Mie voelt het trouwen. Nee, maar dat was het. En dan gaan we nu naar een...
2: Maar je had, die laatste was Sharon, hè? Shannon, hè? Die heeft, ik dacht, 4 of 5 nummers.
1: Ja.
2: Die, allemaal waren van heel populair en ja. die
1: allemaal waren
2: zat een ballad.
1: Had ze ook een ballad?
2: Ja. It's you,
1: oh ja.
2: Ja, maar TBR heb ik ook dat. Als ik ben naar discotheek heb, naar Charlesburg. Silver Strings.
1: Oh ja, Silver Strings.
2: Ja. Is dat wat president?
0: Maar die Shannon zelf, ik zou die direct zeggen, it's you, hè?
1: Maar ja, smaken verschillen toch.
2: Nee, maar dat is de voice, hè.
1: Ja.
2: Ja. Dus je hebt zelfverstrengs, dus de man bedrijf is wat pokoe dat. En dat je nog eentje, waar je een mix aan meer ballads en die Franse schuivers in brengen. Ja, toen is de discotheker. Dus op een gegeven moment na 88, 89. Ilejana Utomo.
1: Oh.
0: Ja, ook eentje hoor. Ik dacht in de Hofstraat of de
2: Golden Waldeekstraat.
0: No, die was niet zo bekend.
1: Hofstraat?
0: En hij was niet Hofstraat of Waldeekstraat. Ik kom altijd in de war. Regikas Dancing.
2: Oh, is hij?
0: Daarboven.
2: Ah, nee. Mm. Want je had ook eentje daarboven. Daar aan de Magdenstraat daarboven.
1: Oh.
2: Ay, maar daar.
0: Ja,
2: no? Maar toen had gebouwd dat komt rond, toch?
0: Oké.
2: Ja. En dan mag de straat, Jodenbredestraat. Ja, en ook daar aan de Fatogorestraat, daarboven.
1: Oh.
0: Allemaal waren daarboven.
1: Daarboven, ja.
0: Ja, in de lucht. Oké, we gaan in de mix van 18 minuten.
1: Ja.
2: Zoals afgesproken.
0: Zoals afgesproken.
2: Dat is afgesproken, ja. Wow, dat was alles een woord. Kunnen we de boek?
0: Shoot. Hey, naar boven mee.
2: Ja, dit is cool.

0: It's time to split. Guys, that was nice. Greg, complimenten. Amix Betranga.
1: Ja, ja. Dankjewel, dankjewel.
2: Ja, maar van mij kan het ook, hoor. Ai, petje af. Met poli pet.
1: Nou, in de voeren pet helemaal. Ja, ja, ja. Nee, ik ben blij dat ik ook zelf blij ben. Nee, maar het was een mooie mix, werkelijk. En ik hoop en ik weet zeker, ik zeg het altijd, dat de mensen genoeg hebben.
0: Dat je blij bent.
1: Dat ik blij ben. Nee, ik wil ook de mensen in Noord.
0: Alle blije mensen.
1: Alle blije mensen in Noord.
0: Blijer maken.
1: Ja, en dan dat ze genoten hebben, want ze hebben me ook daarnet een appje gestuurd. Dat de man bij Arki, de man bij Dansi. Dus,
0: dus ze zijn gebleed.
1: Ze zijn helemaal gebleed.
2: Oh, ze hebben geen last van je loodshedding ding.
1: Die loop?
2: Er is stroom daar.
1: Gelukkig niet. Gelukkig niet. En wie zou bij vallen uit de mooie Arka-buurt? Nee, nee, nee. Ik ben blij. En we kijken uit naar de volgende. Used to be.
0: Mm-hmm. Dat maakt ons blij.
1: Dat maakt ons blij.
0: Blijer.
1: Blij.
2: Nee, van mijn kant ook. Ik zou zeggen, enjoy your evening. En till next time, it used to be up bij Lim FM.
0: Ciao.
1: Doei.
2: Hasta la vista, baby.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Hier hoor je Anders en Pieter.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

wish that it was just at a different time.

0: Rustig, dikke rustig, amai Drea. Rustig, rustig.
1: Umi kamang.
0: Oh, ini umi kamang.
1: Fai umi kamang. Ruwa kadabe, ay, go. Eh, dik alasan. Kau gue snel, dik alasan. Eh, wakti. Aku wantar kudabe. Oke, Arkino, taye back. Woteke mi.
0: Ya, wantar aku full mako tekusan.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I bid de abo working for Improcer NV.
2: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: And all the time, God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

Liefden, goedemorgen. Dit is Word of God en ik ben apostel Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Hoe gaat het met u allen? Ik hoop dat u het naar ziel, geest en lichaam wel maakt. Deze morgen wil ik met u spreken over onze tong. In Spreuken 15 vers 1 zegt Gods woord: een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend antwoord wekt de toren op. We merken heden ten dagen dat mensen zeer gevoelig zijn en hun tolerantiegraad heel laag is. Kijk bijvoorbeeld in het verkeer. Let op hoe we met elkaar omgaan als er verschillen zijn. Kijk naar Facebook. Als we naar Facebook kijken en alles wat gezegd wordt. Geliefden, Gods woord zegt: een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Weet u, een zacht antwoord is niets anders dan dat we met wijsheid reageren op uitspraken, dat we nadenken wat onze woorden teweeg kunnen brengen. Willen we een oplossing helpen aandragen? Of zijn we op confrontatie of escalatie uit? Kunnen we onze emoties in bedwang houden? Of maakt het helemaal niet uit? Wat is het motief waarmee wij iets zeggen of waarmee er iets gezegd wordt? Is het tot heil? Is het tot opbouw? Of niet? Het zijn allemaal zaken waar we na moeten denken. Geliefde, laten we onze woorden kiezen. Laten we letten op wat we zeggen. Laten we letten op hoe we reageren op iets dat gezegd wordt, een situatie of wat anders. In Spreuken 18, vers 21, zegt het woord des Heren: dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Dat wil zeggen, wanneer we spreken en we niet op ons spreken letten, dan zal datgene wat we releasen in de atmosfeer, wat we vrijzetten over mensen, over situaties, het zij over ons eigen leven, het zij over onze natie, dan zal het gevolgen hebben. Omdat in ons spreken worden we aangedreven door een geestelijke autoriteit, als ik dat zo mag uitdrukken. Onze woorden zijn geest en leven, laat me dat zo zeggen. Onze woorden zijn geest en leven. Alles wat we uitspreken komt terecht in die atmosfeer, in die geestelijke wereld, die pakt dat op en gaat daarmee aan de slag. Wanneer bijvoorbeeld op school een leerkracht tegen een kind zou zeggen: je bent dom, dan is de gezagsdrager die een woord uitspreekt over een kind, en dat kind ervaart het als te zijn: ik ben dom. En als zou die willen functioneren, we zullen merken dat vanaf het moment dat dat woord gesproken is, het kind moeite zal hebben om zich te concentreren, om voor een goede oplossing te zorgen of te zeggen: ik kan het. Mensen die negatief ingesteld hebben, een negatief zelfbeeld hebben, een negatieve gedachtegang hebben, u zult merken dat zulke mensen het heel moeilijk is om hen te leiden of hen terug te brengen op de plaats waar ze in zichzelf gaan geloven dat ze het kunnen, dat ze die ontwikkeling kunnen. Het is moeilijk. Omdat, wat is het? Er is een woord gesproken. En dat woord heeft invloed. Tenzij u een tegenwoord spreekt en zegt: ik ben niet dom. Ik ben niet dom. Ik kan het. Tenzij, soms heb je in relaties
dat de partner bijvoorbeeld de ander letterlijk vervloekt. Soms heb je ouders die krenkend spreken naar hun kinderen toe, naar hun partners toe. En als we in deze tijd kijken hoe wij als natie, als volk, over ons land spreken, over onze regeerders spreken, ja, het komt nooit goed. Een bananenrepubliek en al dat soort zaken. Weet u wat we bezig zijn te doen als volk, als natie, als we op zo'n manier over ons land spreken? Dan zijn we zelf dieper aan de gevolgen die zich manifesteren in onze natie. Als we zeggen dat onze natie gedoemd is te mislukken, dan zal onze natie mislukken. Weet u waarom? Omdat we eigenlijk die vloek ook over onszelf spreken. Want dat wil zeggen, we zullen niet in staat zijn om positieve oplossingen aan te dragen. We zullen niet in staat zijn om positief te denken, te beleiden. We zullen niet in staat zijn om positieve inzichten te geven. Omdat onze mindset erop gericht is om dood te spreken. Daarom zegt Spreuken 18:21, dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht geven. Een ander schriftgedeelte zegt, wat we zaaien, zullen we oogsten. Als we verderf zaaien, zullen we verderf oogsten. Als we zegen zaaien, zullen we een zegen oogsten. Dus, geliefden, wat kiezen we? Waarvoor kiest u vandaag? Om te spreken vanuit wijsheid? Om te spreken met een zacht antwoord, met wijsheid, met inzicht? Zodat de grimmigheid afgekeerd wordt, zodat het verderf dat op ons kan afkomen gekeerd wordt, dat we zegen spreken over ons land, ons volk, onze regeerders. Of dat we krenkende opmerkingen zullen maken. Opmerkingen die ons niet verder helpen, maar juist de afgrond in. Weet u, in een relatie, aan het begin van die relatie merk je dat hoe liefdevol de man of de vrouw naar elkaar toe spreken. O, ze zijn in de zevende hemel. Maar naarmate het leven verder gaat en de moeilijkheden van de dag op ons afkomen, de uitdagingen, de crisissituaties, misschien is er niet voldoende geld. Misschien zijn er rekeningen die betaald moeten worden en die kunnen niet betaald worden, want de man verdient misschien te weinig, de vrouw verdient te weinig. Dan merk je dan hoe de communicatie begint te veranderen. In plaats van de partners op te bouwen, zeg van laten we ervoor gaan. Laten we kijken wat we misschien nog kunnen doen. Misschien kunnen we dit doen. Dan beginnen we te merken dan door die frustraties. Vooral als de kinderen vragen, mama we hebben honger. Ja, maar je vader verdient niet goed. Ja, je moeder dit. Dan merken we hoe die krenkende antwoorden komen. En dan merken we dat door die antwoorden, want op een actie komt er een reactie. En voordat je denkt, is het boom. Een zacht antwoord, geliefden, keert de grimmigheid af. Maar een krenkend woord wekt de toorn op. Waarvoor kiezen we? Kiezen we voor wijsheid om wanneer de ander praat, hem of haar de gelegenheid te geven hun frustraties te uiten, wanneer onze kinderen tot ons spreken, dat we hen de gelegenheid geven hun frustraties te uiten,
En dan terwijl we ze spreken, dat we goed luisteren om te kunnen analyseren van waar komt het? Wat leidt ertoe? Hoe moeten we ermee omgaan? En dan van daaruit een antwoord te geven die in plaats van de grimmigheid tot een escalatie kan brengen. Ons zacht antwoord, ons antwoord met wijsheid, die wortel, die angel wegneemt, dat in ieder tot bedaren kan komen en dat we kunnen zeggen, kom, laten we samen gaan zitten en naar een oplossing zoeken voor deze crisis, voor dit probleem. Geliefden, dood en leven zijn in de macht der tong. Wie daaraan geven, zal haar vrucht eten. Welke vrucht wilt u? Uit het gesprek of uit de situatie die op u afkomt. Wilt u een krenkend antwoord geven dat de zaak escaleert? Of wilt u een zacht antwoord geven, antwoord van wijsheid, van inzicht, zodat er een gedegen oplossing kan komen? Wilt u dood of leven zaaien? Dood, dat we zeggen, atorebos, als ik het zo mag uitdrukken. Of wilt u leven zaaien, genade geven? Genade is wat we allemaal nodig hebben, lieve mensen. Er is één die ons genade gegeven heeft. En genade zelf is. En dat is Jezus Christus. En deze morgen staat hij klaar. Om in welke situatie u en ik ook feesten, ons die genade te schenken, zodat we met wijsheid kunnen omgaan met de situatie en een zacht antwoord kan komen, zodat we kunnen helpen om een oplossing aan te dragen in plaats van een deel van het probleem te zijn. Waarvoor kiest u? U mag kiezen deze ochtend. Mag ik met u bidden? Vader, we danken u voor deze ochtend, dat waarlijk, zoals uw woord het zegt, dood en leven zijn in de macht der tong. En wie daaraan toegeven, zal haar vrucht eten. Heere, dank u wel dat u ons die wijsheid en die inzichten wilt geven om onze woorden te kiezen, zodat we met wijsheid kunnen antwoorden op situaties die op ons afkomen. Heere, dat krenkende dat zo misschien in ons zou kunnen opkomen, waardoor de situatie zou kunnen escaleren, dat ingedampt wordt. Maar dat u ons ook die zelfbeheersing geeft, die bewustwording geeft en die genade. Zo bid ik u deze ochtend, Vader, voor onze natie, voor ons volk, dat wij als natie op een andere wijze zullen omgaan met situaties die op ons afgeven. Maar dat we met wijsheid, uw goddelijke wijsheid, zullen spreken in situaties, opdat er oplossingen komen die ten goede van een ieder zijn. Heren, we willen een deel van de oplossing zijn en niet een deel van het probleem. En daarom dank ik u dat u ons met wijsheid en inzicht wilt zegenen als volk, als natie deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben apostel Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

What? Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffert.

0: een notification on LIM.
1: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapp.

0: zover 30 Minutes of Love. Een half uur met de best love songs on Lim FM.
1: I will never find another lover, sweeter.

0: Treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The Notification on Lim.
3: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in Omwika.
2: Waar Omwika, man?
1: Ruwaka dabe, ay, go. Hey, tik ala san, fugwe snel, tik ala san. Hey, wakti, muku wanda kudape. Oke, okay, Arkino, taye back, woteke mi. Ya, wanda lakwa full mako teku san.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Mawasan, goede eerlijk. If I bid de abo waking for Improser NV. Ik ben vijfbaar.

Arkis malon tu. Tide, da ukondoro baka, nanga na beskopu, aftewel, na odofu na dey. En a beskopu ftide, tak so. Mi, na lek buskutu. Omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben niet klein te krijgen. Mi, na lek buskutu. Omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. Shup, shup.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama.
2: Waar omwikama? Ruwaka dape, ai, go. Hey, dik alasan. Vogwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudape. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
4: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Wij heten u welkom. Het is het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 15 oktober. Minister Dirk Curry van Onderwijs heeft een oriëntatieronde in het veld achter de rug. De minister is dus zelf gaan kijken wat er allemaal gebeurt op scholen. Hij heeft 53 scholen bezocht en gaf gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers een verslag aan de pers hierover.
1: De laatste was in Wageningen. Ik ben afgelopen zondag naar Nikeri gegaan. Daar hebben we met eerst op het commissariaat met alle schooldirecties gesprekken gehad. En toen maandag de hele dag, de ochtend naar scholen, ook naar de avondscholen. En dinsdag weer naar scholen gegaan. Er zijn nog wat issues waar er een tekort is aan schoolmeubilair. Dus ik was met een team daar, dus dat hebben we allemaal opgenomen. Eén school was nog niet begonnen, omdat de lokalen nog niet volledig gerenoveerd waren. Daar hebben we over afgesproken. Ik wacht eigenlijk op de terugkoppeling, omdat is afgesproken dat die school morgen moet starten. Hoewel de toilettengroepen nog niet in place zijn, gaan we daar 4 mobiele toiletten plaatsen in de tijd dat de renovatie van de toilettengroepen zullen plaatsvinden. Schoolmeubilair, op sommige, met name ook toilettengroepen, moeten nog gedaan worden. Sommige scholen zijn volledig gerenoveerd. Maar de aannemer zegt, ja, de toilettengroepen hoorden er niet bij. Dus we zijn nu met het onderzoek bezig om te kijken dat dat ook nog plaatsvindt. Maar over het algemeen, ik ben dus in Brokopondo geweest in de stad Hanas. Dus het is echt een groot aantal scholen. Maandag ga ik nog naar Mungo en Albina. En een aantal gebieden ga ik gewoon in januari doen. Ik praat dan over Coroni, Wageningen en Kommerwijnen. Die zal ik in januari doen. Als het gaat om de laatste stand, doordat ik er niet was, zijn we nog mee bezig. Omdat we continu natuurlijk nog met sollicitaties bezig zijn met aantrekken van leerkrachten. Waar we met tekorten zitten. Ik heb ook naar alle ministeries, alle collega's een brief gestuurd om te kijken, zijn er leerkrachten, die bevoegde leerkrachten op de verschillende ministeries, om ze ook mee te laten, eigenlijk om ze ook te kunnen inzetten in het onderwijsproces. Daarnaast zijn we ook met digitalisering bezig. En maar digitalisering moet je ook connectivity hebben, zorgen dat je niet alleen digitaal, want het gaat erom dat in het binnenland daar moet je natuurlijk ook de connectivity hebben. Dus we zijn bezig alles goed in kaart te brengen als het gaat om de laatste standen. De schooldirecteuren moeten aan het ministerie de stand per 15 oktober doorgeven. En we hebben afgesproken dat uiterlijk 22 oktober de informatie ook op het ministerie is. Dan hebben we dus de laatste standen. Maar iedere dag zijn we dus bezig waar het tekorten zijn nog aan schoolmeubilair, om dat ook te leveren. We zitten met eigenlijk maar met twee transportmiddelen, terwijl we met bijna 600 scholen zitten. Maar we hebben gelukkig ook de ondersteuning van het Nationaal Leger, die meehelpt met de distributie van schoolmeubilair. Er is voldoende schoolmeubilair, ook leermiddelen. We hebben los van de begroting, de reguliere begroting, hebben we uit het sociaal fonds nog een totaalbedrag van $42,5 miljoen beschikbaar. Waarvan die 15 miljoen gebruikt wordt voor nieuwbouw van scholen. 15 miljoen wordt gebruikt aan renovatie van scholen. En 10 miljoen is voor leermiddelen, maar ook voor schoolmeubilair. En de resterende 2,5 miljoen Amerikaanse dollar is voor digitalisering van het onderwijs. Dus de aanbestedingen hebben plaatsgevonden. Als we het nu niet hebben, in ieder geval zijn de verschepingen dan onderweg om dat wel in orde te krijgen. En we hebben natuurlijk ook heel veel geschenkzendingen. Er zijn net weer 2 containers, volgens mij worden ze deze week, ze worden geladen in Nederland. En die zijn ook weer onderweg naar Suriname. Het meest belangrijke dat we in het proces moeten meenemen, is dat we de begeleiding van leerkrachten moeten meenemen. Want anders gaat het niet werken. Het gaat dus niet om een technisch vraagstuk, maar het gaat om zorgen dat de leerkrachten eigenlijk equipped zijn met de juiste skills om ook ondersteunend te zijn in het proces van digitalisering van het onderwijs. Ik heb vanmorgen nog op kantoor hier een gesprek over gehad en dit is dus een belangrijk aandachtspunt om daarnaar te kijken. We hebben ook een project ingediend in het Sociaal Fonds, wat ik net noemde, dat we daar 2,5 miljoen dollar beschikbaar hebben. Maar het is voornamelijk infrastructuur, dus de technische kant van het geheel. Ik heb ook gepland om met zowel de directeur van Telesuur als met de directeur van Datasuur gesprekken te plannen. Omdat aan de ene kant gaat het om de datatoegang en aan de andere kant gaat het ook om dat je niet een apart centrum meer opslaat, maar dat je gebruik maakt van wat er in Suriname reeds beschikbaar is om centraal die informatie op te slaan. Dus we gaan in ieder geval de zoektocht in om ook gebruik te maken van de faciliteiten van Datasuur om de opslag van eigenlijk alles wat er moet zijn ook daar te zetten en niet om een nieuw centrum op te zetten. We zijn die school waar ik over praat van Ikeri, die gebeurt onder supervisie van openbare werken. Dus er zijn verschillende manieren. Dus openbare werken met zijn eigen technische mensen zitten erbij. We hebben net afgesproken in een onderraadsvergadering dat ik ook een beroep doe op alle technische diensten van de andere ministeries om wat we in eigen beheer doen, om dat ook uit te zetten. Met betrekking tot nieuwbouw van scholen hebben we reeds 93 is al uitgegeven, dus uitgezet. Dat zijn gewone schoollokalen. 3 zijn ICT-lokalen. Wat betreft het algeheel onderhoud hebben we aanbesteed voor 31 lokalen. Maar op die lijst staat meer dan 60. Dus het andere deel moeten we nog aanbesteden. Maar natuurlijk, onderhoud kan je alleen doen wanneer de kinderen niet in de klas zitten. Dus daar moeten we rekening mee houden bij dat proces van onderhouden. Als het gaat om nieuwe scholen, is wat ik reeds aan heb gegeven, waar we nu mee bezig zijn, nog onvoldoende. Want we moeten zeker in totaal 160, dus nog zeker 60 zullen moeten doen. Maar we moeten kijken of we daar de middelen voor beschikbaar hebben om gelijk aansluitend hierna ook gewoon door te gaan met het bijbouwen. Alles waar ik over praat heeft te maken met hele grote achterstanden waarmee zit. En het gaat niet alleen maar om de fysieke lokalen. Een ander belangrijk aspect van achterstanden zijn de leerkrachten recht op hebben. Daar zijn er ook grote achterstanden. Ik praat dan over gratificaties, ik praat over inschaling als ze diploma's hebben behaald. Daar zijn we zowel met de bond als met het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig om alles in kaart te brengen. We hebben, dacht ik, vorige week of de week ervoor lijsten met elkaar uitgewisseld en we hebben gezegd, de achterstand definiëren we als alles tot en met 2025. Dat kan dus niet meer worden als je alles in kaart hebt gebracht. En we zijn bezig met die achterstanden in te lopen. En omdat we soms ook het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig hebben, gaan wij vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ook manpower ondersteuning krijgen van Binnenlandse Zaken om dat in orde te maken. En als het gaat om de actuele situatie, dan hebben we dat gedefinieerd als alles wat betreft 2026. We hebben wel in de eerste fase een grens getrokken bij juni. Maar alles gebeurt nog handmatig. Maar gelijktijdig zijn we bezig met het in kaart brengen van de processen. De processen te verkorten en gelijktijdig ook te automatiseren. Wat we reeds geautomatiseerd hebben is de aanvraag van een werkgeversverklaring. Dat hebben we begin september is dat in werking getreden. We wisten dat bij de inwerkingtreding het nog niet 100% zou functioneren, omdat alles staat en valt met de juistheid van de bestanden. We hebben het gestart. We hebben al zeker 4000 verzoeken gekregen om de werkgeversverklaring op te vragen. Dus dat levert al heel veel voordeel op aan snelheid en aan mankracht. En van die 4000 die zijn opgevraagd, zijn 300 waar er nog fouten in zitten. Dus relatief gezien is het overgrote deel wel correct. Op basis van dat bestand zijn we nu bezig om, ook als het gaat om de gratificaties, signaallijsten eruit te krijgen die maanden voorafgaand aan het moment waarop de leerkrachten jubileren. Dan komen die signaallijsten eruit. Dat betekent dat we alvast kunnen beginnen de voorbereidingen te treffen dat de mensen op tijd hun geld krijgen. Dus ja, de achterstanden moeten worden ingelopen. Maar wat we ook naar kijken is gelijktijdig. Hoe kunnen we het hele proces versnellen? Door 1. Het verkorten van het aantal stappen. Maar digitalisering gaat in ieder geval in de versnelling een groot voordeel opleveren.
0: De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, hij sprak gisterochtend voor aanvang van de vergadering van de ministers over het onderwijsproces. En hij gaf een verslag over zijn oriëntatieronde in het veld, waarbij hij in totaal 53 scholen heeft bezocht. Robert Penu weerspreekt de opvatting dat hij op basis van regelarij is benoemd tot de voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Suriname Diplomateninstituut. Penu brengt in gesprek met Lim in herinnering dat hij aan de basis heeft gestaan van de opstart van het instituut.
2: Ik ben de oprichter geweest van het Suriname Diplomateninstituut in november 2018... Ik heb de wettelijke basis gelegd met alle staatsbesluiten voor de oprichting van het Suriname Diplomateninstituut. En je hoeft geen diplomaat te zijn om een opleiding te kunnen opzetten. Je moet een brede denker zijn, je moet expertise gebruiken en je moet je vaktechnische kennis gebruiken om inhoud te geven aan een instituut. En dat heb ik gedaan. En een heleboel diplomaten die nu zijn uitgestuurd, zijn vanuit SDI opgeleid. Een raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol op de operationele zaken van een instituut. De raad van toezicht probeert de zaken in banen te leiden. Het SDI moet bemand worden door een directeur en eventueel opleidingscoördinatoren. Er zijn al aangetroffen een opleidingscoördinator. Een opleidingscoördinator. Er moet een organisatiestructuur voor het SDI opgezet worden, daaraan moet gewerkt worden. En uiteindelijk moeten de opleidingen geaccrediteerd worden. En de opleidingen moeten ook benchmarking kunnen doen door samenwerking met internationale instituten. En daarmee zijn we nu bezig.
0: Ja, dus het is niet zo dat Robert op basis van zijn affiniteit met de NDP daar is geplaatst.
2: Iedereen die meneer Robert Penu kent, weet dat meneer Penu wordt gevraagd op basis van kundigheid en een technocratische visie. En als ik die visie niet had, dan zou de minister van Buitenlandse Zaken mij niet benaderen om de verdere inhoud en de uitbouw te doen van het SDI.
0: Misschien kunt u ons terugvoeren bij de embryonale fase. Vertel eens.
2: Nou, laat me u zeggen, er is in de tijd van onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, toen mevrouw Ildis Beagle, is toen de wet van Buitenlandse Dienst aangenomen in de regering Bouterse. Binnen de wet van de buitenlandse dienst was bekend dat er een diplomateninstituut opgezet moest worden om inhoud te geven aan goede gevormde diplomaten in de wereld. En zo is het SDI ontstaan. Toen ben ik benaderd geworden. Toen was er iemand al bezig met SDI. En uiteindelijk kwamen de zaken niet uit de voeten. Zowel juridisch, inhoudelijk niet. Toen werd ik ingeroepen en toen heb ik alles volbracht via staatsbesluiten en wettelijke grondslagen. Weet u, ik maak me niet meer druk op wat mensen willen zeggen en denken. Mensen die met me werken weten welke kwaliteit ik lever. En als ze mee kunnen raken op mijn deskundigheid, laten ze dat maar zeggen. Maar ik weet dat wat ik doe probeer ik goed neer te zetten. Op het IOL als voorzitter heb ik ook iets goeds neergezet. En op dit moment ben ik gewoon bezig voor Suriname opleidingen op te zetten die geaccrediteerd zijn en de mogelijkheden voor mensen te creëren om uiteindelijk te kunnen groeien in Suriname. We houden heel veel van commentaar leveren, maar wanneer het komt op opzetten van zaken zijn mensen niet te vinden, maar afbreken zijn we 100%. Zijn we altijd 1000% beter.
0: Ik meen te weten dat u ook betrokken was bij dat van de Militaire Academie, hè?
2: De Militaire Academie, de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School heb ik opgezet met alle wetgeving. Dat je nu een Surinaamse Militaire School en een academie zit, is dankzij mij. En op dit moment ben ik bezig voor de Belastingdienst de opzet van de Surinaamse Fiscale Academie met ook accreditatie eisen en alles.
0: Dan bent u 1000 poot.
2: Niet 1000 poot, laat me u zeggen. Ik probeer het werk op een correcte wijze te doen. Op dit moment zijn we ook de mogelijkheden aan het bekijken om meerdere opleidingen aan te bieden binnen de Suriname Diplomateninstituut. En we zijn ook bezig om te kijken hoe we kunnen aanbieden de protocolaire trainingen, de inburgeringstrainingen, want tegenwoordig, je weet, wanneer u nationaliteit aanvraagt, kan iedereen een nationaliteit krijgen, maar kent bijvoorbeeld de zaken binnen het land niet. Dus het SDI gaat ook uitkomen om mogelijkheden te bieden aan buitenstaanders om zich ook in te schrijven.
0: En wie is daar de directeur?
2: Op dit moment moet er een directeur nog geplaatst worden. En natuurlijk zal er een directeur komen die voldoet aan een profiel. Een selectie komt daaruit en uiteindelijk zal de beste winnen om de post te vervullen.
0: En binnen hoeveel tijd denkt u dat jullie een ambassadeur hebben klaargemaakt voor de job?
2: Nou, op dit moment zijn de eerste ambassadeurs die al zijn uitgestuurd namens Suriname, zijn al een beetje klaargestoomd. Natuurlijk moet er een evaluatie plaatsvinden van het curriculum. Het curriculum moet een beetje gemoderniseerd worden. En dan komen er binnenkort weer volwaardige trainingen voor ambassadeurs.
0: Robert Pony, hij weerspreekt dus de bewering dat hij op basis van regelarij, op basis van friends and family is benoemd tot de voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Suriname Diplomateninstituut. Er is nog steeds het nieuws op Lim FM. Met betrekking tot de uitbraak van vogelgriep heeft minister Mike Noor-Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij aangegeven dat er in het natraject actie is ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van een verdere verspreiding. Ook Noor-Salim sprak de media gisteren bij de RVM.
3: Op dit moment kan ik u meegeven dat wij het hebben kunnen containen de afgelopen periode. Wij hebben geen berichten gehad van uitbraak ergens anders of een besmetting op een andere boerderij. Wij zijn in het proces, althans BOG is bezig om de monsters te sturen naar het buitenland om die finale het onderzoek te doen met betrekking wat voor type vogelgriep het is, als het nou hoog of laag pathogeen is. Dat het vogelgriep is, is vast feit. We zijn ook in het proces om waar de besmetting heeft plaatsgevonden, niet alleen overgaan tot het goed desinfecteren, opruimen. Dat proces hebben we gehad. Maar ook de compensatie naar degenen die getroffen zijn. We zijn bezig op het ministerie, hebben een variëteit gehad. Welke dus aan de ene kant resistent schijnt te zijn voor deze ziekte. Dus wij zijn bezig om dat niet alleen uit te testen om te checken. Maar ook zorgen ervoor dat we wat plantmateriaal hebben. Ook heb ik dus begrepen dat er wel wat variëteit, op zijn minst één variëteit is, Surinaams variëteit, die best wel resistent is. En we zijn in dat proces om dat onderzoek zodanig te finaliseren dat wij ook kunnen overgaan tot het verstrekken van goed plantmateriaal. En ondertussen zijn wij bezig met de internationale organisaties voor ondersteuning. Ook vanuit onder andere FAO is er ondersteuning beloofd. Dus we zitten goed op weg om dit te bestrijden. In het verlengde van uw vraag, dat is waarom u ziet dat het ministerie de afgelopen periode, als het gaat om het binnenbrengen van gewassen van plantaardig aard of producten van plantaardig aard of dierlijk aard, dat we enorm, enorm streng zijn en dat we willen dat de mensen gewoon zich houden aan de regels. Want een van de ziekten die wij dus niet hadden, pesten die wij niet hadden in Suriname, is onder andere fruitvlieg. Kenden we niet, is ooit eens gebracht. Ik wil ook vanuit deze plaats reizigers op het hart drukken om geen fruit of groente of zo elders te brengen als ze de nodige bescheiden niet hebben geregeld. Als we dat zien, we zijn bezig de grensposten te versterken, zullen we onherroepelijk datgene wat we hebben gevonden zonder de nodige documenten vernietigen. Dat is het beleid van het ministerie, want het ministerie is niet een ministerie welke zich bezighoudt met alleen een boompje hier, iemand wil een sinaasplantje bestellen en er moet een kanaal worden gegraven. Het ministerie is een van de, laten we zeggen, het ministerie die moet zorgen voor plantgezondheid, diergezondheid, maar bovenal staat aan de basis voor de gezondheid van de mens. Dus het is belangrijk dat wat wij naar binnen halen veilig is voor de burger, het volk, om het zo te zeggen. Maar ook dat wij zorgen ervoor dat wij geen plagen en ziekten in het land binnenbrengen die onze landbouwgewassen of onze dieren besmetten. Dat je op een gegeven moment een groot probleem zal hebben met de food security. Dat is de lijn en zo moet u ernaar kijken.
4: En de laatste update in wat nu zeer actueel is, dat van rijstimport, Ramadien. En breaking news voor vandaag is dat er tussen de lading ook vermoedelijk drugs is aangetroffen. Wat kunt u daarover vertellen?
3: Laat me dat zeggen dat ik het ook heb gelezen, maar de formele. Wij hebben vanuit LVV ons deel gedaan en dat is zorgen ervoor dat die lading het land niet alleen niet binnenkomt, maar dat omdat de nodige bescheiden niet in orde was, is het voor ons eigenlijk een no-go. So, wij gaan niet achteraf toestemming geven voor producten die al in het land zijn en een deel was al gelost, om daarna achteraf. Er is een plaagrisico-analyse die gedaan moet worden alvorens het product komt en dat is niet gebeurd. Nou, wij zijn wat het betreft, net wat ik u zei in mijn inleiding net, hoe belangrijk het is. Dus dat betekent dat nadat de heer Ramadien die rechtszaak heeft ingetrokken, civiele zaak heeft ingetrokken, is het op het bord van, omdat onder andere de smokkeldecreet, de scheepswartwet, er zijn enkele wetten overtreden. Dat betekent dat het strafrechtelijk deel, dat moet opgepakt worden. Het was eerst in beslag genomen door de douane. De douane heeft dat toen overgedragen aan de politie. En omdat er gekeken moest worden naar een locatie om dat op te slaan, hebben wij vanuit LVV samen met VAI gesproken om het daar op te slaan, want we hebben best wel grote magazijnen en mogelijkheden. En vanaf dat moment is het in, onder toezicht van de politie, eenmaal 24 uur. De sleutels liggen ook bij de politie. Dus het onderzoek, het beste is dat u dat zou moeten vragen aan mijn collega of aan de politie. Maar tot dusver heb ik geen formele informatie gehad dat er drugs gevonden is.
0: En zo zijn we gekomen aan het einde van deze nieuwsuitzending. We hebben u laten horen de ministers Noor Salim en Curry van respectievelijk LVV en onderwijs. Als ook een overtuigd klinkende Robert Penu, die dus leiding geeft aan de Raad van Toezicht bij het Suriname Diplomaten Instituut. We bedanken u voor het luisteren. Goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Yama?
1: Enough, Mama Mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shello, dat is meer si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zin in gym ook doen.
0: Mama!
2: Hier heeft het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, bruine bonen met kip en kipworstjes en rookworst en als iron zoutvlees, masala rund, antroa mix zoutvlees. En als groente hebben wij kousenband, klaroen, pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline Anja Oso, nanga a echte sweet tessie fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Bye, bye. Fire, boy.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Lego.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hier heeft het menu van Eethuis Esselinde vandaag. Sweet Osanasi, Sweet Osobami, Herheri, Witte Rijst of Bulgurijst met kip en groente, Sebiari Moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, bruine bonen met kip en kipworstjes en rookworst en als iron zoutvlees, masala rund, Antrua mix zoutvlees. En als groente hebben wij kouseband, klaroen, pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
3: Stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na a de moro nyum tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boel ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
4: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Wij heten u welkom. Het is het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 15 oktober. Minister Dirk Curry van Onderwijs heeft een oriëntatieronde in het veld achter de rug. De minister is dus zelf gaan kijken wat er allemaal gebeurt op scholen. Hij heeft 53 scholen bezocht en gaf gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers een verslag aan de pers hierover.
1: De laatste was in Wageningen. Ik ben afgelopen zondag naar Nikeri gegaan. Daar hebben we met eerst op het commissariaat met alle schooldirecties gesprekken gehad. En toen maandag de hele dag, de ochtend naar scholen, ook naar de avondscholen. En dinsdag weer naar scholen gegaan. Er zijn nog wat issues waar er een tekort is aan schoolmeubilair. Dus ik was met een team daar, dus dat hebben we allemaal opgenomen. Eén school was nog niet begonnen, omdat de lokalen nog niet volledig gerenoveerd waren. Daar hebben we over afgesproken. Ik wacht eigenlijk op de terugkoppeling, omdat is afgesproken dat die school morgen moet starten. Hoewel de toilettengroepen nog niet in place zijn, gaan we daar 4 mobiele toiletten plaatsen in de tijd dat de renovatie van de toilettengroepen zullen plaatsvinden. Schoolmeubilair, op sommige, met name ook toilettengroepen, moeten nog gedaan worden. Sommige scholen zijn volledig gerenoveerd. Maar de aannemer zegt, ja, de toilettengroepen hoorden er niet bij. Dus we zijn nu met het onderzoek bezig om te kijken dat dat ook nog plaatsvindt. Maar over het algemeen, ik ben dus in Brokopondo geweest, in de stad Hanas. Dus echt een groot aantal scholen. Maandag ga ik nog naar Mungo en Albina. En een aantal gebieden ga ik gewoon in januari doen. Ik praat dan over Coroni, Wageningen en Kommewijnen. Die zal ik in januari doen. Als het gaat om de laatste stand, doordat ik er niet was, zijn we nog mee bezig. Omdat we continu natuurlijk nog met sollicitaties bezig zijn met aantrekken van leerkrachten. Waar we met tekorten zitten. Ik heb ook naar alle ministeries, alle collega's een brief gestuurd om te kijken, zijn er leerkrachten, die bevoegde leerkrachten op de verschillende ministeries, om ze ook mee te laten, eigenlijk om ze ook te kunnen inzetten in het onderwijsproces. Daarnaast zijn we ook met digitalisering bezig, maar digitalisering moet je ook connectivity hebben, zorgen dat je niet alleen digitaal, want het gaat erom dat in het binnenland daar moet je natuurlijk ook de connectivity hebben. Dus we zijn bezig alles goed in kaart te brengen als het gaat om de laatste standen. De schooldirecteuren moeten aan het ministerie de stand per 15 oktober doorgeven. En we hebben afgesproken dat uiterlijk 22 oktober de informatie ook op het ministerie is. Dan hebben we dus de laatste standen. Maar iedere dag zijn we dus bezig waar er tekorten zijn nog aan schoolmeubilair. Om dat ook te leveren. We zitten met 2 transportmiddelen. Terwijl met bijna 600 scholen zitten. Maar we hebben gelukkig ook de ondersteuning van het Nationaal Leger. Die meehelpt met de distributie van schoolmeubilair. Er is voldoende schoolmeubilair, ook leermiddelen. We hebben los van de begroting, de reguliere begroting, hebben we uit het sociaal fonds nog een totaalbedrag van $42,5 miljoen beschikbaar. Waarvan die 15 miljoen gebruikt wordt voor nieuwbouw van scholen. 15 miljoen wordt gebruikt aan renovatie van scholen. En 10 miljoen is voor leermiddelen, maar ook voor schoolmeubilair. En de resterende 2,5 miljoen Amerikaanse dollar is voor digitalisering van het onderwijs. Dus de aanbestedingen hebben plaatsgevonden. Als we het nu niet hebben, in ieder geval zijn de verschepingen dan onderweg om het wel in orde te krijgen. En we hebben natuurlijk ook heel veel geschenkzendingen. Er zijn net weer 2 containers, volgens mij worden ze deze week, ze worden geladen in Nederland. En die zijn ook weer onderweg naar Suriname. Het meest belangrijke dat we in het proces moeten meenemen, is dat we de begeleiding van leerkrachten moeten meenemen. Want anders gaat het niet werken. Het gaat dus niet om een technisch vraagstuk, maar het gaat om zorgen dat de leerkrachten eigenlijk equipped zijn met de juiste skills om ook ondersteunend te zijn in het proces van digitalisering van het onderwijs. Ik heb vanmorgen nog op kantoor hier een gesprek over gehad en dit is dus een belangrijk aandachtspunt om daarnaar te kijken. We hebben ook een project ingediend in het Sociaal Fonds, wat ik net noemde, dat we daar 2,5 miljoen dollar beschikbaar hebben. Maar het is voornamelijk infrastructuur, dus de technische kant van het geheel. Ik heb ook gepland om met zowel de directeur van Telesuur als met de directeur van Datasuur gesprekken te plannen. Omdat aan de ene kant gaat het om de datatoegang en aan de andere kant gaat het ook om dat je niet een apart centrum meer opslaat, maar dat je gebruik maakt van wat er in Suriname reeds beschikbaar is om centraal je informatie op te slaan. Dus we gaan in ieder geval de zoektocht in om ook gebruik te maken van de faciliteiten van Datasuur om de opslag van eigenlijk alles wat er moet zijn ook daar te zetten en niet om een nieuw centrum op te zetten. We zijn, die school waar ik over praat van Ikeri, die gebeurt onder supervisie van openbare werken. Dus er zijn verschillende manieren. Dus openbare werken met zijn eigen technische mensen zit erbij. We hebben net afgesproken in een onderraadsvergadering dat ik ook een beroep doe op alle technische diensten van de andere ministeries. Om wat we in eigen beheer doen, om dat ook uit te zetten. Met betrekking tot nieuwbouw van scholen hebben we reeds 93 is al uitgegeven, dus uitgezet. Dat zijn gewone schoollokalen, 3 zijn ICT-lokalen. Wat betreft het algeheel onderhoud hebben we aanbesteed voor 31 lokalen. Maar uiteindelijk op die lijst staat meer dan 60. Dus het andere deel moeten we nog aanbesteden. Maar natuurlijk, onderhoud kan je alleen doen wanneer de kinderen niet in de klas zitten. Dus daar moeten we rekening mee houden bij dat proces van onderhouden. Als het gaat om nieuwe scholen, is wat ik reeds aan heb gegeven, waar we nu mee bezig zijn, nog onvoldoende. Want we moeten zeker in totaal 160, dus nog zeker 60 zullen moeten doen. Maar we moeten kijken of we daar de middelen voor beschikbaar hebben om gelijk aansluitend hierna ook gewoon door te gaan met het bijbouwen. Alles waar ik over praat heeft te maken met hele grote achterstanden waarmee zit. En het gaat niet alleen maar om de fysieke lokalen. Een ander belangrijk aspect van achterstanden zijn de school, niet de directeuren, maar de leerkrachten recht op hebben. Daar zijn er ook grote achterstanden. Ik praat dan over gratificaties, ik praat over inschaling als ze diploma's hebben behaald. Daar zijn we zowel met de bond als met het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig om alles in kaart te brengen. We hebben, dacht ik, vorige week of de week ervoor lijsten met elkaar uitgewisseld. En we hebben gezegd, de achterstand definiëren we als alles tot en met 2025. Dat kan dus niet meer worden als je alles in kaart hebt gebracht. En we zijn bezig met die achterstanden in te lopen. En omdat we soms ook het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig hebben, gaan wij vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ook manpower ondersteuning krijgen van Binnenlandse Zaken om dat in orde te maken. En als het gaat om de actuele situatie, dan hebben we dat gedefinieerd als alles wat betreft 2026. We hebben wel in de eerste fase een grens getrokken bij juni. Maar alles gebeurt nog handmatig. Maar gelijktijdig zijn we bezig met het in kaart brengen van de processen. De processen te verkorten en gelijktijdig ook te automatiseren. Wat we reeds geautomatiseerd hebben is de aanvraag van een werkgeversverklaring. Dat hebben we begin september is dat in werking getreden. We wisten dat bij de inwerkingtreding het nog niet 100% zou functioneren, omdat alles staat en valt met de juistheid van de bestanden. We hebben het gestart. We hebben al zeker 4000 verzoeken gekregen om de werkgeversverklaring op te vragen. Dus dat levert al heel veel voordeel op aan snelheid en aan mankracht. En van die 4000 die zijn opgevraagd, zijn 300 waar er nog fouten in zitten. Dus relatief gezien is het overgrote deel wel correct. Op basis van dat bestand zijn we nu bezig om, ook als het gaat om de gratificaties, signaallijsten eruit te krijgen die maanden voorafgaand aan het moment waarop de leerkrachten jubileren. Dan komen die signaallijsten eruit. Dat betekent dat we alvast kunnen beginnen de voorbereidingen te treffen dat de mensen op tijd hun geld krijgen. Dus ja, de achterstanden moeten worden ingelopen. Maar wat we ook naar kijken is gelijktijdig, hoe kunnen we het hele proces versnellen? Door 1, het verkorten van het aantal stappen. Maar digitalisering gaat in ieder geval in de versnelling een groot voordeel opleveren.
0: De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry, hij sprak gisterochtend voor aanvang van de vergadering van de ministers over het onderwijsproces. En hij gaf een verslag over zijn oriëntatieronde in het veld, waarbij hij in totaal 53 scholen heeft bezocht. Robert Penu weerspreekt de opvatting dat hij op basis van regelarij is benoemd tot de voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Suriname Diplomaten Instituut. Penu brengt in gesprek met Lim in herinnering dat hij aan de basis heeft gestaan van de opstart van het instituut.
2: Ik ben de oprichter geweest van het Suriname Diplomaten Instituut in november 2018... Ik heb de wettelijke basis gelegd met alle staatsbesluiten voor de oprichting van het Suriname Diplomaten Instituut. En je hoeft geen diplomaat te zijn om een opleiding te kunnen opzetten. Je moet een brede denker zijn, je moet expertise gebruiken en je moet je vaktechnische kennis gebruiken om inhoud te geven aan een instituut. En dat heb ik gedaan. En een heleboel diplomaten die nu zijn uitgestuurd, zijn vanuit SDI opgeleid. Een raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol op de operationele zaken van een instituut. De raad van toezicht probeert de zaken in banen te leiden. Het SDI moet bemand worden door een directeur en eventueel opleidingscoördinatoren. Er zijn al aangetroffen een opleidingscoördinator, een opleidingscoördinator. Er moet een organisatiestructuur voor het SDI opgezet worden. Daaraan moet gewerkt worden. En uiteindelijk moeten de opleidingen geaccrediteerd worden. En de opleidingen moeten ook benchmarking kunnen doen door samenwerking met internationale instituten. En daarmee zijn we nu bezig.
0: Ja, dus het is niet zo dat Robert op basis van zijn affiniteit met de NDP daar is geplaatst.
2: Iedereen die meneer Robert Penu kent, weet dat meneer Penu wordt gevraagd op basis van kundigheid en een technocratische visie. En als ik die visie niet had, dan zou de minister van Buitenlandse Zaken mij niet benaderen om de verdere inhoud en de uitbouw te doen van het SDI.
0: Misschien kunt u ons terugvoeren bij de embryonale fase. Vertel eens.
2: Nou, laat me u zeggen, er is in de tijd van onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, toen mevrouw Ildis Biegel, is toen de wet van Buitenlandse Dienst aangenomen in de regering Boutersen. Binnen de wet van de buitenlandse dienst was bekend dat er een diplomateninstituut opgezet moest worden om inhoud te geven aan goede gevormde diplomaten in de wereld. En zo is het SDI ontstaan. Toen ben ik benaderd geworden. Toen was er iemand al bezig met SDI. En uiteindelijk kwamen de zaken niet uit de voeten. Zowel juridisch, inhoudelijk niet. Toen werd ik ingeroepen en toen heb ik alles volbracht via staatsbesluiten en wettelijke grondslagen. Weet u, ik maak me niet meer druk op wat mensen willen zeggen en denken. Mensen die met me werken weten welke kwaliteit ik lever. En als ze mee kunnen raken op mijn deskundigheid, laten ze dat maar zeggen. Maar ik weet dat wat ik doe probeer ik goed neer te zetten. Op het IOL als voorzitter heb ik ook iets goeds neergezet. En op dit moment ben ik gewoon bezig voor Suriname opleidingen op te zetten die geaccrediteerd zijn en de mogelijkheden voor mensen te creëren om uiteindelijk te kunnen groeien in Suriname. We houden heel veel van commentaar leveren, maar wanneer het komt op opzetten van zaken zijn mensen niet te vinden, maar afbreken zijn we 100%. Zijn we altijd 1000% beter.
0: Ik meen te weten dat hij ook betrokken was bij dat van de Militaire Academie, hè?
2: De Militaire Academie, de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School heb ik opgezet met alle wetgeving. Dat je nu een Surinaamse Militaire School en een academie zit, is dankzij mij. En op dit moment ben ik bezig voor de Belastingdienst de opzet van de Surinaamse Fiscale Academie met ook accreditatie eisen en alles.
0: Dan bent u 1000 poot.
2: Niet 1000 poot, laat me u zeggen. Ik probeer het werk op een correcte wijze te doen. Op dit moment zijn we ook de mogelijkheden aan het bekijken om meerdere opleidingen aan te bieden binnen de Suriname Diplomateninstituut. En we zijn ook bezig om te kijken hoe we kunnen aanbieden de protocolaire trainingen, de inburgeringstrainingen, want tegenwoordig, je weet wanneer u nationaliteit aanvraagt, kan iedereen een nationaliteit krijgen, maar kent bijvoorbeeld de zaken binnen het land niet. Dus het SDI gaat ook uitkomen om mogelijkheden te bieden aan buitenstaanders om zich ook in te schrijven.
0: En wie is daar de directeur?
2: Op dit moment moet er een directeur nog geplaatst worden. En natuurlijk zal er een directeur komen die voldoet aan een profiel. Een selectie komt daaruit en uiteindelijk zal de beste winnen om de post te vervullen.
0: En binnen hoeveel tijd denkt u dat jullie een ambassadeur hebben klaargemaakt voor de job?
2: Nou, op dit moment zijn de eerste ambassadeurs die al zijn uitgestuurd namens Suriname, zijn al een beetje klaargestoomd. Natuurlijk moet er een evaluatie plaatsvinden van het curriculum. Het curriculum moet een beetje gemoderniseerd worden. En dan komen er binnenkort weer volwaardige trainingen voor ambassadeurs.
0: Robert Penu, hij bespreekt dus de bewering dat hij op basis van regelarij, op basis van friends and family is benoemd tot de voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Suriname Diplomaten Instituut. Er is nog steeds het nieuws op Lim FM. Met betrekking tot de uitbraak van vogelgriep heeft minister Mike Noor-Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij aangegeven dat er in het natraject actie is ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van een verdere verspreiding. Ook Noor-Salim sprak de media gisteren bij de RVM.
3: Op dit moment kan ik u meegeven dat wij het hebben kunnen containen de afgelopen periode. Wij hebben geen berichten gehad van uitbraak ergens anders of een besmetting op een andere boerderij. Wij zijn in het proces, althans BOG is bezig om de monsters te sturen naar het buitenland om die finale het onderzoek te doen met betrekking wat voor type vogelgriep het is, als het nou hoog of laag pathogeen is. Dat het vogelgriep is, is vast feit. We zijn ook in het proces om waar de besmetting heeft plaatsgevonden, niet alleen overgaan tot het goed desinfecteren, opruimen, Dat proces hebben we gehad, maar ook de compensatie naar degenen die getroffen zijn. We zijn bezig op het ministerie, hebben een variëteit gehad, welke dus aan de ene kant resistent schijnt te zijn voor deze ziekte. Dus wij zijn bezig om dat niet alleen uit te testen om te checken, maar ook zorgen ervoor dat we wat plantmateriaal hebben. Ook heb ik dus begrepen dat er wel wat variëteit, op zijn minst één variëteit is, Surinaams variëteit, die best wel resistent is. En we zijn in dat proces om dat onderzoek zodanig te finaliseren dat wij ook kunnen overgaan tot het verstrekken van goed plantmateriaal. En ondertussen zijn wij bezig met de internationale organisaties voor ondersteuning. Ook vanuit onder andere FAO is er ondersteuning beloofd. Dus we zitten goed op weg om dit te bestrijden. In het verlengde van uw vraag, dat is waarom u ziet dat het ministerie de afgelopen periode, als het gaat om het binnenbrengen van gewassen van plantaardig aard of producten van plantaardig aard of dierlijke aard, dat we enorm streng zijn en dat we willen dat de mensen gewoon zich houden aan de regels. Want een van de ziekten die wij dus niet hadden, pesten die wij niet hadden in Suriname, is onder andere fruitvlieg. Kenden we niet, dus ooit eens gebracht. Ik wil ook vanuit deze plaats reizigers op het hart drukken om geen fruit of groente of zo elders te brengen als ze de nodige bescheiden niet hebben geregeld. Als we dat zien, we zijn bezig de grensposten te versterken, zullen we onherroepelijk datgene wat we hebben gevonden zonder de nodige documenten vernietigen. Dat is het beleid van het ministerie, want het ministerie is niet een ministerie welke zich bezighoudt met alleen een boompje hier, iemand wil een sinaasplantje bestellen en er moet een kanaal worden gegraven. Het ministerie is een van de, laten we zeggen, het ministerie die moet zorgen voor plantgezondheid, diergezondheid, maar bovenal staat aan de basis voor de gezondheid van de mens. Dus het is belangrijk dat wat wij naar binnen halen veilig is voor de burger, het volk, om het zo te zeggen. Maar ook dat wij zorgen ervoor dat wij geen plagen en ziekten in het land binnenbrengen die onze landbouwgewassen of onze dieren besmetten. Dat je op een gegeven moment een groot probleem zal hebben met de food security. Dat is de lijn en zo moet u ernaar kijken.
4: En de laatste update in wat nu zeer actueel is, dat van rijstimport, Ramadien. En breaking news voor vandaag is dat er tussen de lading ook vermoedelijk drugs is aangetroffen. Wat kunt u daarover vertellen?
3: Laat me dat zeggen dat ik het ook heb gelezen, maar de formule. Wij hebben vanuit LVV ons deel gedaan en dat is zorgen ervoor dat die lading het land niet alleen niet binnenkomt, maar dat omdat de nodige bescheiden niet in orde was, is het voor ons eigenlijk een no-go. So, wij gaan niet achteraf toestemming geven voor producten die al in het land zijn en een deel was al gelost. Om daarna achteraf. Er is een plaagrisico-analyse die gedaan moet worden alvorens het product komt en dat is niet gebeurd. Nou, wij zijn wat het betreft, net wat ik u zei in mijn inleiding net, hoe belangrijk het is. Dus dat betekent dat nadat de heer Ramadien die rechtszaak heeft ingetrokken, civiele zaak heeft ingetrokken, is het op het bord van, omdat onder andere de smokkeldecreet, de scheepswartwet, er zijn enkele wetten overtreden. Dat betekent dat het strafrechtelijk deel, dat moet opgepakt worden. Het was eerst in beslag genomen door de douane. De douane heeft dat toen overgedragen aan de politie. En omdat er gekeken moest worden naar een locatie om dat op te slaan, hebben wij vanuit LVV samen met VAI gesproken om het daar op te slaan, want we hebben best wel grote magazijnen en mogelijkheden. En vanaf dat moment is het in onder toezicht van de politie, eenmaal 24 uur. De sleutels liggen ook bij de politie. Dus het onderzoek, het beste is dat u dat zou moeten vragen aan mijn collega of aan de politie. Maar tot dusver heb ik geen formele informatie gehad dat er drugs gevonden is.
0: En zo zijn we gekomen aan het einde van deze nieuwsuitzending. We hebben u laten horen de ministers Noor Salim en Curry van respectievelijk LVV en onderwijs, als ook een overtuigd klinkende Robert Penu, die dus leiding geeft aan de Raad van Toezicht bij het Suriname Diplomaten Instituut. We bedanken u voor het luisteren. Goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: What?
1: The number one tune this week.
0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: thing, nigga.
1: Hier heeft het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, bruine bonen met kip en kipworstjes en rookworst en als iron zoutvlees, masala rund, antroa mix zoutvlees. En als groente hebben wij kouseband, klaroen, pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline Anja Oso, naar een echte sweet tessie fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb. All the hits.

Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Lim FM. Smooth music.
3: Acaba de llegar. La leche materna, la teta.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
3: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
6: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
7: Hoi mama.
8: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
7: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
8: Ja, je zin was 100
7: euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van jou zijn naar 100 euro dan.
9: Ik zei 50 euro, mama, 50.
7: Nee, mijn broer. Omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is niet.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar hier nog. In zin van jouw Western Union, die Appengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trap recipe. That's the one.
9: Ja, maar ik weet. Ik...

0: Vanaf 16 oktober verhoogt DSB de beveiliging van mobile banking en internetbanking. Logt u voor het eerst in na de update, registreer dan uw toestel opnieuw, schakel push-notificaties en autorisatie in en voer uw PIN opnieuw in. Lukt het niet? Kom dan op zaterdag 17 oktober tussen 9 uur 's morgens en 12 uur 's middags naar het DSB hoofdkantoor of bel 47100 voor hulp. Volg onze socials of kijk op www.dsb.sr voor updates. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Saramacca. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het hoogspanningstransmissienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2026 tussen 7:30 in de avond en 3:30 in de ochtend. Wayamboweg, gedeelte Oost-West-verbinding Saramacca vanaf 5de Rijweg, Boskamp, Larecoweg, Kangaran Pandeeweg, Bombeeweg, Koolweg, Tijerbladweg, Pindaweg, Tijgerkreekweg, Tomatenweg, Dambuntong, Borneoweg, Sirodadiweg, Dr. E. Kochweg, gedeelte Misgunsweg tussen Colombiaweg en Sirodadiweg, Paluluweg, Wayamboweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3:30 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: BT, attaki dies na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en... Misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd...

zijn in de studio en we melden ons aan Witagalas Maoli. Goedemiddag Suriname. Wij doen een andere bakkanatori op 15 augustus. Oktober.

eigenlijk zitten we midden in de maand oktober. Precies midrimung. Echte, echte. Midri.

Brasa, blijf een beetje ver. Want ik begin jullie te zeggen dat ik ziek ben. En Ik kom morgen erg. En kom me niet zeggen weerstand dit, weerstand dat. Want het heeft gewoon te maken met... Alle mensen hebben het. Ik luisterde net naar een DNA-vergadering en het lid Jarbandan was aan het woord. En constant. En Harin Nosso, dus ze heeft het ook. Dus uno weer misschien met weerstand, weerstand. Elm no bokko, dat is eerlijk. No bokko. Maar voor die saptaki bosari, dat je me zou missen, ben ik gekomen. Want ik weet, jullie kunnen niet zonder me, zoals ik niet zonder jullie. We are addicted to each other.

0: Maar ik denk dat als ik eenmaal begin, alles aan ik weer, want jullie maken me blij. Niet beter, maar blij. Dus hij die minder mong me versterde is, maar zijn verjaard idee. En ik zie mensen zeggen, tweeling Tori, die kinderen zijn morgen jaren. Vandaag is hun Oruyari. En ze zijn zelfs op hun Oruyari ziekjes. Kan je voorstellen. Maar ik zal ze zeggen dat jullie ze alvast een fijne Oruyari toewensen. Maar dan de. Eigenlijk dan maar naar Chamim Chanin komen jullie te groeten, hè? Berekend dat hij, dan kan ik heel groot tapoes als je hem ziet. No? Dus laat ze rustig waar ze zijn, hoor, want je hebt ook boze ogen. Hi boy, maar goed, mensen, nogmaals, ik ben blij dat u er zijn, hoor. 917, dat is, daar zijn we te horen in de auto, thuis. Isabi, waar je ook bent en je luistert naar een radio. En tegenwoordig heb je verkeerders aan internetradio, dus je zit met je telefoon. En je telefoon is zelden niet te luid op speakerfoon hoor, als je in een gezelschap bent. Of je bent achter je pc en je luistert. En achter je pc zit je, je bent heel ver van Suriname. Vooral die Surinamers moeten we groeten. De mensen die Boemfara zijn, echt Boemfara. Waar je eigenlijk niet deze Surinamers zou denken te vinden. Maar Surinamers verspreiden zich heel snel, verplaatsen en verspreiden zich. Dus alle Surinamers, ik noem geen gebieden en plaatsen en landen. Maar als je dus heel ver zit met Taki Odi, en ik ben blij dat je luistert, want je zegt baga na Tori na Sranang. Je zegt, je lafoute arkide suit Tori uit Sranang. En je zegt dat solisie Aeloatra ook toe, want bepaalde Tories, daar moeten wij ons voor schamen. Maar toch weet ik den Tori en IALO Atrabi Sabi, want jullie voelen met ons mee. Hoe ver je ook zit, me anomaas heb ik trouwens tong en veroordeeld dat ai igwe, ino tanyama pina jalanga unu, dus ino mag taki mine takasan dati. Want ik weet, dames en heren, sommige mensen gaan zich verder ontwikkelen. En daar mag je geen problemen mee hebben. Amango stuka, amango volgen want tra opleiding. Moro mogelijk ieder dina dorosik, hoe dat je eerlijk. U kondre na stef, en een love up. A kondre je na gadoji, nou een gezegend land. Maar zo lees je om meer kracht onder je vleugels te krijgen. Dat je moest lukken trasi even. En me waardeel alle de trama's, dit maar zei gwa trasi, voor dat kracht die onder de vrie. Maar na verloop van tijd, wanneer ze alles hebben weten te organiseren, dan komen ze terug naar Suriname. Isabi, anderen zeggen, ik ga niet terug, ik blijf hier. Ook daar geen problemen mee. Uiteindelijk, de man dat ik naar jullie bi. En Yusabi feya zit jullie bi. En if je zit jullie bi, op een bepaalde fasie. En het is volgens u naar wens. Dat wie zijn wij om te judgen, om te beoordelen. Dus doe je ding maar en weet dat ik, Limbo, meisje, alles aan de man, lik aan de man, dus mij nog een probleem dan aan de die. Zijn de man, dan zijn de man, we spelen maar de. Mijn paar de man, zijn go stuka, mijn paar de man, zijn go lugu. Zo lees niet smak weg gewoon van hun gezondheid. Isabi, alles aan iemand doet ja, zo lees niet smak weg gewoon. Omdat die man gespecialiseerd in schrijft op een bepaald gebied. En dan heb je natuurlijk internationale ervaring daarvoor nodig. En als je je vleugels hebt uitgeslagen, Isabi, dan mine esperanza, dus all the best. Dus weet ik alles, dit is maar Odi. Ik groet de mensen die een sterfgeval hebben en die in Sari zijn. Goedemiddag, Krakti, en we leven mee. En we groeten ook de mensen die ziek zijn. Ik familie je uit bij mij ook toe. Isabi, soms meer Firas, want ik weet precies wanneer hij me gaat lastigvallen. Maar ik kan je verzekeren, Amang, Amanoma, Skoputroelanga. Want die tamai kong is abiwi. Gewoon blijven drinken vitamine C en goed eten. Gezond eten. En de mensen die jarig zijn heb ik al gegroet. Van 15 oktober, die groet ze weer. Feliciteer ze. En ik tak des Maori ook toe. Die dus verpleegd worden in ziekeninrichtingen en zo. Ik heb straks een studio gast, maar het is, gaan we over iets leuks praten. Zelf heb ik twee interviews, Sami Tekki, in het kader van de Maasai Borowatra in Paramaribo. Isabi den bedrijf zei Begin Wikigong, Begin Borowatra. En ik heb me inderdaad ook afgevraagd op een gegeven moment van is ik SWM no de nakonder. Want die mij Borowatra en de manier reageer. Nou, er was een stevige meeting, heb ik me laten vertellen. Ik heb daar een foto van. Van de stevige meeting. En Timmy begint te gaan tori voor SWM. Dan gaan we u dat laten zien. Die meeting was zo goed bezocht. Door de verschillende, hoe zeggen ze dat tegenwoordig? Door de verschillende actoren. Drukte bezochte meeting door de leiding van de SWM. Want de man taki unoka accepteren als aan die zien. We zijn geen tijgers zonder tanden. Isabi, en als iemand komt op jouw werkgebied en jij hebt het daarvoor het zeggen, dan moet je daar toch het een en ander van laten merken. Dus we zien dat straks. Dames en heren, Theo begint aan Katori. Maar nogmaals, ik kijk naar de mens, naar mijn vrienden in de app, in de... Wat ik Usa no tang nyang apina. Prati altijd ap chinzo. Bunsa ufeni. Na dorose ikondre. En dat doen aan lobby. Roy Groenberg. Ja, natuurlijk, weet je. Dus ik vond dat initiatief, Abraza de initiatief, ik vond het een prachtig ding. Ze lees om Braza Makandra, ondanks alles. Ik wil een andere naam voor ons in diaspora. Miweri Fugere Anendisi Diaspora. Maar ik loop met Lim FM op FB. Met volume op het werk. En ik hoor zelf meerdere mensen live luisteren. Amsterdam, Osdorp. Big up naar daar. Big up, big up, big up. Django Baldwin is op lange mita maandition. Er is alweer een dode te betreuren in het verkeer. Goedenavond. Ja, oké, okay, we groeten alle mensen nog een keer. Ik kijk even naar de live hoor, want die beroemde thee moet je drinken. Die agriep. Ja, maar je af goed drinken alles aan jaar. Uiteindelijk had ik vaak kong naar Zogwe. Gedeeld betrachten, Isabel. Pchintori, man, pchintori. Zo naar goed onderzoek, Erko Alassani, ja, is Erko. Ik weet, Erko is niet goed. Je hebt gelijk. Harold is de Erko. Maar moet hij gewoon zijn. Even naar ba Erko vandaag de dag. Nanga ahita disi. En gisteravond nog zei Greg tijdens used to be van Imluka Stof. Isabi Imluka Stof sa e wai. En ergens gaat het volgend jaar gewoon erger worden. Dus ahita is eigenlijk, ik zit te wachten op de regen. Alleen is het probleem in dit land dat is het eeuwige regen die heeft dat we zoveel gebieden onder water krijgen zes jaar en dag. Dus dat na probleem na alleen toch. Maar voor mijn part alleen kan ik even. Isabi kon zonder bliksem en donder, want dat is ook niet zo aangenaam. Maar de regen mag best wel de boel komen afkoelen, want het is snik, snik heet. Mensen, ik zag een bericht. Ik zag een bericht van de politie. En ik wil u vragen om voorzichtig te zijn. Je moet voorzichtig zijn. Laat me even kijken hoor, want misschien heeft mijn gast afgebeld. Ik heb nog niet eens naar de telefoon gekeken. Oh, hij komt. Ah, ik zal u het bericht van de politie laten horen. En je moet voorzichtig zijn als je Tida straat. Helaas, ja, je moet. Er was een aanrijding op de kruising Abonneestraat en Arabistraat da Flora. Tussen een personenauto die Amarena qua elektrische mast, vermoedelijk een dode. Matte Bungalow Park hebben 6 mannen, van wie 2 gemaskerd en 1 gewapend met een vuistvuurwapen, de man Gwenawan Bronfiets. En de daders waren de man best dood op 3 Bronfiets. Rijrichting Latour. Het slachtoffer is mishandeld en heeft pijn aan zijn hoofd, zegt de politie. Dat is dus gebeurd in de nacht. En verder ook Latschmanweg en Ramgulamweg heeft zich een straatberoving voorgedaan, gepleegd door 2 mannen. Van wie 1 gewapend met een mes en de andere met een vuistvuurwapen. De buit is een blauwe bromfiets, rijrichting Knikkerstraat. Slachtoffer heeft schaafwonden opgelopen aan zijn linker onderarm. Die mannen rijden dus op bromfietsen. En je moet wel voorzichtig zijn met sommige gevallen, sommige mensen op bromfietsen. En zeker even doe je niet wat je rijdt. Sommige mensen, je zit achter het stuur, maar tap als toeren naar je zee heb je misschien je tas. Isabi, iedereen heeft een tas. Mannen, vrouwen hebben hun tassen. Maar heb een schuin tas. Een vrouw heb een tas. Of je hebt natuurlijk op die stoel heb je telefoon. Je hebt je iPhone of je geweldige Nokia of hoe die dingen heten. Heb je op je stoel. Die mannen zijn op de bromfiets. Maar geloof me, het zijn atleten. Die mannen zijn, dames en heren, op de bromfiets. Maar terwijl, naar ik de film van Amitabh Bachchan talk, naar Rishi Kapoor. Ik heb de film Amitabh Bachchan altijd aan mij jumpen gewoon van de straat op het dak van Walker Krabber. Dus die mannen zijn op hun bromfiets. Mama de in staat voor Hensi, lange anu, take your tas. En geloof me, in de meeste gevallen, if a man grab your tas, dan maak je dat op een brom, en you de in your auto, amo las you. Want de man kan beter manoeuvreren tussen andere voertuigen. Fossi denk je ilasaman. En zeker als ze ook nog gebruik maken, zoals ik net heb begrepen. Die mannen zijn, maar vindingrijk toch. Die mannen maken niet gebruik van één bromfiets. Isabi, of amang lowi, amaris, bonkatas, of a telefoon, of whatever, of a money. Die atraman tapo atra bromfiets, dus je broeia. In onze piemregel, atramarego links, atramarego rechts. En die maar ook broeia je systeem. Dus als je in de auto zit, en het is jammer, want je wil niet altijd met airco rijden. Je hebt momenten waarbij je gewoon, je want ik heb frisse lucht, want airco, Sani, is ook niet goed de hele dag. Dus je rijdt over straat, en het is misschien ergens in de vooravond, wanneer het niet zo heet. Dus ik begrijp het. Je gaat tegen deze tijd je airco zetten. Je gaat 12 uur s'avonds misschien je airco. Maar ik ga dit tegen Sibiru. Het is heet, maar dan jouw ja, amtje koele bries. je was zaka hier op chiso, dan de mensen meer. Ben iemand die dus de hele dag met Irko je van zaka maar eens gonna oog hoogte of whatever. Maar toch de man kan grabas aan zijn abi, of je geld hebt gezet, of je telefoon, of je tas, of een ander waardevol spul. En de man kan gwanging. Dus wat je moet doen, dan ben je bijna op straf. Maar ja, dat is dat het. Maar om jezelf in veiligheid te brengen, of soms de mij Harry Kitty Poer de Nikki. En het gaat snel. En dan moet Harry Kitty Poer de Nikki, en man kan Giman Keri, want. If I'm a horing, but I'm a haring kuti. En jij kan daar problemen van ondervinden, want I'm a haring dusdanig dat je hier nekje een krabu of priti. Die mannen hebben een haring van kracht, hè? Die mannen krijgen een soort van kracht, want I'm a tak één keer, I'm a haring walisi, dan moet ik proberen dat tweede lezen. Hij weet dat het bij de eerste keer moet lukken. Dus I'm a haring, I'm a inspanning aan jou, I'm a haring, I'm a haring dusdanig. Dat hij koti van mijn Harry Hernekki. Dus zorg er wel voor dat je dat zijn op, een beetje op straf. No? Mijn neem ik grappen aan de maren, want ik maak geen grappen met bron. Trouwens, in Korea, daar zorg er wel voor. Vooral van school toe, taai gimme. Noamang, in alcohol in. Kan dit die zee, kan de kikas, maar dat zee met drukkie gaan we zee. Want school toe heeft ons uitgelegd, die mannen mogen je niet inhalen. Dus. Dat heeft de wat is de naam van die meneer ook alweer? Ze waren twee agenten en hij heeft het hier gezegd in de uitzending. Dus wees u altijd voorzichtig. De man taai dat heeft de mahali links in. En aan ban krabi wagi na je fout, want de mannen gaan vrij uit. Dat is de uitleg van de politie die bakken naar geweest. Dus ja, wees voorzichtig. En zorg er wel voor dat je auto, het dorp van Wagi, het portier van Wagi, hebt een knop, pap, ala voor je job op dat lock, dat het gelokt is. En if you know where you get it, dan kan je natuurlijk zo rijden zonder. En zak eruit even, dan kan je tekipching, frisse wind, isabi. You know where Rolex. You know where die geweldig telefoon in die anno. Dus dan, ik kan de kans dat wel. Maar als je het zet op de stoel, geloof me, als de man met zijn e-bike of die snelle dingen. Niet alleen e-bike, je hebt ook een soort nieuwe vorm van een fiets, toch? Het gaat heel snel met dikke banden. Hoe heet dat?
1: Fatbike.
0: Weet je?
1: Fatbike.
0: Waarom vet?
1: Die banden.
0: Oh, zo heet het echt. Ik vind ze mooi hoor. Dan kijk altijd en zeg ik, was het geluid, hè? Het gaat, die dingen zijn vreselijk snel. Dus je ziet het ook. Fatbike, dat hoor ik nu, ik wist niet eens. Ik dacht dat het een elektrische fiets was, dat is het ook, toch? Niet?
1: Ja.
0: Fatbike. Van mijn reden aan fatbike, nee, zie Amangrabu. Amangrabu, you know my race naar mijn bagawan. If a man grabbing in Gravenstraat of a man grabbing in Maagdenstraat, geloof me, hij gaat ermee wegkomen. Of dan moet je dusdanig. If a man grabbing, verkaars aan hier Maikoestraat. Die kan rijden blazing. Maar ergens waar het verkeer een beetje druk is, dat gaat wel een beetje moeilijk. Dus. Houd dat wel in de gaten en zet de waardevolle spullen gewoon. Als de ruiten achterin niet open gaan, zet gewoon je tas achterin. Vooral als je auto ook niet getint is. Dit zijn de dingen die mij weer eerder met getinte dingen. Die man, wat voor getint? Laat ons met rust. Want tint, dames en heren, hebben we als aan een beschermend interieur van Wagi. En we schermen interieur van Wagi. En soms weer gewoon. Ook niet dat mensen moeten zien wat je in je auto hebt. Het moet niet extreem donker zijn. Maar soms weer niet dat de man die naast jou komt stoppen op de bromfiets. Amai Lukugo. Want weet dat getint. Roevers gaan met auto's. Getinte auto's. Roef overvallen. Tegenwoordig de meiko roef hier dan aan fiets. Amaiko roef hier dan aan fatbike. Amaiko roef hier dan aan e-bike. Amaiko roef hier dan aan bromfiets. Dus. Ik weet niet, laten we wel dat ding een beetje laten zoals het is. En natuurlijk, er zijn mensen die er misbruik van maken met hun getinte ruiten, dat begrijp ik ook. Maar er zijn ook heel veel mensen, dames en heren, die zichzelf ook daardoor beschermen met de tint. Isabi? Maar goed, ik ga... Laat me even kijken als er hier wat reacties op zijn. Volgens mij draai haar eerste interview. En maar even zijn een video hiermee. Shit. Waar is dit, Revo? Is dit Flora?
2: Sorry, man, sorry, sorry. Nee, nee, nee. Laten jullie niks aan, hoor. Met politie
0: komen. Shit. Sorry. Is die aanrijding, ik kan het niet laten zien, hoor. Die beelden zijn schokkend. Is die aanrijding te Flora? Ik heb het net gelezen, volgens mij, Abonneestraat en Arabiestraat. Amarena kwam mast. Die man ligt dood in die wagen, ja. Hey, met Tagiros. Ja, de oorzaak, weet je niet, hè. Maar voor Marina kwam mas. Amas nog fout. Wat zei? Is geen Flora. Geen slijt. Arabiestraat is Flora. Even, even, even. Laat me mijn strenger in mijn jaar. Is geen slijt, no? Maar hier staat Abonneestraat en Arabiestraat. Abonneestraat is Flora, broer. Dan ook, meneer Sabako, André. En mijn man is een projectman, dus... mijn man is een projectman. Ja, Limbo. Serieus? Dus Arabiestraat is die straat van Sivis.
3: Ja.
0: En Abonneestraat is?
3: Is die straat van Rudisa.
0: Is die straat van Rudisa?
3: Ja. Is die straat van Pico
0: Geersvleet,
3: is de Abonneestraat.
0: Oh, Pico. Maar Abonneestraat is ook op Flora.
3: Nee, het is
0: een andere. Oh, dankjewel, Karel. Oké. Oké, oké, oké, oké. Yo, daar een passie op toening. Maar ik lees Arabiestraat. En Arabiestraat is ook een straat op Flora, volgens mij. Abonneestraat. Maar de mensen zeggen het is Scherpsplein. Maar ik ben een ezel, want hier staat ook in het politiebericht. Alleen heb ik het niet gezien. Aanrijding, dodelijke afloop. Bureau Scherpsplein heeft het gemeld. Dus ik ben een... Maar het staat in het bericht. Dankjewel, geweldig. Maar grof, man. Weet je, mijn hoop dat Udoro ook toe in Akondre die Siwang. Dat Akondre kon ontwikkelen in tijd. Ik ga het natuurlijk niet meemaken, hoor. Ik denk misschien die kinderen van me gaan het meemaken. Dat... Die soort biggie paal no de see passie moro. Isabi? Ik hoop dat... zelfs de woordvoerder van de president belt mij. Bert Oefawaga. Oh. Bert zegt dat heel gebied zit nu zonder stroom. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Mijzelf griet een paar jaar tegen. En Marco stuurt mij... Is dat beheersen naar je archiebakanatorie? Marco stuurt me een bericht.
4: Hey, hey,

That is triste. Maar me hoop dat u kan wiki wan manten dat u dora inderdaad in a paradijs sa pertapra da kishun betaki. Suriname zal eens een paradijs worden. Of u wiki wan manten dat u dora tuma da kasari pertapra da kishun weilen vice-president taki paradijs en dat me hoop dat u wiki wan manten dat u dora in Dubai sa misikaba betaki. In een land, dames en heren, met mooie wegen. In een land zonder van die grote... ik ga niet zeggen grote dommen, want die dingen hebben een functie. Maar dit soort biggie paal. Let ja, als ik wegga van Lim en mijn jumpen en mijn auto dat mij rijd. Ik zeg het elke keer weer. Ik mag komen kijken. Als ik hier in mijn auto stap en ik rijd in de Maikoestraat... Dan kom ik op de hoek hier, net hier op de hoek, Maikoestraat, Gongreefstraat. If me go rechts, ga ik naar Flamingostraat toch? If me go links, ga ik naar Ringweg. Wel luister nou. Ik denk een grap voor me ka boch hier op die hoek, voor go links. Je moet het dusdanig doen dat ino grita pal. En je moet het dusdanig doen dat je niet komt te staan of dat je niet tegenover, dames en heren, het aankomend verkeer komt. Want dan krijg je, je kan je een frontale botsing krijgen als je enigszins onvoorzichtig bent. Isabi, maar die paal staat, als je het mij vraagt hoor, staat de paal staat hier niet goed. De paal staat daar niet goed. En dan moet je je krab wanpaal. Ik vergeet het nooit meer. Dat was in Midridin. Jongboy ting. Ogri teef mette. Bij boro. Driroom man ting. Isabi. Na mi ching. Zot wat je mee berei. Volgens mij wat upsum. Meria upsum. Blaka upsum mee berei. Dan mi boro drap in Granoeslaan. Weet je wat de Granoeslaan is? Is een zijstraat. De schuint tegenover G-Seal. Is een zijstraat van de... Van pas in die vijf mensen waren omgekomen. Het is verlengde van de Johannes Mungerastraat. Isabi, bij Mirei, Granoeslaan. En Granoeslaan, want in Akondri is in Tjabo. Even in Saboro passie in Akondri. Ik ga DDR. Isabi, en mis bilanga ding. Verplaatst voor die ding in FNB. Dus dan, mi griet go in Granoeslaan. En bij mijn goed trappen bagassie. Drape bagasse voor Pembego bagani, dat moet je niet weten. Dan mi mega boch. Dan mi grita pal. Hoe meisje van Aladdin Faya in de Osekiri. Wij allemaal, wie zonder zonde is, we hebben de eerste steen. Minus stop. Ik kan het niet opbiechten, maar nog stop. Dat is niet goed. Ik heb het niet goed gedaan toen. Ik heb verkeerde handeling gepleegd. Dat is totaal verkeerd van mij. Ik had moeten parkeren en kijken of het rapporteren. Ik schaam me ervoor dat ik me zo heb laten gaan die dag. Dus ik roep je op om dat voorbeeld niet op te volgen. Het was helemaal fout. Dus. Mam griet, hè, Ramino Legi. Die paal staat daar niet goed. Maar goed, ik ga weer lezen. Iemand zegt kort voor de verkiezingen van november 87 zei Henk Aron dat hij achter de horizon de nieuwe Surinaamse toekomst ziet. Bijna 40 jaar verder, adjers aan nieuwe toekomst, en long way steeds verder van de horizon. Maar ik had dat hier, Aron kon het wel verkopen hoor. Dus wat dat betreft, gaat hij het hoor. En ik had dat hier. Dat is een schorre stem. De Aron serenji zo. Je bij een zeker. Tama serenji zo. Soms gebakken lucht, maar je bij. Maar ja, hij was een aparte premier. Later vice-president. De stroomkabels hangen net als waslijnen in het land.

0: Ik hoop dat je niet in de verwachting sterft. Zeg dat niet, nou, maar ik hoop inderdaad dat we... Ik weet niet, nou, maar droomt u niet van een land, Jan Salisi? Tegen in Dorosie konden, hè? Ik ga je zeggen. Tegen in Dorosie konden, hè? De schifas zijn ook zo smooth. Dan vraag je af van, maar sandu uno, joh. Sandu uno. Het is zo unfair. En weet je, toch verlang ik 2-3 dagen in het buitenland verlang ik het al terug naar Suriname. Maar het lijkt zo unfair. Als je ergens op een luchthaven aankomt, of op welke locatie dan ook in het buitenland, je hoeft niemand te vragen, weet u waar ik moet zijn voor, of weet u waar ik moet zijn voor, Limburg. Goed, hoe gaat het met u? Ja. Ja, ik heb hem geadviseerd om dat te doen. Nee, ik heb er geen probleem. Ik wacht. Ik heb gevraagd. Nee, je gaat op een dusdanige manier... Ja, oké. Okay. Thank you. Yes. Waar was ik weer? Dat, serieus, je hoeft niemand te vragen. Je krijgt, mijn telefoon stoort je toch niet? Dat is onderdeels soms leuk. Om, laat me toch een beetje op. Want je hebt toch van de mensen die te serieus zijn. Hoezeer ik zo vaak zeg, apramadisi. Nou, ontspanning, nou, isabi. Al, een programma die moet je niet al, ik zou zeggen dat je niet serieus moet, maar het is een ander soort, dit recept is enigszins een soort, dus je moet je niet storen aan dingen die je doorgaans in andere programma's niet hoort. BT is apart anders dan anders. Dus stoor je niet aan mijn telefoon, soms gaat hij uit, soms laat ik hem staan, soms als hij rinkelt geeft het ons juist een kick, dus try to live with it. Dus je hoeft niks te vragen, want er is een bord en op dat bord staat alles. Begrijp je? Niemand die jou bejegent op een bepaalde manier met kauwgum in de mond. De dienstverlening is zo correct. Nou moet ik eerlijk aan jezelf zeggen dat we door. Want de dienstverlening hier in Suriname gaat de goede kant op. Als je op sommige plekken aankomt, dames en heren, en het geeft je een soort opluchting... Want met oil and gas, de a, de mandoro, de kona wa loket, ja, de mamushi tak e. De mensen hier doen het niet onder. Doen niet onder voor de mensen van ons land. Yes, soms met echte dames en heren die smilen. En ja, goedemiddag meneer. Wat kan ik voor u betekenen? Oh, ja, even kijken. Als, wie moet u hebben? Meneer Nus, ja. Oké, okay. Heel correct. Moet die meneer, welke meneer? Anton Nus hebben we hier werken, Anton. Maar hebben we ook meneer Patrick Nus. Welke van die twee moet u spreken? Begrijp je? Dan. Het moet kunnen toch? Dus je verlangt ernaar, Isabitan Wankondre, waarbij mensen met spirit, Isabi, met enthousiasme, de mij doet er ook hoor. Dan enthousiasme, de mij leert hem China scoren. Zonder hun hoofd te breken van Migado. Ik sta hier en ik geef een wiskunde opdracht aan de kinderen. Maar terwijl ik met deze kinderen bezig ben, weet ik niet eens waar mijn eigen kinderen zijn. En ik weet niet eens als ze al gegeten hebben. Isabi, we willen in een land wonen, dames en heren. Je verlangt ernaar. Want kijk, criminaliteit en corruptie zullen er altijd zijn. Maar je verlangt er wel naar dat je wil zitten in een land waarbij jij een politieapparaat hebt met zichtbare controle. Isabi, de zichtbaarheid van de politie is daar. Waardoor een preventief deal a scooter ook, dames en heren, dat het waar te nemen is. Je wil in een land wonen waarbij je kan rekenen op de mensen die moeten zorgen voor een stuk dienstverlening. Met straten, niet met goten die niet opgehaald zijn. En met mensen die wanneer ze hun werk moeten doen, gewoon zo pier boosu aan je zeggen. Nee, maar ik vind dat ik het niet ga doen, want ik moet de mensen straffen omdat ze verkeerd gestemd hebben, bij wijze van spreken. Wij hebben de meeste dingen in dit land, ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. En nu ik eraan denk, een paar jaren verder, nu ik eraan denk, kan ik me niet voorstellen dat dat ooit gezegd is op de nationale televisie door een bewindsman. Er is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van dit land dat een minister zo'n verregaande uitspraak heeft gedaan. Never nooit. Die is naar Guinness Book of World Records. Metagi. En alsof dat niet genoeg is, dat er nooit, dames en heren, echte, oprechte verontschuldigingen zijn gedropt door de bazen van de desbetreffende minister. Het is onvoorstelbaar. Maar goed, laat me niet op die toer gaan. Maar ik wil een beetje dromen met u vanmiddag. Dus we dromen een beetje luid op dat we in een land willen wonen, dames en heren. Ik ben geen Gerrit Baron, maar ik verlang ernaar om te wonen in een land met mensen die een stuk verantwoordelijkheid hebben en die eigenlijk bijna, ze moeten je dienen als volk. Ze moeten weten van, ik ben er om een job te klaren voor dit volk. En het volk rekent op mij. Het volk kijkt naar me. Het vertrouwen is in mij gesteld. De mensen hebben vertrouwen uitgesproken in mij. En ik moet er alles aan doen om het vertrouwen niet te schaden. Isabi, elke dag, zodra ik bezig ben, every hour van me bezig zijn, moet dienstbaarheid uitstralen. We hopen. Maar ik hoop niet dat dat niet aan dring. Ja, maar die gaat maar gewoon. Alleen macho mannen durven zulke uitspraken te doen. Bota se ama e prit wat ramon. Dat is iets wat ik uit mijn duim heb gezogen. We praten mooie woorden en voeren niets uit. Dat is waar. We zijn kampioen in mooie formuleringen. We zijn echt kampioen in mooie formuleringen. En als die formuleringen, dames en heren, ook net zo mooi zouden zijn als de uitvoering. Mibo Briti. Weet je, Limbo, in Suriname zijn we grote vrienden. Kijk naar de Dominiestraat. We zijn blij, maar die weg heeft in deze tijd waar we leven geen fietspad. Terwijl we weten dat er steeds meer gefietst wordt en nu met de komst van de e-bike, het volk is snel blij met de kennis van al de mensen in de top die vaak reizen, zouden ze toch beter moeten doen en weten. En ik zou ook beter moeten lezen. Maar ik begreep wat die meneer, wat mevrouw Muriel zegt. Muriel Antroa Sopropo. Muriel heb gelijk. Ik moet zeggen, ik ben blij dat die Domineestraat hersteld is. Maar ik denk dat ze gelijk heeft. Want het is zo mooi wanneer de mensen een eigen fietspad hebben. Isabi, maar dan kom ik terug op dat van de regels. Want geloof me hoor, ze hebben een eigen bronfietspad en een eigen looppad voor weggebruikers, voor voetgangers. Maar ga kijken, de mensen rijden een bronfiets. De mensen rijden gewoon tapa passie per de auto moest rijden. Wanneer we man keer op zak, dan heb je weer gescheld en zo. Maar goed, Muriel, we hebben je inzichten meegenomen. Lembo Angani, Stigis Ranamang, go vooruit. If alasma etak wantal. Guyana Alaska etak Engels alaras. Vind je het dan ook gek waarom Surinamers hun geliefd land verlaten? worden achterlijk gehouden in Suriname. Een simpele weg verharden om de bewoners het leven aangenaam te maken is een probleem voor de overheid. Ik wil wonen in een schoon land. Zie Burkina Faso. Check voor Akong. Boye Dwe Ibrahim Traore. Schoon toekomst voor iedereen. Ik ben maandag voor mijn rijbewijs geweest. Ik wacht al 6 jaren. Ik ben helemaal eens te liegen, bedriegen, bedonderen in hun eigen schaduw. Lijnbord ligt aan de Surinamer zelf. Wat heb je gegeten? Ik heb nog niet gegeten. Dienstverlening CBB gaat de goede kant op. Nog, als dat het is, dan moeten we dat ook zeggen. Mevrouw Canapé, Pocky, doet een heel goede job. Ik ben blij dat de regering mevrouw Pocky daar gelaten heeft, ja. Eerlijk is eerlijk. Lijnbord heeft met 2 dingen te maken. 1, een veel te kleine bevolking. En 2, een mentaliteitskwestie. Het ligt meer aan de leiders, denk ik, het volk achterhouden. Want ze gaan naar het buitenland en zien genoeg. En weigeren bewust. Ja. Ina Haastok, wat drink je? Water.
1: Ja, dat heb ik gehad.
0: Maar je is allemaal een politicus, joh. Ja, maar ik zou maar drinken, maar dat heb ik gehad. Dus eigenlijk vraagt hij me iets anders, hè?
1: Ja.
0: Wat wil je drinken?
1: Ja, ik drink maar appel. Wat er allemaal is dan. We passen ons aan.
0: Ik drink koffie vandaag. Dus ja, pech, moet ik een koffie voor je maken? Dan moet ik het zelf voor je gaan maken.
1: Koffie.
0: Ik maak geen koffie voor mij, en zo.
1: Je drinkt maar zijn semi-lobby.
0: Middels heb ik koffie gies, man. Je zou me geen geven, schrijf je, ga iets anders geven.
1: Tjago.
0: Wacht hier met Kayo, maar dan moet ik opstaan, want ik schrijf mijn was apade. Zolang het onderwijs op dit niveau blijft, gaan alle mooie dromen never nooit gebeuren. Al heb je alle olie of wat anders in de wereld. Melvin. Limbo, waar is kapper Ben verhuisd? Hé, Ben is net in de een paar panden eerder in de Hoge Straat. Dus Ben deed op dezelfde locatie. Maar tegenwoordig moet hij elm, ja, best goed dat Amerika mee mee nog een andere locatie is. Maar Ben is er. Limbo, ik wil geen mensen vermoorden, maar als ik word beroofd, ga ik wel vermoorden. Nee, maar je moet het ook niet zo zeggen, je gaat. Je moet hopen dat het niet zo ver komt. Maar in een poging om zelf in leven te blijven, kan het gebeuren dat je iemand anders helpt. Leef met de hoop en sterf in de verwachting. Corruptie is het probleem, het volk en land in armoede dompelen is voor de dieven een strategie. En het ligt aan de Surinamers zelf. Als Simons president blijft, gaat het zo erg worden dat we zelfs de horizon niet meer kunnen zien. Migado. Aaron, geld is geen probleem. Het op te maken is een probleem. Lembe, voordat ik op straat ga, kijk ik als ik mijn wapen bij me heb. En als het geladen is, want niemand gaat mee gratis komen roeven. Kortvoort heb ik al gelezen. Ishi, jij bent geen antwoord waard in mijn kostenserf. Dat is een probleem van life, toch? Soms toch, ik ga je zeggen op FB, gewoon echte discussies over mooie, fundamentele onderwerpen ontaarden soms in een je moeder dit en wie ben je en jij bent dit. Dit. Jongens, jammer hoor, met dat je ellen. Wij hadden mijn like en comment voor ons, maar mijn like en comment. Jong. En jij moet niks komen liken hier, jij vooral niet. Jouw roever. wordt hij meer over. Dus het is vreselijk wanneer mensen zo met elkaar bezig zijn. Ik ga zo meteen een lekkere tori bespreken met Ula die hier zit. Is ik zeg en futu. Lembo in Wageningen was de kabel ondergronds. Tochi wakadape in vleit, werkelijk sifis. You're right, onze wegen zijn nog te onveilig. Big up, heel Suriname luistert. En de beton Lego blokken bij Safe City Camps. De man vrij me plotseling uit pas vrij. Meneer begrijp, ze begrijpen na. Meneer man grabas aan je zie. Oh, is Fiddy van ons. Die beton Lego blokken bij Safe City. Francis die zegt. China heeft een schenking gedaan voor de bouw van 350 sociale woningen. Is het echt een schenking of staat er iets tegenover voor China? Zo ja, wat is het dan? Waarom heeft de president niet vanaf dag 1 werk van gemaakt? Oh, ik lees een heel oud bericht. Dit bericht is van dinsdag. De president was dinsdag hier, hè? Oh ja, dat is het. Dit bericht is van dinsdag, lees ik. Maar dit bericht moet ik lezen. Ik ben het helemaal eens met u, meneer Limburg, dat er nooit excuses aangeboden is voor falend beleid richting de samenleving. Wanneer wordt er eens op alle fronten de Surinamers serieus genomen door naar hen te luisteren? Groetjes, Francis. Dankjewel, Francis. Hello, good afternoon. Feel much better. This is Bopu's sis. One love, Limbo. Raoul Sion, ik ken deze man al bijna 30 jaar of langer. Tangano, mina zei hem taxido of swido.
1: Swi.
0: Of swi.
1: Ja.
0: Dus de swido naar de Inji.
2: Juist, de swido naar de Inji.
0: En de sido naar de Krioro.
2: Ja, dat naar de Maron Bradafono.
0: Oké. Dat naar sido.
2: Dat naar sido, lijkt van je Johan Man, naar sido.
0: Maar naar sido, ja.
2: Ricardo.
0: Ja.
2: Van Bradafono, ze hebben naar de waarde tijd. Ook de Sido toch, zei
0: Stephen.
2: Stephen Sido. De man naar de Sido.
0: Ja, ja.
2: En Uno naar Swido.
0: Swido.
2: Juist.
0: Ja, ja. Vrijgo, jongen.
2: Oude, we maken moeite. En natuurlijk, God de rest.
0: Ik ben jongen aan toe.
2: Zo zijn
0: we. Yes, mijn vrouw, mijn toen.
2: Oh, abar wat hoor. Ja.
0: Yes, mooi jong.
2: Je moet zeggen, je profiel solliciteren.
0: Ik had je mijn actie met gekomen, omdat ik is een flyer.
2: Ja.
0: Ik zit daar kassie, ook naar Woyo. En we hadden een ploeg gestuurd naar Bernarddorp, weet je nog?
2: Ja, inderdaad.
0: En ik wilde weten wat ik kan verwachten. Van de markt en hoe de mensen reageren. Want ik zag je op beeld, toen ik naar de beelden keek, zag ik op Bernarddorp. De Iji ben Briti?
2: Ah, de man bij Lobasani. Het was...
0: Dus ik wilde weten, hoe reageert de samenleving, hoe heeft die samenleving van Bernarddorp gereageerd?
2: Kijk, Bernarddorp op zich, de man bij Abouan Bladvis, de man voor. De man bestelde zeer op prijs dat hij akkoord op chef naga in staf bedoro drape. Omdat het ook weer anders is, lijkt de Ibo Bel, ik geef maar een voorbeeld, lijkt de Ibo Bel go na 115, voegie wan klacht door. Of Ibo Bel ga wan scootbureau, voegie wan klacht door. Waren ze wel er mee verrast, dat die a korps hoofdsrevi, a korps chefsrevi, bede aanwezig. En in bereken, dat was er een moment dat die dan des maar bij de in een veld, een voetbalveld drapen. Pe ustem af na een korp chef tak luku. Als aan nou een mitkase itori, dus kogo mita gemeenschap. En dan vanuit een buurthuis, om het zo te noemen, een zaal voor bijna dorp. Dan een korpschef nanga natuurlijk de man voor een regio, toch een resortscommandant, regiocommandant. Alle de man bij de aanwezig, de verantwoordelijke van de verschillende bureaus. En zo in het team dat hij een man gomiti een gemeenschap. En de mensen hebben dus op verschillende manieren hun misnoegen geuit. Maar natuurlijk respectievelijk. Dus de man bevinding valt effectief dat een korpschef kon drapen. Er is natuurlijk eerst een goede afstemming geweest met...
0: Dat ben dat tweede van ons, want hij was eerst op Flora.
2: Hij was eerst op Flora. Maar dan heb ik een nieuwe grond toe. Maar ik een nieuwe grond toe. Ja toch? En bij een nieuwe grond, dat moet ik bijna dorp.
0: Ja, ja. Oké, want dat eerste was slecht.
2: Ja, het was nieuw, een opkom naar de echt. En dus, maar, dan heb ik me begrijp, een korpschef ook toebegief aan Iwang, want dat hij Flora weer aan gaat doen.
0: Ja, ja. Oké, iemand van mama is Ola PR van KC. Nee, hij is geen PR.
2: No.
0: Ik zei in het begin, ik zag hem op de beelden van Lim. Hebben we hem gezien en ik wil weten, want ik kreeg een uitnodiging van de korpschef gaat morgen naar de markt. Dus mijn sabi, hoe loopt dat ding? En ik heb hem gevraagd hoe ik het heb ervaren. Op Bernarddorp.
2: Ja, ja.
0: Maar je zegt de mensen hebben hun misnoegen geuit. Net zoals aan bij Fukalisma.
2: Nou, de man bij verschillende issues. Look hoe waan of den ben de. Natuurlijk, de korpschef, als aan Sami meedrapen, de korpschef Doro wil op de eerste plaats weten, hoe ervaar je de politie? Los van de algemene klachten, maar je begint actie, hoe ervaar je de politie? En er is nog een filmpje rondgegaan, misschien dat een filmpje dat behaal zeker 200.000 views per van vrouw uit Bernarddorp, tak ete van ja. De je bel school toe, dat wat je nou daar in zei. Maar als je belde dat in Masra Foy, dat direct de mij rekening. En toen was mijn vraag nog, maar dat moet toch? Ik zei dus toen nog, maar dat moet toch? En toen na vrouw dat van nee, want dat de Chari Masra Gwe is essie en bakada de Kosukuyu. Dus dat ging zo viral, Isabi, om mijn school toe schreef
0: bij.
2: Dus op dat moment, Amang dat, oh. Oké, okay, Isabi, dus zijn dingen die allemaal aangehaald worden. En kijk, dat daarom mitaki ook toe. Mie vind je inderdaad effectief tak lik korpschef Amai Gwina Veld.
0: Ik vind het geweldig.
2: Begreep je? Zijn dingen die je gelijk hoort. Want, look, bijvoorbeeld zo'n rapportage.
0: Andere mensen zeggen, ik weet niet wie dat zei hoor, of van DNA of van politicus. Maar iemand zei van, ergens bevestigt hij daarmee, maak mijn telefoon. Ergens bevestigt hij daarmee dat ze werkarmen slecht werken, niet presteren. Want if Yusuf moest go, dan terwijl je buurtmanagers hebben gedaan, hoe zie je het?
2: Nou, kijk, het hoeft niet te zijn dat die mannen het werk niet goed doen. Maar mijn god, bijvoorbeeld, if Mina verantwoordelijke voor een organisatie. Toch? En ik wil mezelf gewoon in het veld oriënteren. Daar is het niet verkeerd. De matakcontrole is geen daad van vijandschap.
0: Het moet juist.
2: Het moet juist. En daarom zeg ik ook, wat ik heb gezien op dat moment, is dat hij ook komt met de mannen die verantwoordelijk zijn voor het gebied en de regio. Dus die regiocommandant is ook aanwezig. Waardoor wanneer die dingen binnenkomen, dan lijkt van mijn bemerk op toch dat aan of week af, lijkt van mijn bemerk op president bij dat Pikin Saron. Toen de mensen van Pikin Saron bepaalde dingen hebben aangehaald, misschien van president en Luko direct naar een team van voor president en Luko direct. Fuck, vast aan die skandal.
0: Dat zien natuurlijk ook.
2: Ja, dat van nog sabi. Begrijp je? Dus het is altijd goed om zelf in het veld te zijn. En dat merk je ook. Bepaalde sansa kan de casino kies onder, tenminste allemaal nog kies eten ter informatie. Dan mijn actie ter plaatse vaker, maar sanadisie of hoe kan dat? En overigens zijn er ook klachten geweest vanuit de gemeenschap zelf, de man extra aandacht voor de drukpeept op de brom. Toch? Mensen hebben aangegeven dat mensen vanuit buiten in de dorpen komen. De maikanga drukpeep, anga de san, dat die geluidsoverlast. Begreep je? Maar en dan ben je echt dusdanig dat je broeiadien bent naar dorp. Daar niet van. Maar je hebt wel...
0: Maar Juna... hoe kan dat geen gratis? Juna, de mafie erop in Bernard dorp. Je kent dat gebied, je bent er vaker in.
2: Ja.
0: Zo'n rapportage je schrift kiezen. Heeft hij zich gehouden aan wat hij heeft toegezegd? Tenminste, als hij iets heeft toegezegd?
2: Wat hij had toegezegd is om dus de punten die zijn aangehaald te evalueren met zijn mensen. En natuurlijk dat die mannen gelijk in actie moeten gaan. En Misabi, dat heeft bijvoorbeeld Asan ne waka likva, Asan moes waka. Dat kapitein Bonakmi, want die afspraken zijn ook gemaakt. En kapitein Afbel, mis speciaal. De korpschef heeft ter plaatse ook zijn nummer gegeven aan de mensen ter plekke. Want er waren ook nog een paar kleine issues. Mensen wilden meer informatie met betrekking tot huiselijk geweld. Mensen hebben gevraagd, kan er voorlichting gedraaid worden in de dorpen? Anderen hebben gevraagd van... dat nou een belangrijk vraag. Pemisref, Luca korpschef, dat korpschef. Imsdang, a minister van Pistoor DC, want nu zijn ook eens, geen discriminatie. Want we is van een vaklef. Als je lukt in een politieapparaat, ingi no lai era.
0: En skoudu?
2: In skoudu ingi no lai. Justitie eigenlijk ook toen niet. Zij die denk je?
0: Wacht even, denk je even. Ama eka no ingi?
2: Eik. Van mij mag ik zien aan panisie dan.
0: No man. No.
2: Bino sabi. Maar het feit alleen dat je moet denken. Ik geef maar een voorbeeld. Pinas.
0: Dus wat man te gaan dat in na Bernadorp?
2: Ja, maar tegen man te korpschef checkatorie, want uno man participeer in een korps.
0: Maar dat is niet, is dat hij kan doen toch?
2: Ja, is wel, is dat hij kan doen.
0: Wat, hoezo?
2: Weet je waarom niet?
0: Oh, hij moet speciaal.
2: De Ingisha toeto. Dus alleen te ik de mama keri. En dan moet je het met de minister bespreken. En de minister moet het op tafel leggen. Toch? Amai go bespreken in het DNA. En dan wat ik kon. Dan wat kinkie ik kon. Dan hou je rekening met een paar centimeters minder of millimeter.
0: Ingi shatum.
2: Over het algemeen wel. Over het algemeen. Maar dat is een van de dingen die is aangehaald bij de man. Toch? Dus dat zijn maar zie je toch? Zo in een kisa informatie kan de. Toch? Want de is doen drapen hier, die is doen wat kantoro. Dat van jou kom uit. Naar informatie. Je niet alle informatie gaat je bereiken.
0: Maar de man is loco. De man is loco. Dit is een vrolijke noot. Hey, Argina. Dit is een vrolijke noot.
2: Yeah.
0: De man in Luku. Het is een vrolijke noot, hoor. We mogen een grapje maken. Soort volk abigi koiti.
2: Soort volk abigi koiti. Ingi abigi koiti, toch? Maar je dacht je Japanese.
0: Maar goed.
2: Ja. En ik verwonder me dat juist de man dat nog lijkt in de voetbalwereld, joh.
0: De big guy, die man.
2: Ay, de Japanese.
0: De man goed die brady.
2: De man, dat ben moest maar playen. Balear, ik leef.
0: Ay, mijn god, joh. Maar man, mijn man, die jara.
2: Ja, zeker.
0: Ze moeten er zijn, natuurlijk. Mijn Lucas zei altijd, hij is opmerkelijk, echt een brady.
2: Nou, de man Chakoiti, dat is inderdaad zo. Mr. Pontus en Abi, de Lucas ex-buiten. Ik wil Lucas ex-buiten, ja, mijn neusje, begin koiti,
0: maar. Maar het is, eigenlijk zo, dus ik vind het een, ik hoor van nieuwe dingen toch.
2: Ja.
0: Het is nog nooit eerder gebeurd. Weet je wat ik ook zo prachtig vond? Oké, later in Mantaki, dat ding heeft, het kost veel geld. Ik hoop dat deze president het, als er geen geld is, dan moet de president het niet doen. Maar ik vond het echt een prachtig initiatief. Nou, als hij straat weer gooien even. als aan zijn minister komt, soms ben ik aan het denken om de onafhankelijkheidsviering te doen in de district.
2: Verschillende districten. Ah, ja.
0: Ja. Ik vond het geweldig mooi. Dus ik hoop van nieuwe dingen. En ook dit initiatief van je. Als korpschef ga ik naar de mensen en ik ga ze praten. En dan ga ik naar Bernard Dramantangaris. Maar zoals je zegt, je was erbij. En de mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun zegje te doen. Om hun verlangens op tafel te zetten.
2: Ja, en het leuke is, kijk, de korpschef die komt ook gewoon in zijn uniform.
0: Mm.
2: Begreep je, als korpschef. Amang, no contact bijvoorbeeld in Borgo, voor ik kan gisteren zoomen naar een korpschef. Amang, kun je uniform. Waarom ik dat zeg, dat is, maar is je school in uniform, dan klappen ze juist dicht.
0: Mm.
2: Toch? Maar dat was het niet bij bijna daarom.
0: Ja, ja.
2: Juist, a Godobroko Asiripanya. En de mensen hebben alles wat ze wilden weten, ook vanuit een korpssysteem. Die vragen hebben ze gesteld. En waar ze mee ontevreden waren, hebben ze dus allemaal ook aangegeven. En zo komen de volgende dorpen ook aan de beurt.
0: Ja. Welk Indiaans dorp volgt? In de Sabino?
2: Ja, dus bij de bezig naar Hollandse kamp, bij de bezig naar Powaka. Begrijp je? Dus we doen per gebied. En dat wil ik ook naar het schema van korpschef. Want hij doet natuurlijk ook buurten aan.
0: Hmm.
2: En dat in combinatie afstemming voor een korpsleden, dat we zitten.
0: Maar eigenlijk, iemand stelde de vraag. Maar zo, niet te gek zijn if you go join in dat APR-dienst. Maar je moet politieman zijn, hè?
2: Dat weet ik niet precies. Minister, als je speciaal politieman moet zijn voor ondersteun drapen.
0: Ik kan gewoon ondersteun, Els Kramp, dat.
2: Nou, ik zou wel eventueel adviseur kunnen zijn op dat gebied. Begreep je? Want ik vind het toch wel prachtig. Maar ik vind het toch wel effectiever even een school toe naar een spokesman voor een organisatie.
0: Ja, dus daar moet je niet aan komen.
2: Begreep je? Maar inderdaad, om adviezen uit te brengen als media-adviseur, dat zou geen probleem zijn.
0: Ik heb gelezen, de korpschef is morgen in de stad. Dan ben ik gewoon naar de centrale markt.
2: Ja.
0: Maar je hebt hem gezien in Bernadorp. Hoe komt hij over bij hem?
2: Als iemand die de wijze waarop ik hem heb ervaren, nou een man bij de serieus. Ondanks Assan bij Tjadip Tjien gezelligheid, hij gaat mee, toch? Kijk, wat dat ding is, mis heb mijn man persoonlijk gewoon ook te uitvloeren. Toch? En op grond daarvan voelde ik me vrij om met die man te communiceren. Dat ik IKC van Kamishia zit wel een systeem. Maar is dat mina inheemse, mi osuka aandacht voor de inheemse toe. En er zullen in verschillende dorpen issues zijn. Los voor criminaliteit, dan gaat de Sandatima. Ook toe vanuit het apparaat, Kolukusa ook kan doen. Wat kan de samenwerking zijn met de gemeenschap, Isabi. En hij stond er gelijk voor open. Zo is hij Mikontja Bernadorp in beeld. Mijn stem af naar een leiding voor Bernadorp. En Akasi die bij de willing. Mijn movement. Amai arki. Amai metegi. Amai confronteer gelijk met de verantwoordelijken van het gebied. Hij geeft ook gelijk aan wat men van hem kan verwachten. Hij geeft ook gelijk aan dat ze deur open. Dat ze liefst misreven wenken. Mama arki nou. F25 smaak kon je een keer aan jou. Fajodwasan. Daarom heb ik een organisatie, Isabi. Maar uiteindelijk moeten we de noden van de mensen, Isabi, om die aandacht naar Apis Dati. Begrijp je? En ter plaatse geeft hij dan ook aan van zijn er bepaalde issues, toch, waar men ook eventueel rekening moet houden. Maar in elk geval, a communicatie gomit desma mi vene open. En dat is belangrijk. Een man heeft een politionele houding op het moment dat hij. Toch? Hij heeft wel zijn tenue aan, maar hij praat gewoon met die mensen. En die mensen voelen zich op een of andere manier thuis.
0: Maar je deed naar veld, toch?
2: Ja.
0: Je move in naar veld.
2: Ja.
0: Va je ervaart school. En va je denk je, heeft de politie nog die plaats binnen de gemeenschap van jou?
2: Nou, kijk, het kan beter. Het kan beter. Ik heb 41 jaar mijn moxie naar school toe. Dus in de zin van politievrienden. Toch? Ik kan vanaf Adjoja, vanaf Van Luyvelo. Misa boomvoer of de man. En ik heb altijd een soort van. Ik vond bijvoorbeeld een korpschef die zie aan mijn open oor. En Timmy doet een beroep aan me spelen in Gomita gemeenschap. Net zo heb ik die relatie vaker gehad. En als je gaat kijken naar toen en nu, je ziet ook wel, het systeem is anders. Toch? Niet bij de politie, maar ook bij de militairen. Dus, sorry, wat ik wel zeg, a discipline moet wel aan kon helemaal terug. Toch? En men ziet ook dat aman this one doet, dat de corrupt chef this one doet. Hij wil die discipline terugbrengen. Want als van mis aan man, de man moet ook, is dat niet maar dat veld, amas na echte school toe era. Amas na echte school toe. Mij tegen hem altijd. Wat school toe ging me, nou amas sama tegen mij dat, ula, luko mil loop vijf daar, maar ga je teka kik. En is dat ook, if me teka kik aan ga je dat, asams de vertrouwelijk. Maar if me konde, dat dat ik doe aan broeien. Ik ga sap tak mos rotoi. Toch? Dat mi vind tak dan wan skoot mati. Begrijp je? En you schreef is a emoksi dan wan skoot. Im aba respecti dat ook to. Daarom im sap tak e you nom de wan bruyamang in a systeem of in a libi. Maar waar ik naartoe wil gaan is, zo heb je ook binnen de dienst, ja, maar toe sa eigenlijk kan de net waar ook correct. Toch? Want overal heb je dat soort mensen. Iedereen is onvolmaakt. Begrijp je? Dus voor zuiver een apparaat komt op een niveau per iwantjaring. Gaat het wel tijd kosten? Toch? En ik zeg het kan beter, veel beter binnen het korps. En ook de korpschef moet dat weten. Een korpschef die moet sabitak en van waarom ik een verschil, moet hij op de eerste plaats vooral die decentralisatie is belangrijk. Je begrijpt toch? Van hey, no. Afdeling dat moet je redden met een traditie of no, mijn focus ja, no. Daarom heb je werkarmen. Toch? Je hebt werkarmen. En daarom vind ik het belangrijk dat Amane onderschat nuance in een veld. If bijvoorbeeld Abrada die staat doen, als hij bedoelt beroep te pakken, als hij jongen bedoelt te pakken, chito en zo. Merk ik dat Amane zit in structuur, Amane arki. Toch, want ik heb het ervaren daar op bijna dorp. Alla, dus maar ze hebben wel een nummer. Mensen hebben ook apart gebeld voor andere zaken. En amang die aandacht, toch? Maar ook binnen het politieapparaat moet hij helemaal bereikbaar zijn voor zijn unit. Voor zijn verschillende units en zijn manschappen. Je begreep toch? En in Saptak, asan dat hij le korpschef vooral, if je ook een bepaalde drive, is geen eenvoudig ding. Want je hebt zaken binnen, dan kwam afkati toch. Zo lees je bereken, van afkati kat ik 10 zaken in Walisi. En toch binnen de 10 zaken de maar even niet. Toch? Het is je studie, het is je achtergrond, maar aan menselijkheid de ook toe. Maar dat binnen de dienst heb je ook verziekingen. Want je hebt bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Je hebt want to streepje school, toen zei je een roko na fasi. Amai naka papira correct, bob. Maar dat koet ik, je hebt een inspectie. Echa santra fasi. Niet is dat kan nou een vrouw man. Mama echa santra fasi. Amma vet ak nou a papira nou nak boom. Nou set a papira so of no. Hori kene nang amma dati. Dus zijn dingen die je niet helemaal yo ma ap controle over alles aan. Begrijp je? Maar daarom bleef ik ook zeggen. Doordat hij het veld ingaat. Dat amma je wene informatie fous ma sama no be denki. Je begreep. En dan kreeg je informatie vanuit het veld. Je kreeg informatie vanuit de politie. Dus ik bedoel met betrekking tot politionele zaken. Dus, Mitaki, a move DC, met KC, is een goede strategie. Isabi, maar alleen, net wat je zei, zijn een assisteem voor nu. Binnen een mum van tijd moet men die verandering kunnen zien. In het veld, maar ook binnen het korps.
0: Oké, okay, goed. Komt daar hier maar. De KC is dus morgen. Op het telefoontje snel. Morgen centrale markt zie ik hier. Hij is mijn 16 oktober Centrale Markt, Negrum Manting. En hij heeft als doel de verbinding met de samenleving te versterken En hij nodigt u daarom uit van harte voor de ontmoeting. Samen bouwen wij een sterke relatie tussen politie en samenwerking en samenleving. Maar we laten af jezelf, joh.
2: Midden.
0: Vap de Inji.
2: Ja. We tamek moeite aan de smafoon, no? Daar niet van. Begrijp je? Maar natuurlijk, we trigger de chiso moro. Omdat er veel is dat binnen onze inheemse gemeenschappen opgelost moet worden. En je weet, zijn zeldzame mensen, de mannen, djugu tumsi. Maar zo liefst, daar zijn voor de mannen, maar je was seka godo. Begrijp je? Maar we blijven natuurlijk de ontwikkelingen volgen. En waar we onze bijdrage kunnen leveren vanuit Apache, dat doen we dat graag. Zoals we dit nu met de KC hebben gedaan. Hè. Er zijn ook andere dorpen die hebben gevraagd van je.
0: Hey, is dat zo door je onattak je nooit meer aan jou? If you na... Wat you na in je dok? If mina president, ja, mikona verkara zijn palmetuin.
2: Ja.
0: Lek vast aan bij de ingideen, hebben ingideen, hoor. Da, abraji moa san verdringen. Ja, toen heb je wel interessant hoor, ja. Maar als je het goed bekijkt, want we hebben allemaal gelachen erom. Maar in elkaar drinken zijn zomaar ook toe onvoorbereid tot.
2: Huh? Ja, dus dat is inderdaad zo. Luku.
0: If you don't want place that you know sap sumarama, dan maak je aan drinken.
2: Ja, Luku.
0: Drinken toch?
2: Kijk, de man takte je waka in bepaalde functie, Cliff. In waka nga gado. Wins van iedereen. In waka nga gado. Heeft op een moment dat door vergiftiging in de derde. Ja, dede. Begrijp je? En het, ik zou kijken hoe geschiet het. Is op de wand dat toch? Eén.
0: Akel best, nou ja, maar. Nou, oké, is een zielige vrienden. Maar ik heb gelachen. Maar doe maar dat, Amao Rasani dan. Volg nou. Amao Rasani dan. Amao Lafu even. Maar in Alafu, Amao Degi van de Sami Mustagi. Daman draai even. Daman dag maluko no. Hij is wel een sneldenker geweest. Maar daman dagi, dat we drinken samen.
2: Kijk, maar Solisa kan dit op consensie toe hebben. Want eerlijk geweest, er zijn momenten geweest waar de eerdere president, Bouterse, de man langer zijn gaan mama drinken gewoon.
0: Nee, maar amarat bij de man, want het was het apart, tras het smaak. Is dat weer bij je?
2: Maar dat met je toch? Ik word maar vertrouwen toch? Want bijvoorbeeld, look nou. Het gaat in dit geval om meneer Taweru toch? A Ingekel. Meneer Taweru
0: is dat.
2: Is dat maar boem boem, de man voor je nou. En de man is dat je kon. Idolo drapen in Mekwaronde.
0: O, de man is Besabi.
2: De man is Besabi.
0: Dus als aan de Mekborbori.
2: Aan de Mekborbori. Speciaal ge amandat. Abe me kogun fude ma selfie.
0: Ay god. Wat if was amek borbor yo ja kaya man. Ek wie dat niet.
2: Ik zou juist niet uit de aparte kalebas drinken. Me botte ik tak tika karbasifi. Poti. Dringi da me dringi. Dat me bodu.
0: De mi aksi tak sele mi fos mus dringi.
2: Ja me te ik tak ja me respecto you fosi. Ik heb een voorrang, een voorkeur. Na Juna Herman. Ja, baka dat dan met dringi.
0: Ja, toch?
2: Maar dat na bigisma eleri ook toe. Te je gewans ma wans aan if dringi. Uit je gracie of uit wan kan. Je fos moest dringi. Zijn dingen die we misschien niet meer vasthouden. Maar dat zijn ze. Het heeft gewoon te maken met respect. Het heeft niet iets te maken met cultuur of zo. Toch, nou wat respect je vasthi. Vooral if je gaan ma wans speciaal dringi. Nee, dringi fosi toch.
0: Maar helemaal dringi.
2: De mandringi, maar de mandring apart.
0: Serieus?
2: Ja. Amata weer dringi toch.
0: Amalat was dringi.
2: Amalat was dringi.
0: De pres dringi bagadati.
2: Ah, ja, mandring bagadati.
0: Amalat ik was slok.
2: Nee, amalat ik was snap.
0: Ah, Ay, mi gare, mè ta yè.
2: De san mò yè nan kondre disi yè, mè te yè. So di si, yè vraag yè af waarom bepaalde mensen niet op een lijn kunnen zijn met elkaar. En waarom andere met kwadwillige bedoelingen zouden rondlopen. Maar ja, die bride ala zei de soma swakie amounaki. Maar if allemaal de even nuchter klif, brief me, kan het alleen maar een akadewa mooi vaarlijk schwitte in akondre. En dat moet eigenlijk terugkomen, want met die akondre stil was wat fascino noode.
0: Maar dat is wel wat niet, am jugo jugo.
2: Soms
0: is de stilte toch goed.
2: Dus niet stil in de zin van taki.
0: Dat niks gebeurt.
2: Ja, maar je merkt dat er wat spanningen zijn. Je merkt dat er wat zaken zijn die een beetje uit de hand lopen. Isabi toch? En vooral met social media heb je de hele dag nieuwsactiviteiten, fake dingen en dat soort dingen. Als hij moedig even. Dus wampje rust, wampje orde. Toch? Met kast aan lolo shooty bakken.
0: Nee, ik zal even nog scherp.
2: Even nog scherp, maar dat leg ik je uit toch?
0: Lange je gooi nog een tjoetje. Fiek lai man.
2: Ja, ja. En daarom ben je ook toen die akkoordchef die bent, dat je gaat op een digitaal niveau.
0: Nee.
2: Toch? Want je hebt digital crime en dat is aan dat die. Dus zijn belangrijke dingen. Zang, inderdaad, in tjako nu, want bijvoorbeeld, even wat maar beklaat je noemen aan een fiek account. Moet men een keertje erachter komen wie die persoon is. Toch? En wanneer je die mannen gaat beginnen te timmeren, dan ga je zien dat die negatieve aandacht op social media gaat verminderen. Dan wordt social media gewoon een systeem waarbij je andere dingen kan gaan doen natuurlijk. Isabi toch? Dingen die effectiever zijn voor de gemeenschap. Dus, dat naar de tori.
0: Mingo, de kwandringen die dadelijk aan dan, die met iedereen was aan in. Jo, dringen.
2: If you give me my drink, if you give me one glass of my drink.
0: Yes, that I didn't hear us well.
2: Yeah, mami gado. If me know them, me know them there. What me have one baby in myself to do? Yeah, to. Can they give me, okay, that's how you all do know. If he give me, go talk one chin for kid, but do link by the he give me that glass of panya. That's how you all do know.
0: You know, look at me in the eye.
2: Dus dat weet ik niet. Dus dan het ligt is dat toch
0: per. En dat diep zo Melisia gracias España.
2: Ja ja ja. Dus sana you have a pali roots.
0: Ja ja. Maar goed, de Ingi braaf uno mus de Ingi saf uno mus de en de dorpo. En mi hoop dat natuurlijk zijn ze hebben hun vertegenwoordigers en zo. Ik ben Takasi Gadesma. En Itaki, waar nodig kan je assisteren bij andere dorpen? Je hebt Hollandse kamp genoemd en zo.
2: Ja, dus natuurlijk.
0: Of Kabenda dorp, jong.
2: Ja, man, Kabenda dorp, de. Kabenda dorp, de. Kabenda dorp wordt ook rijk aan orde nu. Ah. Is dat bedoeld? Dus de ontwikkeling die in den dorpen.
0: De map den suite Sika drap in den dorpen, de.
2: Eigenlijk moet ik je eerlijk. De afgelopen tijd zijn ik wat door lange minomita zijn dat Sika.
0: Serieus?
2: Met eigen kring. Lange minomita Sika.
0: Dat is nou het Santia.
2: Dat is het Santia. Toch? En ondanks dat goede, lange minomita. Want kijk, mensen gaan ook naar die orde toch. Binnen de dorpen zijn er tegenwoordig een aantal orde. En met eigen ontwikkeling, die binnen den dorpen. De kapiteins doen hun best, maar die mannen moeten die mensen met rust laten. Is dat toch? Want de enige frustratie is dat economie in de dorpen kleef. Gewoon de mijn wikimante. Pas in de machine een paar kleine dikke grond. Kijk, het is hele issue bij Mahou nu. Ze hebben toch Asantro een hele rechtszaak. Maar zijn dingen die echt dus de aandacht moeten krijgen. Want Sana, ja, Sana, ik wacht rond de rechter bij Efitak en zo. Begrijp je toch? Maar goed, ik denk dat Abra de pistolie is wat ik wou die apart.
0: Mahou na Saramaka toch?
2: Ja, Mahou na Saramaka, Colombia de drapen.
0: Colombia.
2: Begrijp je?
0: Een paar keer geweest.
2: Dus je hebt de Grand Criqui. Isabi, ala den president na Saramaka.
0: Maar je go pip woe tamara?
2: Ja, dus sowieso mogo, omdat sinds ade fu a contact fu manga kasi, da te amai tek waka, da amai sende update game ook to. Begrijp je? Dus dan tamara sowieso mo de drape.
0: Wat verwacht je zelf?
2: Ik verwacht dat
0: men.
2: Ik verwacht dat de wakama o de drape. De wakama o de drape. Isabi de wakama o wa takangamang. En natuurlijk is altijd goed als burger van Suriname, men roept de man op ook toe. Dat tamara na moment, voet takanga amang, isabi toch, efsande sane fitbunai ati, kong, en kontaki mofo. Begrijp je, zo kunnen we alleen maar helpen voor corrigeren. En natuurlijk ook toe, mijn go so far, mijn saba systeem, maar mijn go so far voor tegen ontevreden school to schrijven, de man met de man kondrapen. Kan je actie audiëntie in een mamitanga man of sa ontevreden school to schrijven kondrapen? Kom en praat met die man. Dus dat mi botakiere, want na daarom is hij, zodra mi kisa update, me go luku. Me go luko ambat pemika adviseer akasi ook to me adviseer amang. Begrijp je, met betrekking tot assisteem go mit vooral in den birti, in den dorpu. En het zijn soms met leksa me tegik ba, de probleem no bigi maar. Eén ding moet je wel weten, en dat me tegik de ma ook to, me betegi walis in wan programma ta klef. So, fakande walis im nodig a minister voor justitie uit, nanga a corrupt chef samen. Want de a corrupt chef tak wan sani, dan, of te den bellers actie, misschien tak a vraag eigenlijk naar die minister. Begrijp je? Dus dat kan je het combineren. Want soms is de corrupt chef ook niet eens meer nog aan handen en voeten gebonden. Maar bijvoorbeeld, if wagi muskong. A corrupt chef, no, maar wiki da matak tamara matamogo bij waga yoko amato. Er is een beleid. En als de minister komt, de minister die a beleid door, dan jij er ook toe. Even minister wat tegen dat lukken om je ready, maar ik moet nog goedkeuring krijgen van het kabinet. Begrijp je? Dus het is een lijn. Na mi ego dorom, en ego dorom, suma ne duwe rokobung of suma ne duwe rokobung, a samenleving moest worden geïnformeerd voor a hiërarchie. Toch na nga alleen fa asane waka. Toch? Want sorry, ik ga koskoutu, tak wagi no de man e kong, dis dat soma. Voelig to si uit asan museti. Dus het is een trap die je beklimt. En daarom zeg ik ook, alla de man se do de roko boom, mek de man to de roko boom, en de man sa ne do de roko boom, bena a corrupt, mek de man denk er goed over na fu go terug na de man eet. Isabi, mek sma no komes breukju fu potwa traborgo in probleem. Want je speelt met mensen hun leven, je speelt met mensen hun gezinnen en je kan mensen hun vrijheid onschuldig ontnemen. Dus lukusa je doe, te je doe roko. Toch? Word goed geïnformeerd als dat het is. Maar daarna zeg ik ook weer dat daarom mi briti nanga a initiatief voor a corrupt chef die zegt dat amai go meet a people. En Aladdin school toe. Sa edu de roko boom, patch af and keep up doing the good work. Dat na inige sa mi kataka. Mi sa boom fulia na nga sa mi de boom. Sa aba atigi a dienst. En de ma is set de schrift in gi a dienst. En ook zij frustreren wanneer bepaalde dingen niet goed gaan binnen de dienst. Mi sa boom fulof de man dati. En solisi dat te kost de man dat asane hat de man sa edu a roko correct.
0: Tak den porwang
2: Ja toch, tak de
0: de man tak runen.
2: Juist. Dus ja, maar voor de rest, mijn botaki, ik zou ook de mensen oproepen voor Kontamara na Woyo, Niguru, Centrale Markt, want mi die is een flyer. En dan, je kota kan akasi.
0: Raoul Sweedo, mine abe mesmoro. Sweedo na den Ingi Wang.
2: Yes.
0: Ik raak die.
2: Hey, thank you,
0: please. Lobby.
2: Ja.
0: Mensen, dus mi Lukasani zou betaki tradei tak... Asangeer slik de mani tak next, terwijl de sma de meitai boro hier in Paramaribo. Er was een vergadering hier over de SWM, gaat strak. Ik heb een foto van die vergadering, je ziet dat bijna alle diensten aanwezig zijn, waarbij er overleg is gevoerd. Er is overleg gevoerd over de maatregelen die moeten volgen. Dat zie je dus hier op deze foto. En mijn takkie naar Romano Piquet. Romano is vaker bij ons geweest. En amang, leg u uit dat SWM de motorie opnoemt strak. En je ziet ook dat de politie bij dat gesprek aanwezig is. Co-archie Romano Piquet in gesprek met ons.
3: De mensen zijn boor de bron hier en daar. We hebben ook gehoord, we hebben ook gevolgd. De bedrijven zijn boor de bron hier en daar. We gaan strak tegen deze mensen optreden. Hoe noem ik grap naar de zus, maar omdat, kijk, als ik u een voorbeeld mag geven. De mensen hebben boren de bron zomaar. Wat gaat gebeuren? Tere man boren de bron zomaar en agotas a watra aan, smaak kom bigi siki, dat gaat SWM ocharaning. En dat willen we niet, dat gaan we niet tolereren.

0: strotto of strotto, wat je abstractie kan over de smadici. Omdat je de SUM eerst moet raadplegen wanneer je zulke activiteiten wilt ontplooien.
1: Het is een verschijnsel de laatste tijd, no?
0: Ja, klopt. Hier en daar is mijn boren brand zonder om SUM op dood te stellen. En dat gaat niet zo. SUM is de enige waterleidingsbedrijf hier in Suriname. Staat bevoegd. We zijn een gecertificeerd bedrijf. We werken volgens de hoogste standaarden. Snapt u? Want brand in de boren zomaar en uiteindelijk... Kijk, kaleno was aan het goboom, pas limbo. Maar wanneer dat net verkeerd gaat, zomaar otjara neng. SUM otjara neng. En dan gaan we dat niet tolereren toch. We gaan dat nu strak optreden. Dus van hieruit roep ik al deze bedrijven op, laten ze zich registreren bij SUM voor mijn kassa wakka volgens de juiste werkwijze.
1: Maar wat
0: volgens
1: gebeurt
0: de juiste
1: er...
0: procedure.
1: Ja, maar wat gebeurt er dan als ze zich hebben geregistreerd? Dan gaan jullie voor ze boren.
0: Jawel, als ze hebben geregistreerd, dan gaan wij voor ze boren volgens de juiste werkwijze, de juiste procedure. Volgens de juiste stappen, de juiste processen. Snapt u? Een brand boren niet zomaar bas lembo in de goda. Je boren een brand, dan je haar wat ra, dan je go batala wat ra, je desma dringi of wat dan ook. Je siki desma. En als ze nog kon zo varen, het tak desma siki dak trasma kon dede. Maar voor voorkom, laten ze zich dan registreren bij SWM. Met u doa santa pa juiste fasi. Want if we go so door en u mit naga de bedrijf DC, geloof me bas lembo. Na serious problem ook is naga uno. We gaan niet spelen.
1: Maar je zegt, je kan er ziek van worden. Het hoeft niet in één keer, maar je kan er ziek van worden. Hoe komt dat zo?
0: Oké, mooi. Bas Limbo, je kan en je gaat ziek ervan worden. Kijk, wanneer je ontbrand wordt, Bas Limbo, we noemen het een aquifer, er is een bepaalde waterlaag. Te je boren abbrand, je haren wat raad, onttrek je ruw water. En ruw water heeft nog zoveel stoffen erin. Dus de wanbrand boro, ik poer al, kutak al la watra. En mamu soep sa wan proces ete, fi poer al de stoffen dat die om het te maken tot drinkwater. En die bedrijven kennen deze processen niet. SUM is de enige die bevoegd is. Sa ab de specialiteiten, de speciale mensen, a kennis, voor man doe a proces die si.
1: En even wat sanip sanga wat rijden, je lang a blote ogen.
0: Precies, je zit er niet met je blote ogen, ja. Snap je? En de aquifer is zo'n boren, de waterlaag dat zo'n boren. Kunt ook een trapbedrijf om te boren. En als hem waterlaag zijn SUM gebruikt. En om het tast aan laag dat aan. Dan is SUM op een probleem ook toe. Dus daarom gaan we dat niet tolereren. We gaan streng optreden tegenover deze mensen. Super streng ook. Ik kan tegen Bas Limbo, we treden op boem streng. En om me grap. En wat door Bas Limbo, wat door. De middelen moeten... Kijk. Na nu de, we van SUM's doen, zien zo krapjes, maar toch ziet je dat we moeite maken. We maken moeite voor toch, voor sides maar voor gezond drinkwater.
1: Ja, en jullie
0: om
1: gaan dus...
0: Wanneer we iets doen, we doen ons aan boom.
1: Jullie gaan een controle ronde hebben in Paramaribo en omstreken en ook daarbuiten?
0: Jawel, we gaan een controle uitvoeren, dus daarom roep ik de mensen van hieruit... Laat ze zich komen registreren. Laat SWM dat ding overnemen en dat ding goed doen volgens de juiste procedure. If this man heeft niet gehoord, dan gaan er sancties volgen. Sowieso. Omdat we moeten waarborgen een product voor UNO. We moeten erover waken. We moeten.
1: Oké, dus die registratie is alleen voor bedrijven, hè?
0: Jawel, voor de bedrijven, de man zijn eborenbron hier en daar. En ook voor de mensen zijn... de man die zie eborenbron hier en daar. Laten ze zich komen registreren. Laten we dat ding overnemen en dat ding goed doen.
1: Ja, dat was... shit. Dat was... Sorry. Mijn gebruik woord Samir mag gebruiken in een uitzending. Dat was... Romano Piqué. En Amantaki, we gaan dus optreden... En ik heb nog een, Fekarazani, nog een onderdeel, wat even, we hebben dat gesprek, Mikotamang, in twee delen. Dus u hoort zometeen het vervolg. Er is nog steeds Baganatori, dames en heren, op Lim FM, met Bigibere Limbo. En dan gaan we gaan even naar de advertenties. En daarna

Molly is van Tuberich. En dan moeten we misschien wel even weer... En dan moeten we zullen natuurlijk dat tweede deel van het gesprek met Romano inschuiven. Maar nog heel even Shelley de lekkere stroop. Daar ben ik bij terug.

0: plantensiroop, gemaakt om van te genieten.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: gym. Baya me beji chami go na kari transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
0: Nee, me wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Missie groes krati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Maar verstand je niet verstand dat me no wan?
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essie, odorobaka.
0: Isap sang, doe zei wani.
1: Mi popchi, a seti he?
0: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
1: Den a euro?
0: Mana Hollands in never stang. Den no habi, ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifun.
1: Oké, dan mo chari ga won trawon.
0: Nee, et foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chis mi euro. Altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif mino doro.
0: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
1: Sumai pa euro ne egi oso.
2: Sumai pa euro ne egi oso. We gaan verder lezen, dames en heren. Lembo, goedemiddag. Is het ministerie... Is het niet het ministerie van NH, het voor water, boor verantwoordelijk is en autoriteit is voor het verstellen van vergunningen? Maar die man in Spaans, die vergunningen, die boren allemaal. U praat over water hier op regio Blauwgrond. Er komt veel water uit de kraan. Sinds jaar is het zo, om het te kunnen drinken moet ik hem eerst laten zetten. Louis Gouffia straat en omgeving. Jaren terug deden de mensen het toch ook zo. Nooit of zelden werden ze ziek. De lengte van een persoon mag niet een hinder zijn voor zijn of haar toekomst. VN heeft dat reeds lang bekendgemaakt. De Melanieten hebben al geboord. Moeten zij nog registreren? Vreemd dat de minister van Veiligheid geen woord heeft gerept over het in beslag genomen reis. Daar is duidelijk sprake van voedselveiligheid. Is het omdat een onderdeel van deze zelf, van het ministerie, geen medewerking wilde verlenen om het in beslag te nemen? De agenten zijn niet te vergelijken met militaire qua discipline. Als ik kassie was, zou ik een keer in de twee, dus in een pro stappen en gaan surveilleren. Muriel Sopropo. Vergeet dat oude wijken geen ruimte hebben om voet- en fietspaden aan te leggen. Het zal daarom ook nooit meer mogelijk zijn. De ministeries doen nu hun best om in de nieuwe wijken wel rekening hiermee te houden. Goedemiddag, dan moet de KC 10 koko kopen voor die mensen. Lembo kan dena mag ino mag mi, want het lijkt erop alsof je mijn berichten niet wil lezen, mi gado. Uchare, if mi no sabi, van mi kan dat mi no mag. Laat me dat ding lezen. Er zijn te veel berichten, dus ik... is meneer René die zegt dat. Goedemiddag, daarom zijn de bronfietsers met integraal helmen op. Ze erger dan de auto's met getinte ruiten. En frappant hebben deze bronfietsers nooit een nummerplaat. Achterin, bronfietsers hebben een veel te grote vrijheid in het verkeer. René, zie, ik heb het gelezen. Het heeft niks te maken met if me no magi en weet ik veel. Limbo Ori heeft ook nooit sorry gezegd voor zijn uitspraak. Dat alleen mensen die op hem lijken Suriname kunnen opbouwen. Oké. Eerlijk gezegd, in het buitenland werkt de beleidsmaker voor land en volk. En de mensen gaan met plezier stemmen. In Suriname wil men stemmen, zodat de partij voor hun alleen moet werken. Omdat onze beleidsmakers niet voor land en volk werken zoals het zou moeten zijn. Wat zijn de stappen die ik ga moeten nemen als ik een lied weer wil promoten? Het is een nieuw nummer van Orchestra Alafa. In het kader van 30 jaar. Nou moet je het gewoon opsturen hoor. Er zijn geen restricties. Eva Pokuboom gaan we het afdraaien. Eva Pokuboom ga je niet zo vaak horen. Maar je hebt meer Orchestra Alafa dan. Eva Pokuboom valt dan gelijk weg. Want de man had naar kwaliteit. Limbo oud-minister Algo heeft iemand op het oog als toekomstige voorzitter van de NDP. Voor nu is dat echt niet wenselijk. Weet niet met welke bedoeling Algo zo'n uitspraak heeft gedaan. Maar binnen NDP wordt het een paleisrevolutie. Ja, hij zei Faisal. Maar ja, iedereen mag een voorkeur of een uitspraak. Isabi. Je kan niet zeggen dat hij, dat Faisal Abdul Ghafoor een helikopter is. Hij is vanaf Chimboy in die organisatie, dus Amasaba Orga als een broekzak. Maar natuurlijk heb andere mensen die ook graag voorzitter willen worden. Ik weet dat de huidige voorzitter van het parlement ook die ambitie heeft. Ik weet niet als de ex, als de vrouw van de ex-president, de ex-voorzitter, mevrouw Boutersen, die ambitie nog heeft. Dus is afwachten geblazen. Isabi, maar ook binnen alle partijen ga je een situatie krijgen waarbij je gaat niet makkelijk voorzitter worden. Je gaat een ja, ik wil niet zeggen fight. Maar ja, ik wil niet zeggen fight. Maar het, in sommige gevallen wel een fight, ja, laten we eerlijk zijn. Isabi, in sommige gevallen wel een fight. Maar uiteindelijk zal men een keus moeten maken. Maar alle mensen zijn vrij om hun voorstellen op tafel te leggen. Hè. Alle mensen, iedereen mag ambitie hebben. Isabi. Mooi land en orde. Met zoetsappige democratie werkt het niet. Harde hand, dat werkt. Bijvoorbeeld bronfietsers niet op de fietsbaan. Met een trap aan hun kont gaan ze er wel op hoor. En als trap in de kont niet werkt, dan maar een nomang. Dit is, wat hier staat is mishandeling. Dus ik ga niet verder lezen. Limburg, de president heeft 350 woningen als schenking gehad. Ik hoop van harte dat het werkelijk naar het volk gaat en niet naar partijleden. Limbo, heb een rijinstructeur geraadpleegd en hij geeft aan dat alle rijschoolinstructeurs de kandidaten leren om ruimte te laten voor bromfietsers. Als jij een rijschoolhouder kent, bel hem en vraag dit even, want ook Rishi Akal van de politie kan een fout maken. Ik zal vragen. Neem bijvoorbeeld met kapper Bigaja. Alles cool. Hey Biga Fawaka, waar ben je nu? Krakti. Limbo-middag, al de problemen in het verkeer worden door de overheid zelf gecreëerd. Nog steeds vergunningen voor verkavelingsprojecten afgeven met wegen van 5 tot 6 meter. Hoe dan? Wanneer volgt het andere gedeelte van de Domineestraat? Want daar is ook heel slecht, dat zegt Erwin. Goedemiddag Limbo, op de zondagmarkt Chinese markt Combi verkoopt een man, Kenny, in een witte wagen op straat. Gegarandeerd lekkere meloenen, goedkoper dan elders. Velen zijn nu benieuwd als president daadwerkelijk Abraham zal spreken. Hopelijk na een poos. graag Abrahams contacten en lobby. Hallo, goeiedag. Limbo, de man heeft duidelijk te hard gereden. Hoe kom je tegen de mast als je normale snelheid hebt? Mensen zien de wegen als racebaan. Ze weten niet dat je in een bebouwde kom rond de 40 kilometer max kan rijden. Hier hebben we allemaal Schumachers. Er zijn regels, maar de mensen die de controle moeten uitvoeren zijn corrupt. Allemaal rovers en parasieten overal in het land. Fawakalim, heel veel Surinamers weten niet hoe gezegend en fijn Suriname is. Na politieke kirakondre. Suriname heeft maar 600.000 inwoners. En ieder trekt weg. Wie moet het land ontwikkelen? We zijn in ieder geval verder dan in 1975. Alleen willen wij dat niet zien. Let wel, na 300 jaar kolonisatie. Denk jij dat Nederland zou zijn waar ze nu zijn, als ze niet geroofd hadden? We zijn pas 50 jaar onafhankelijk. Ik ben 23 jaar weg geweest. En bij terugkeer heb ik groei gezien. Kan natuurlijk altijd beter. We zijn zo negatief in het land. Ja, Lim, meneer Anus en meneer Penis. Limbo, weet je wat ze in Paramaribo kunnen aanpassen? De sluitingstijd op zaterdag in plaats van 1 uur, gewoon 6 uur 's middags. Als toerist heb je niks aan je weekend. Odi, odi, mokko. Cliff, ik vind het erg dat mensen Suriname met alles wat negatief is associëren. Ik stoor me aan het bananenrepubliek gezeur. Wij lopen inderdaad achter en het mag een tandje in Suriname. Maar niet zo afgeven op Suriname. Het gras is ook niet groener bij de buren. En zodra ik in de auto stap, gaat het op lok. En mijn tas is altijd onder mijn stoel. Mijn ruiten zijn minimaal open. Goed zo, mevrouw of meneer. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Limbo, dit is een oud bericht. Oh nee, Limbo voor eigen consumptie. Oké. Dan ga ik het later lezen hoor. Je zegt voor eigen consumptie, dus het is niet voor de uitzending. Lim, goedemiddag. Klik de riem of handvat van je tas vast met de veiligheidsriem. Geef bromfietsers en fietsers geen kans om je links in te halen. Soms hebben autobestuurders onder bepaalde omstandigheden last van overstekende lantaarnpalen. Dan komen die lelijke internetkabels ook nog hangen aan de palen. Die boeven knippen zo door en je veiligheidscamera werkt niet meer. Goedemiddag, u komt in de War Cliff met de Abiastraat en de Abongostraat. Het zijn die straten die op Flora zijn. Oké, dankjewel. Dat is de Abiastraat en de Abongostraat. Daar heb ik dat geschreven. Abongostraat is Flora Limbo en Arabistraat is op Vleit. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Iedereen zegt niet Vleit. Dankjewel. Is het verkeerd? Het is Gersleit. Dankjewel aan alle mensen die dat gezegd hebben. Nu pas lees ik die berichten. Dankjewel, dankjewel, Evisiden bericht. Het is geen Flora. En iemand zegt, als je met open ruiten rijdt, kan je 1. Liever je tas op de vloer zetten in plaats van de stoel. 2. Als je het op de stoel zet, maak het vast met een seatbelt. 3. Je telefoon in het vakje tussen de twee stoelen plaatsen. 4. Ten alle tijden moet je deur op slot zijn. En 5. Achterruiten niet te ver open. Goed zo! De tippelai, de tippelai. Goed zo. Hallo, ik adviseer de mensen, Mina Lucia. Ik adviseer de mensen om hun tassen op de vloer van de auto te zetten en de telefoon tussen hun benen. Maar dan moet het niet trillen. Maar ze vergeten ook dat er een snellere atleet uit een loop komt. Uit een loop komt een snellere atleet. Meneer Lim, er is een Chinees op Sanderij, dat heb ik al gezegd. Nee, die een waterbron heeft geboord, wat tot het leger behoort. Het is op het achterterrein van de militaire politiebasis bij Erokarto luchthaven. Kan er een onderzoek plaatsvinden als het illegaal is? En diezelfde persoon doet aan goudwinning met cyanide. Oké. Ai man. Dan moet ik weer naar boven, want ik zag plotseling Suriname. Limbo, ik wil u alleen groeten en een fijne middag toewensen. Afzender Giuliano Kana uit Komowijnen Tamasari. Die man zegt biggie bere Limbo. Benny met Jimmy, ja, bere no biggie zo moro. Kan dat idee, kan dat, if you betak biggie de Limbo daarin. Maar biggie bere Limbo, mi bere. Ade wat het he, ma. Lem van wat tori voor Ramdien en Nikeri. Eerst was het cocaïne is aangehouden, smokkelreis. En kort daarna is het gastabletten. We horen niks meer. Dan heb ik begrepen dat het gastabletten zijn. Limbo, goedemiddag. De KC zou er goed aan doen om 2 tot 3 keer per week in de nachtelijke uren in burgervoertuig rondjes te maken bij diverse politieposten. En hij zal tot de ontdekking komen hoe de dienstdoende agenten in diepe rust zijn dat ze hun gesnurk zelfs tot op straat kan je hun gesnurk horen. Limbo, heb je Leisner al gevonden? Nee, de instanties hebben hem nog niet gevonden. Ik vind het heel krom. Wat vindt u krom? Dat we alles van de voormalige kolonisator eisen, zoals excuses en herstelbetalingen. Maar wat doen meerdere landsbestuurders en andere toppers al bijna 51 jaar... onder het toeziend oog van alle verantwoordelijken, staatskasgelden stelen van het land, terwijl er zoveel noodlijdende sectoren zijn. Ze zijn schaamteloos en vreselijk harteloos naar hun mede-Surinamers toe. Van patriotisme is er bij deze kleptomanen geen zin sprake. En hoe vaak we dit ook aanhalen, totdat we ons wegen zolang het beleid zo slap blijft. En niet streng en strak gaat het moesje niet naar Parijs brengen. nooit leest u mijn bericht. Mijn God, wat is het bericht? Je doet net als zalig mijn moeder die alles bewaarde. Limbomiddag, de gozers zijn liever lui dan moe. Ze rijden met hun tweeën op de bronfiets en kijken wie ze kunnen roven. En nee hoor, er zijn wereldwijd geen korte politieagenten. Dus helaas moeten ze naar een andere functie uitkijken. Limbo, waarom kom je niet met een riffelprogramma, een soort documentaire over de groep van 16, want al die mannen gaan dood en worden oud. Die kinderen weten niets van die groep. Misap dat je loopt des aan die zie. Mij loopt deze aan die CM, mij ging bad ook met die vergeten. We hebben op de televisie een info-act gesproken tot John Hardio Pradit, no Artie Gori, Ernst Jeffrey en Lawrence Sneden. Weliswaar is Sneden niet van de groep van 16, maar hij zat aan bij dat gesprek. Het programma moet er zijn op YouTube. Was. En ik weet, toen ik bij Sky zat, hadden we met de 3 Abraham, Sneden en Sital ook een heel uitgebreid gesprek. Heel interessant. Maar ja. Die mannen zijn inderdaad, zijn er heel weinig. Hoeveel mannen zijn nog over van de groep van 16? De 3 die zitten in Santo Boma, Brandenstein, Dendu en Jeffrey. En dan heb je nog eentje, die is John Hardio Pradit. Nou, ik weet niet waar meneer Hardio is. Maar er zijn van de 16 4 in leven. Goedemiddag Lem, enkele Surinamers vangen in de regentijd regenwater op via hun dak en het gaat dan in een duro-tank. Ik denk dat dit water ook niet gedronken mag worden vanwege CO2-uitstoot en de viezigheid dat zich ophoopt op het dak. De SWM moet ook daarop letten. Groetjes. Ik lees verder een bericht hier van Lembo. De mensen moeten wachten totdat de politie inkomt. Het kan zijn dat tijdens het rijden die meneer een acute hartstilstand heeft gehad of iets dergelijks. Dat kan natuurlijk ook. Mevrouw Boudersen had of heeft ambities voor het voorzitterschap van de NDP. Ik verzoek je hoor. Als DNA-lid presteert ze niet een heleboel. Ik vraag me af wat het zou moeten worden met NDP, met haar als leider. Limburg, heb zo net een video van Benny Miranda op FB gezien, waarbij hij jou flink aan het beledigen is, zulks in verband met het interview dat je hebt gehad met de president. Ja, ik heb het gehad. Hij zegt, bij je Limbo. Ik heb zelf ook lekker gelachen hoor. Wat meer alleen je hart in mijn beren, baby. Niet een beetje. Maar nee, is er niet veel van. Als je dit hebt, zie je man. Op je zo'n examen, ben je niet voor die Libi Benny, Benny moest dimmen. Hij zag haar bloeddruk voor op je hand. We ontspannen met hem. Ja, ontspannen met Ben. En Benny moest bij ons programma ontspannen met Ben. Ik wil even laf op je zo. Mijn advies, Lembo. Laat de president vooral antwoorden met concrete maatregelen. Is het oudbericht. Dit moet het zijn. Laat de verkeerspolitie komen, uitleggen of een bronfietser of fietser een rijdende auto links of rechts mag inhalen. Op de Quattaweg tuteren bronfietsers om ruimte zodat ze links kunnen inhalen. Het hoeft niet, ze hebben het al uit. Het hoofd van de afdeling E. Kort af is dat, Jimmy. Niet nu. Heeft hier gezegd, ik weet niet wat die meneer zijn naam is. Een Creoolse heer zat samen hier met, ik weet niet wat die mannen hun namen zijn hoor, ik moet even kijken. Maar het was niet eens zo lang terug. Dat heeft hij gezegd. En ik hou vast aan wat de politie zegt. Niet aan wat de rijinstructeurs, wat de politie zegt. Goedemiddag Limbo, die bedrijven die water gaan boren, waarom laat SWM ze dan niet betalen? Limbo, als Algo een uitspraak doet, moet je zeer voorzichtig zijn. Hij heeft niet de credentials. Als hij zelf niet de waarheid spreekt over zijn educatie. Dag Lim, ik ben bijzonder blij met deze president. Ik en velen met mij leven in de rust. Ik woon namelijk aan een weg waar langs nog niet zo lang geleden het een gaan en komen van sirenes was als een voormalige president langs ging. Er wordt keihard gewerkt en inderdaad is het nog niet wat het wezen moet, maar de orde, kalmte en rust in het land doet ons vreselijk goed. Lembo, dus dat wil zeggen de Suripop Pokunobun. Ik hoor bijvoorbeeld dat geweldig mooie lied Noshimi Trafasi. Zelden of nooit bij jullie. Het is nota bene nummer 2 geworden. Nou, Noshimi Trafasi. Milo, wat bedoel ik persoonlijk? Maar wat draaien ze af hoor, ik bedoel. Die winnaar van Conscientie heeft hier zoveel airplay gehad in interviews en zo. Maar misschien moeten we ze vaker afdraaien, laat me niet verdedigen. Misschien moeten we ze niet, moeten we ze vaker opnemen in op de playlist. Meneer Limburg, schaf het lezen af. De hele wereld is in rep en roer. Deze generatie weet niet te dansen. Mevrouw Wijnaldum. Goedemiddag, wat zijn precies de dagen en tijden waarop Lim TV in de lucht is? Want het tv-station is heel vaak niet in de lucht. Ken het, dat station is in de lucht van 2 tot 10. Voorlopig. Van maandag tot vrijdag. In het weekend voorlopig niet. Maar nu as we speak, zijn ze on air. Van maandag tot vrijdag 2 tot 10. Ik wil niks horen, zegt deze persoon. Sinds 2023 geen druk meer. SWM is drie keer geweest. Nu weer gevonden weg, oktober 2026. Heer Fari. No shimi trafa simi delek you. De inspecteur heet de Band. Ja, dat was de naam. Banda en Bandu van de afdeling verkeer. Dankjewel. Het was inspecteur Banda die hier was, samen met inspecteur Bandu. Dankjewel. Dami Lobono talk. Uno. Mijn afbroek om je idee, wil ik komen snel in. Volgens mij hebben wij niet alleen olie onder de grond, maar ook in ons hoofd. Limburg kan alleen in Suriname dat een minister straffeloos gewoon kan zeggen: ik ga een bepaalde groep straffen voor een stemkeus. Of dat een bepaalde groep Suriname kan ontwikkelen en we gaan gewoon verder. Is toch achterlijk. Ik vraag mij in gemoede af waarom de veroordeelde Dijksteel die betrokken was bij de decembermoord niet door de politie wordt opgepakt om zijn straf uit te zitten. Ik zie de man lopen in de stad terwijl de politie hem ongemoeid laat. Liever geen Bouterse meer aan het bestuur. De wereld gaat zich terugtrekken van Suriname. Geen gelden meer aan Suriname. Ja, maar de wereld heeft zich niet teruggetrokken 10 jaren lang. Dus. Hoe is Lim FM Live te bekijken? Limbo en ieder zijn eigen mening. Dat is goed. Maar dat Algo vindt dat Faisal de nieuwe voorzitter moet worden, kan NDP ophouden. Bij het laatste bezoek bij Bakanatori was het opvallend dat ze niet had gegroet, terwijl jij haar wel had gegroet. Was dat misschien niet te horen? Het is normaal dat deze president altijd iedereen groet. Maar wie heeft ze niet groet? De luisteraars, toch? We zijn gelijk met het gesprek begonnen, inderdaad. Dus het kan, sorry, dat heeft het aan mij gelegen. Leven mee met al die mensen die schreeuwen over Burkina Faso. Want ook daar pinaren mensen. Laten ze allemaal verhuizen naar Burkina Faso, zegt Gerald. Limbo, mijn tas blijft op mijn dashboard. En mijn loks midden mijn voet. Wie komt, God zegen. Ik begrijp die zin niet, hoor. Het leek erop dat Miranda zich gaat terugtrekken. Waarom wordt madame niet verhoord? Als je twee mannen zoekt, zoek maar, moet je toch niet wachten als in Nigeria. Ik heb jaren in het buitenland gewoond en nu in mijn Zwitserland. Hier voel ik me thuis. Elke ochtend opnieuw. Geen lichaamspijnen meer. Geweldig. Voel je thuis in Zwitserland. Limbo, ik bied het weer van KPS die bij u waren in de studio, hebben u en de samenleving verkeerd ingelicht. Omtrent bromfietser mogen niet links inhalen. Laat een rijinstructeur u zelf vertellen. Ik luister naar de politie. Amana hoofdverkeer, dus if amana taki, dagimina dati. Anders, sorry, anders, dan moet hij weer komen en zeggen het was fout. Nou, ik laat ze niet langs. Hoofdverkeer heeft ons gezegd, je moet het niet doen. Dan is dat het. Totdat hij iets anders zegt. Dan, maar ik heb het tweede deel van het gesprek, want ik heb u gezegd, mitaki na meneer Piquet. En er is een vervolg van het gesprek. Wat ik u ook moet laten horen. En dat heeft te maken met Alagi waterdruk in Paramaribo Noord. En heeft te maken met, dat gaan we nu horen.
3: Er was nog een belangrijke mededeling, dat gaat omtrent dat van die load shedding, toch? Kijk, niet elke station van ons is voorzien van een noodgenerator. En dit werd dan gevolgen voor die stations van ons. Want mocht het zijn dat een station wel een noodgenerator heeft, maar dan toch zijn die bronnen van ons, hebben ze geen stroom, beschikken ze niet over elektriciteit. Dus dan toch kunnen we dat niet produceren, kunnen we niet verpompen. Dus dat is echt, we ondervinden echt last hiervan. Maar... Snap je? Dus ik wil de gemeenschap ook vragen om geduld te trachten, wat betreft wanneer ze soms zien dat er lage drukken zijn, dat komt door dat van die load shedding. Dus al die gebieden, wanneer de mensen zien dat ze lage druk hebben, dat zeggen er geen stroom. Maar ook, meneer Limbo, je moet niet vergeten, ook al hebben we een generator op het station, kunnen we dat wel verpompen, maar in onze voorraad dat we in onze kelder hebben. Maar die bronnen op het bronnenveld hebben dan geen stroom.
2: Dus
3: want daar kan je generator zetten. Dus die generator is eigenlijk voor het station.
2: Oh, oké.
3: Ja, om een station te voorzien van stroom, wanneer er geen stroom is, om dan te kunnen verpompen. Maar uiteindelijk, als je verpompt, een voorraad van je collega. Want die bronnen kunnen niet produceren, maar die bronnen niet over elektriciteit beschikken. Op dat moment.
2: Ja, maar zoals de EBS rekening houdt met ziekenhuizen en zo, kunnen jullie niet aan ze vragen dat ze ook rekening houden met die gebieden waar jullie de pompstations, de waterstations hebben? Waardoor het publiek niet...
3: Ja, dus we zijn bezig... Klopt. We zijn bezig daarmee om ze te vragen, want ze hadden aangegeven dat ze ons niet van tevoren kunnen zeggen. Van, hey, vandaag is het hier of vandaag is het daar, snap je? Dus we zijn bezig te onderhandelen met ze, dus, zodat ze rekening kunnen houden. Zodat de gemeenschap geen last ervan ondervindt.
2: Ja, en last ervan zou dus alleen betekenen dat de waterdruk laag is.
3: Ja, dat klopt. De waterdruk laag is. Omdat, net wat ik je zei, als we een noodgenerator hebben bij een station bijvoorbeeld, en plotseling stroomgoed, kunnen we wel voorpompen of verpompen, maar we gaan op een laag pitje verpompen, om zo lang mogelijk te kunnen verpompen, maar wel op een laag pitje. Zodat wanneer er stroom komt bakken, dat die bronnen dan weer in bedrijf gaan, zodat we weer water kunnen maken, en dan die kelder kan vullen, zodat we kunnen verpompen voor de gemeenschap. Dus dat doen wij, zo spelen we nu ermee. Maar als de man bij melden van tevoren van, hey, bijvoorbeeld vandaag gaan we Lili Dorp doen, loodshedding Lili Dorp, dan doen we rekening daarmee, dan gaan we dan water sparen. Gaan we dan genoeg maken, sparen, op een lachpitje verpompen, maar de mensen hebben genoeg water, normaal water thuis, en ze ons aangeven ongeveer, het gaat 5 uren duren. Dan wil je rekening op iets dat die, zodat een gemeenschap niet ondervindt last.
2: Goed zo, dankjewel. Mr. Piquet voor zijn uitleg. Nou, dan gaan we even naar een tweede break. En dat zijn de overige advertenties die we nog moeten inschuiven. Jongens, zijn jullie zover? Let's go.
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
5: Vanaf 16 oktober verhoogt DSB de beveiliging van mobile banking en internetbanking. Logt u voor het eerst in na de update, registreer dan uw toestel opnieuw, schakel pushnotificaties en autorisatie in en voer uw PIN opnieuw in. Lukt het niet? Kom dan op zaterdag 17 oktober tussen 9 uur 's morgens en 12 uur 's middags naar het DSB hoofdkantoor of bel 47100 voor hulp. Volg onze socials of kijk op www.dsb.sr voor updates. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Thank you, InProser, dames en heren. Wij gaan opbreken. Ik ben door mijn stof heen. Dus mi ogwe tamara wap wang span bagan natori baga. Spanner dan vandaag als ik u vertel wie ik als gast heb en het onderwerp. Tenminste, even godoor. En ik hoop niet dat het wederom zorgt voor... te veel stofwolk. De interview Jaso Solisi zorgen voor heel wat rookontwikkelingen. Dat is niet de bedoeling hoor. Dus, wij doen slechts die BT. En wat daarna gebeurt. Ik wil bedanken de heer Piquet van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Zeker Raoul Swedo, die mij samen met mijn collega mee uit wat hij heeft kunnen opvangen van de korpschef en zijn moefste Bernard Dorp. Voor alle duidelijkheid, daarom was de meneer hier. Ik bedank al de mensen in de live. En zeker ook de mooie tips die we hebben gehoord van de mensen over je eigen veiligheid in de auto. En alle andere mensen in de live die dus hebben gekeken. En vooral de mensen die hebben geluisterd ook naar de radio. Laten we hopen dat het morgen wat beter gaat voor wat betreft Afiri. Griep. Dat het een beetje minder zal zijn. Isabia, doe ons uiterste best hoor. We hebben het niet graag, maar je kan niet altijd vechten tegen wat op je afkomt. Maar nogmaals, let goed op jezelf. Het is vandaag donderdag. Dus Robert is er tegen 6:00. En later hebben we bloed met lood. Wij gaan nu eruit en ik wens u een fijne... Bakal na verder. Tot morgen. Goedemiddag.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
2: Jama?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn na €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
5: Vanaf 16 oktober verhoogt DSB de beveiliging van mobile banking en internetbanking. Logt u voor het eerst in na de update? Registreer dan uw toestel opnieuw, schakel push-notificaties en autorisatie in en voer uw PIN opnieuw in. Lukt het niet? Kom dan op zaterdag 17 oktober tussen 9 uur 's morgens en 12 uur 's middags naar het DSB-hoofdkantoor of bel 47100 voor hulp. Volg onze socials of kijk op www.dsb.sr voor updates. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
6: The number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one. On limb, unbeatable.
8: Number one.
9: Number one.

De klok tikt aan. Precies 15 minuten voor die van 7 uur. Ik haast me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is weer donderdag 15 oktober. We zitten precies op de helft van de maand oktober. En gezien het donderdagavond is, dat betekent dat ik weer mag, dat ik weer kan. Dat ik weer mijn plekje heb genomen hier in de studio aan de Maikoestraat, de studio van Lim FM. Uiteraard tref je ons nog steeds op 91.7, maar ik vertel je niks nieuws. Dat wist je natuurlijk al heel lang. Het is donderdagavond. We gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Dat gaan we doen tot aan de klok van 9 uur vanavond. Dat schiet me natuurlijk ook weer te binnen. Om 10 uur hebben we Bloot met Lood. Ook weer. En zodra ik weet wat het onderwerp van vanavond is, krijg je die natuurlijk ook van mij doorgespeeld. Ik heb wederom een scala meegenomen van oude pokus, nieuwe pokus, bekende, onbekende. En die krijg je natuurlijk terug gepresenteerd tussen de pokus in. Ga ik het vandaag weer oppakken, dat we toch echt wel weer een interessant onderwerp met elkaar gaan bespreken. Wat dat precies is, welk topic ik heb meegenomen, daar komen we zo zoetjes aan wel achter. We gaan natuurlijk doorknallen tot aan de klok van 9 uur. Dus we hebben daar meer dan genoeg tijd voor, denk ik zelf. Even kijken, heb ik lang niet gedaan. Donderdag 15 oktober is het vandaag je verjaardag. Heb je vandaag iets te vieren? Ben je geslaagd? Heb je een promotie gemaakt? Anything goes. Wat je vandaag ook te vieren hebt, van harte met je dag. Maak er een gezellig feestje van en zorg ervoor dat je er met volle teugen van geniet. De keerzijde van de medaille heb je te kampen met het verlies.

van een dierbare. Dan zeg ik gecondoleerd vanuit deze plek. Heel erg veel sterkte natuurlijk. En ik zeg er ook altijd bij. Weet dat je er nooit alleen voor staat. Ziek, zwak, misselijk, niet helemaal lekker. Heel veel beterschap natuurlijk. Wordt snel weer de oude. En wat zeg ik er altijd daarbij? Ik zeg als het hoofd, als je in je hoofd begint te handelen. Alsof je alweer helemaal aangesterkt en beter bent. Dan volgt het lichaam een stuk sneller. Dus misschien is dat een gouden tip om mee te nemen. Dan hebben we ook aan die verplichting inmiddels weer voldaan. Intro van pak een beet 3 minuten. En ik denk dat ik vandaag de Latijns-Amerikaanse flow pak om ermee te beginnen. En ook daar weer een combinatie van oud, vrij recent, denk ik. En misschien heel erg oud voor de... Voor de kenners denk ik dat de eerstvolgende plaat zeker even een stukje nostalgie in beweging brengt. Een stukje herkenning van, oh ja, die heb ik heel lang niet gehoord. En precies daar doen we het voor. Het feestje gaat beginnen met Robert achter het paneel. Ik zeg in 3, 2, 1, let's go and take it away. Lim FM 91.7.

Tijd al, we gaan een beetje de Latijns-Amerikaanse tour op. En als je dacht dat dat niet, dat daar, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Als je dacht dat daar geen Surinaamse artiest voor te strikken was, dan heb je het glad mis. Want wat dacht je van deze?

0: We dansen mooi.
1: Nou, het is wauw. De Latijns-Amerikaanse Tour zitten we nog steeds in. En we hebben nog één afslag te gaan. Of nog één stukje snelweg te gaan voordat we weer een andere afslag pakken. Nou, welke toeren zullen we opgaan? Hierna. Nou, zullen we even niet heel ver nog... Maar misschien moeten we even hierna onze oorsprong, in ieder geval qua pokus, zoeken in Jamaica. Maar na deze, genoeg reden om er lekker bij te blijven. Lim FM 91.7, Coach Arewaka.

0: We gaan een afslag nemen. Een afslag richting Jamaica. Ko jumpo in a danszaal. Zie je even. En wat zullen we erbij pakken? Niks is voor mij zo lekker als die old school danszaal. Maar dat bedoel ik niet old school. Dat bedoel ik old old school. If you know, you know.
1: It's my time to take this girl straight to cloud nine. Don't you know, say, add some have a tendency to burn. Why you can't learn? Well, this is Goofy alongside Chrissy D. And she says she needs it. So I'm going to give it to her.
0: Hot stuff, heel

0: oscuran y...
1: Goed, goed, goed. Het ging bijna door elkaar heen, maar toen... ik weet niet waar die pokoe vandaan kwam ineens. Maar goed, ik weet het niet. Misschien is het de techniek, maar dit is wat je krijgt met een live uitzending. Maar goed, we hebben de danszaal afslag genomen. We gaan richting Jamaica, zijn we aan het toeren. Eerst een beetje de oldschool variaties erbij gepakt. En als je dacht dat wat je net had gehoord oldschool was... Dan denk ik dat je bijna, ik ga er bijna van stotteren, maar dan denk ik dat je bijna van je stoel valt bij deze volgende. Want deze is eigenlijk nog net een laagje dieper. En dan praat je echt over de tijd van, ergens eind 80 naar richting Cartouche eigenlijk om de Sager, toen was jij er, was je er al? Welk jaar ben je geboren? Tweede, normaal. No. Die man zegt niet eens 19 puntjes. Nee, hij begint met tweede. Zagerkoekje.

0: Goed, wat ik al zei, het is de afslag richting Jamaica. Een beetje de dancehall scene gaan we in. Maar dan pakken we echt even die oldschool, diepe oldschool. En van diep wordt hij eigenlijk steeds een beetje minder diep. Dus mijn actiesager van AI. Ken je deze? Misschien kent hij hem wel, maar... Jaren 80, 19 nog wel. Ik vraag die man welk jaar ben je geboren, die man. Ik hoor geen 19. Die man begint met 2000 nog wat. Nee, Wabib Kiratori. Maar goed, dan weet je het ook. Sager die is ook hier in de studio naast me. Sager, misschien wil je even je eigen intro pakken.
1: Yes, goedenavond mensen, hoe gaat het met jullie?
0: Beetje dichterbij.
1: Ja. Yes. As you know, is your boy Sager weer met jullie in de studio. We gaan vandaag de Jamaicaanse sfeer wat op tempo brengen. We gaan de sfeer een beetje veranderen met de echte reggae klassieker pokoe. Soms brengt het leven uitdagingen met zich mee, maar het belangrijkste is dat je blijft geloven in jezelf, sterk blijf en nooit opgeef. We gaan nu luisteren naar de muziek van de legendarische Jamaicaanse reggae-artiest, Barrington Levy. Een artiest met een herkenbare stem en een sound die reggae-liefhebbers al jarenlang weten raken. Dus waar je ook bent, thuis, onderweg of lekker aan het ontspannen, blijf genieten van de muziek en houd die positieve energie vast. Guys, all my Jamaican friends out there, here comes Be Strong by Barrington Levy.

lekkere flow te pakken. Tempo zit er ontzettend lekker in. En ja, ik weet niet hoe. En ik pak niet weer een afslag terug. Maar ik ben hierop uitgekomen. Dus ja, wapoesing, wachare wakka. Het is inmiddels 5 minuten voor 7:30. En we moeten nog beginnen aan onze topic. Gelukkig heb ik Sagar bij me. Dus ik hoef er vandaag niet alleen over te praten. Want ineens schiet er een interessant onderwerp in mijn hoofd. Dus ik denk dat we nog 1, 2 pokus bossen. En dat wordt Jatori.

0: Goed, ik zei het al, ook vanavond heb ik weer een topic meegenomen. En, sorry, de inspiratie voor een onderwerp, dat moet ik altijd ergens vandaan halen, toch? Het komt niet uit de lucht vallen. En vandaag, misschien moet ik even vertellen hoe de aanleiding is ontstaan. Ik heb, vaak haal ik het gewoon uit random gesprekken die ik met mensen voer. Iemand zegt dan iets interessants. Je weet, ik luister altijd 2.0 met een open brein. En dan hoor ik wel eens dingen en dan denk ik van, dit is leuk om mee te nemen. En het gesprek ging ongeveer zo. Om 7:00 's morgens vandaag, ik kom aan op locatie waar ik moest zijn. En ik zie een collega, soort van, en ik ben gewend om hem te zien elke ochtend bijna met zijn geel ijscream bakje, we kennen het allemaal, en daar zit dan zijn portie in, en dan mijn wipa portie gewoon om 7:00 's morgens. Ik sta er altijd versteld van te kijken, want nee, ik ben een hele slechte ontbijter, maar goed, dat is een sideline. Dus ik vraag hem, ik dacht van, Pelibabakje, want ik zie vandaag misschien al een broodje pindakaas. Het was niet echt een broodje pindakaas, maar in ieder geval een broodje. Maar dat pelibakje, de jongen. En toen zei hij het volgende. Sagriela, Fattori. Toen zei hij het volgende, maar dat ik, die vrouw kan niet voor me koken vandaag. Ik dacht, oké, waarom niet dan? Ik stel altijd veel vragen. Ik zeg, oké, waarom niet? Maar dat ik, die vrouw is ongesteld. En wanneer die vrouw ongesteld is, dan kan ze niet voor me koken. Want Minode Asana Nami Treef. Toen dacht ik, Asana Nami Treef? Het is mijn treef, oké. Dan denk ik, alright, dan gaan we dat meenemen. Sager gaat helemaal kapot van het lachen hier tegenover me. Sager, ben jij bekend met Streef, ik weet niet wat het meervoud is van. Je microfoon staat aan. Ik weet niet wat het meervoud, wat meervoud is van treef, trefus, treef.
1: Zou het ook niet.
0: Treven. maar wat weet jij erover? In a nutshell.
1: Mooi zijn. Kijk, ik geloof niet erin hoor, maar ik weet niet eens wat dat is. Maar sommige mensen zeggen van. Je kan in de Tranatongo zeggen ze van ja, Afro kan krooien.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Of dus je kan. Dus stel je voor, als je met haar bent, ga je. Dus wil je geen andere dames. Oh, je gaat iets willen flirten op straat of zo. Dus je bent echt gehecht aan haar. Dus
0: het brengt een soort van krooie-effect met zich.
1: Precies, mee. Precies, dat zeggen ze meestal. Want ze zeggen van ja, nou aan troef of something.
0: Ja, maar weet je wat ik heb. Want ik vraag door. Ik stel echt altijd veel vragen, toch? Ik graaf. En dus toen vroeg ik hem van oké, want jij zegt nou een soort krooimodel. Ik weet het niet. Laten we in ieder geval vooropstellen dat ik er niet denigrerend of zo over wil praten. Of ook geen stomme grapjes over maak. Maar ergens in een soort weer, vind ik het toch wel een soort fassie grappig. Eerlijk, Minolé.
1: Kijk, het is grappig toch? Maar. Kijk. Het is, eigenlijk is het is niet. Het is eigenlijk niet waar hoor. Het is gewoon.
0: Voor jou niet.
1: Precies, het is een bijgeloven ding, man.
0: Voor jou is het bijgeloof. Oké, dus jij gelooft er niet.
1: Geloof mij niet in.
0: Ik ga ook. Ik moet eerlijk zeggen, want ik ga niet hier zitten om broodje aapverhalen te verkopen. Dat stukje van. Als mijn partner thuis voor me kookt en ze is ongesteld, ik eet gewoon, niks aan de hand. Maar dat naar mij, dat zijn wij. Maar natuurlijk voor degene die er wel in gelooft of daar heilig in gelooft, is ook
1: sorry,
0: prima. Nee, maar dat is ook prima. Ieder zijn ding, zeg ik altijd, toch?
1: Ja,
0: we zijn hier om vinger te wijzen naar elkaar. Maar ik vind het wel een interessant onderwerp om met elkaar over te praten. Want inderdaad, de vragen die je moet afstellen, die je moet afstellen.
1: Nee, omdat de reden waarom ze zeggen dat het een trofee is. Omdat in meeste culturen, tradities, in sommige families gemeenschappen wordt menstruatie gezien als een bijzondere of heilige periode.
0: Ja, ja. Zo is het ook.
1: Precies. Dus als een, gezien als een bijzondere of heilige periode, daarom gelden er bepaalde regels voor koken, eten of andere dagelijkse activiteiten.
0: Maar wat ook wordt gezegd is dat, want jij zegt het is een heilig iets.
1: Klopt,
0: toch?
1: Ja.
0: En zo zie ik het eerlijk gezegd ook, want het is, we zijn geen gynaecologen, verre van, maar het is een natuurlijk proces. Het is een proces van soort van automatische reiniging. Het is inderdaad. Kan je het zien als een bijzonder ding.
1: Precies.
0: Maar wat je ook om je heen hoort, mensen zien het ook als een soort onrein iets. Mm-hmm. Toch? En ik denk dat in het verlengde daarvan dat is ontstaan. Dat men zegt van, nou dan moet je niet koken, want ik eet het niet. Het is mijn trefel. Mi aksamang van, oké, maar wat gebeurt er dan als je het wel zou eten? Dan zegt hij van, nou dan kan ik uitslag krijgen op mijn huid. Of dan krijg ik wondjes bij mijn mond. Dat soort dingen. Dan denk ik van, oké. Maar ik denk inderdaad, het is waar je in gelooft, toch?
1: Kijk, je zei net van, waarom ik het niet eet, krijg ik dan wondjes in.
0: Ja.
1: Doe maar op. Kijk, je hebt sommige... Boy, ik weet niet als het waar is, maar een keertje vertelde iemand me... Of ik heb van iemand gehoord dat sommige vrouwen, ik weet niet wanneer ze koken. Dus gaan ze weer hun privé... Daaronder maakt niet uit, maar dat doen ze. Maar boy.
0: Nou, ik denk dat dat...
1: Ik zal het weet niet als het waar is of niet, maar...
0: Dat zie ik echt als een broodje
1: afvragen.
0: Nee,
1: erin.
0: Ik ook niet.
1: Nah.
0: Maar heb jij... Wat ik wel... Kijk, dit is misschien dan... Ja, dit is dan één specifiek voorbeeld, maar... Er zijn 100.000 verschillende dingen waarvan je kan zeggen van... Ah, dit is mijn treef. Kijk. Sommige mensen hebben natuurlijk ook gewoon bepaalde allergieën, toch? Dat je bepaalde...

0: ik kan ze begrijpen, weet je. Ze willen voorzichtig zijn, weet je. Ik kan ze ook begrijpen, maar... Boy, het is echt een beetje moeilijk om... ze zeggen van, ja, ik wil niet eten, kas.
1: Ja.
0: Dadelijk raak ik besmet of something.
1: Ja. Mogiwan dadelijk. Waar ik wel over nadenk. Maar dat gaan we straks bespreken. Klopt. Laten we even twee pokoes erbij pakken. En dan dat wordt ja, Tori. Coach Arewaka.

0: De avond is van ons. Hey, wat een lekker nummer, man. Wat een lekker nummer. Het is 10 minuten voor 8 uur. De minuten tikken weg. Het gaat razendsnel. 3 keer knipperen voor Sikisi Srevi is het 9 uur. Dus we moeten een beetje tempo erin gaan houden. Ja, super interessant onderwerp dat we aan het bespreken zijn. Het gaat over trefus of treef, hoe je het ook wil noemen. En ja, ik zie een beetje dat je ja, eigenlijk een beetje twee richtingen op kan. Ene moet je misschien echt zoeken in iets dat voortkomt uit een traditie. Andere richting is echt, weet je, zie ik het meer als, het maakt niet uit hoe je het wil noemen. Het is eigenlijk gewoon net, ja, welke naam geef je eraan, toch? Wanneer iemand allergisch ergens tegen is, ja, dan kun je het een trefoe noemen. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Een andere benaming voor hetzelfde ding. Als je het echt hebt om over iets dat om eetbaar is, zou gaan of zo, toch? Mattie van me stuurt me net van, denk bijvoorbeeld aan één persoon kan zeggen van, ik eet geen kaimanvlees, want als ik dat eet, mijn kiesprobleem, uitslag, de vlekken, karkom in je gezicht, al dat soort rare dingen. Anders zegt schildpaddenvlees, iggy mankeri. Anders zegt wildvlees gewoon over het algemeen, iggy mankeri. Dus dat zijn dingen waar ik dan echt zeker ook in mee kan gaan. Denk ik van, er zijn ook bepaalde tradities, toch, Sagar? Maar dat is misschien een andere afslag. Mm-hmm. Ik zei, ik denk ergens deze week sprak ik nog met mijn partner. En Mitegas, maar van, eigenlijk wil ik nog een buiten de stad tripje plannen met de kinderen, Fos Ayari Tapu. En dan kreeg ik te horen van, nee, eigenlijk minode, want eind van het jaar moet je dat niet doen. Dan denk ik, oké, maar wie zegt dat je dat eind van het jaar niet moet doen? Buiten de stad gaan. Geloof jij daar ook in? Nee. Maar dat is niet zozeer een trefoe eigenlijk. Dat is meer een gwinti, een soort gwinti, traditieachtig iets, ja. Maar hoe kijk jij ernaar? Want dan zeggen ze, Mofoyari. Ken je die takkie?
1: Ja, Mofoyari. Het is, kijk. Ik geloof niet erin. Ik geloof gewoon niet erin.
0: Je gelooft niet in Mofoyari?
1: Ja, nee, sowieso niet. Maar Mattie zei me nog laat. Ik denk een paar maanden terug was het. Mm-hmm. En zei me van, ja, wanneer je op de brammer bent, overal waar je rijdt, voorzichtig zijn. Mm-hmm. Ik was like, is goed hoor. Oké, ja. Ik zag wel een paar aanredingen. Zo,
0: eind van het jaar.
1: Eind van het jaar, klopt. Uh-huh. Maar kijk, in mijn achterhoofd heb ik gewoon van, ik moet gewoon voorzichtig zijn op het verkeer. That's it.
0: Altijd. Niet alleen eind van het jaar, je moet altijd voorzichtig zijn.
1: Precies, dat moet doen. Dus ik dacht van, ja, moet voor jou. Ik dacht van, boy. Ja, ik geloof in dit. Toch ga je me zien rijden als een gekke dood. Maar in mijn achterhoofd weet ik van, ik ben voorzichtig. Ik weet gewoon wat ik doe op de weg. That's it.
0: Want kijk, je zou ook kunnen denken, toch? Kijk, ik ben iemand, ik probeer altijd een verklaring achter iets te zoeken. Dingen moeten voor mij logisch zijn, anders wordt het een beetje moeilijk om het aan te nemen.
1: Ja.
0: En het is niet logisch als het is waar je in gelooft, toch?
1: Precies.
0: Maar je kan ook denken, eind van het jaar, mensen zijn in een bepaalde feeststemming. Mensen gaan zich een beetje raar gedragen in het verkeer.
1: Yeah.
0: We gaan dingen niet onder stoel of banken schuiven. In Suriname is er toch wel een beetje een cultuurtje ontstaan. Waarbij als je een drankje op hebt en we stappen in de auto. Dat wordt een heel ander onderwerp om je af te vragen van hoe kan dat en waarom verdomme doen we dat? Want het is gewoon niet goed.
1: Het is gewoon niet goed.
0: Alcohol en het verkeer, dat gaat niet samen. Punt. Maar ik weet wat ik zei. In december, richting einde van het jaar, is maar het drinken, is maar het feesten, is maar het chillen. En dan zit men ook achter het stuur. Dus ergens, ja, is het wil ik bijna zeggen van het is logisch dat het dan vaker misgaat. Je ziet het ook gewoon hier in de so-called grote vakantie. De plekjes buiten de stad worden drukker bezocht. En dit is mijn rijkbaar of zo. Is er een borreltje vaak op? En weet je, dan roep je die problemen ook een beetje zelf op je af, vind ik.
1: Dat bedoel ik.
0: Toch? Dus dan heeft het bijna niks te maken. Een soort mofoyari.
1: Precies,
0: he,
1: dus het heeft eigenlijk... Ja, het heeft te maken met mofoyari, nee.
0: Vind ik hoor, vind ik.
1: Ja, ik geef je eigenlijk wel gelijk. Ja, als je echt gaat nadenken van, weet je?
0: Like, ja.
1: Precies, weet je? Dus het heeft eigenlijk niet echt te maken met... als je in dingen gaat geloven of zo. Nee,
0: ja.
1: Toch?
0: Je roept het ook een beetje op je af, vind ik.
1: Precies.
0: Als je daar heilig in gaat geloven, roep je het een beetje op je af. Eigenlijk zou men een onderzoek moeten doen van hoeveel verkeersongelukken of aanrijdingen, weet ik veel, zou je in de maand december hebben en dan vergelijk het met een andere maand, een random maand, niet ergens tegen het einde. En dan zou je erachter komen of het, of er toch wat in zit of niet. Maar vooropgesteld, weet je, wie daar wel heilig in gelooft, ook goed, ook prima. We zijn niet hier om te praten over wat is goed, wat is niet goed. Een ieder zijn of haar ding.
1: Mm-hmm. Ieder is weer anders, hè?
0: True that. Kobos van Pokoe. En dan gaan we er nog verder over praten. Want ik wil nog graag delen waarvan ik denk dat is mijn treef. Maar het ligt persoonlijk. Maar ik ga het toch delen. Maakt niet uit. Het is radiofamilie. Die mogen het weten van me. Coach Arjen Wakka.

0: normaal.
1: Goed, hey, we hadden eigenlijk eerder moeten beginnen met dit onderwerp, man. het is, we kruipen al richting 8 uur, sterker nog, het is al 8 uur. Ja, iemand maakte net een interessante opmerking van, oké, maar mensen die dan in het binnenland wonen, hoe moeten die dan doen? Als je zegt van, ja, rondom Mofoyari, ga ik niet die kant op. Wat moeten die mensen doen? Moeten ze niet naar huis of zo? Maar goed, ik denk dat... ik zou gaan vertellen van hoe kijk ik er zelf naar, of wat denk ik dat mijn eigen treef is. Ik denk dat je echt een beetje moet zoeken van... Ja, bijna ja, iets waar je... Waarvan je eigenlijk weet van... Hey, het is niet goed voor me. Het brengt me eigenlijk niks goeds. Ik moet er van afblijven. Weet je, denk aan bepaalde afleiding. Denk aan bijvoorbeeld overmatig drinken of roken. Te impulsief geld uitgeven. Of in ieder geval steeds weer terugvallen in een soort van gewoonte. Een bepaalde gwinty waarvan je eigenlijk al weet van... No, dit is iets dat mij niet verder helpt. En dan denk je van oké, nu mijn persoonlijke... mijn persoonlijke touch eraan. Zager, ik ga het alleen aan jou vertellen. Jij alleen hoort het. Ja? Jij alleen hoort het. De microfoon staat uit, toch? Nee, tuurlijk niet.
2: Nee.
1: maar ik... Ik denk dat ik wel een treef heb. Ah, I mean, een treef.
2: En wat is het?
1: Kijk, ik heb een heel druk leven, toch? Mm-hmm. Ik heb een gezin. Ik werk heel veel. Druk leven. En dat vind ik prima, meneer. Klagen, ik doe mijn ding. Maar... Als je zo'n druk leven hebt, dan is het belangrijk dat je hoort aan focus, toch? Mm-hmm. Focus locked in.
2: Sowieso.
1: En eigenlijk altijd. Altijd moet je gewoon de goede focus hebben.
2: Ja.
1: En mijn treef, op het moment dat ik mijn aandacht... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, boy. Kijk, oké. Opnieuw. Ik denk... Dat, of nee, laat me even vertellen wat er gebeurt. Op het moment dat ik mijn aandacht laat verslappen en ik zou op een domme speelse manier mijn aandacht shiften naar vrouwen. Als ik dat doe, je lavatorio, we zagen. Kijk zoveel moeite het me heeft gekost om het te vertellen. En ik vertel het alleen tegen jou, hè. Als ik dat doe, merk ik dat gewoon bepaalde zaken... Nee, wakamoro. Bepaalde zaken gaan minder lekker. Werk loopt ineens stroef.
2: Het is...
1: Ineens
2: zie je dit niet verder te gaan, want ik heb het ook eens true.
1: Je hebt hem toch?
2: Het is true.
1: Voor mij is dat het er. Ik denk dat if me wil horen, me focus... Als ik zoiets heb van, hey, locked in, ik moet gaan, ik moet gas kunnen geven, kijk, hard gaan, knallen. Dan moet ik me niet laten afleiden daardoor. Want als ik dat doe, fire.
2: Fire, fira, sowieso. Fire, fira. Mm-hmm. Kijk. Kijk, ik heb het ook, hè. Stel je voor je gaat scrollen, weet je. Je hebt misschien oude klasgenoten of zo, weet je. Mm-hmm. Maar je gaat echt... Ze praten meestal van, je had een crush op ze, uh-huh, of dit. Maar je gaat scrollen, hè. En dan zie je ze van, hé. En dan plotseling is je focus gewoon daar op daarna.
1: Ja.
2: Klariba. Klariba, terwijl je hebt zoveel te doen. Je bent gewoon consistent bezig, uh-huh, op waarmee je bezig bent. Kijk, ik heb die mindset van money making. Check op, ik doe mijn werk. Ja. Mijn werk, weet je. Sporten, dit, dat.
1: Uh-huh.
2: Maar het moment... Of, maar niet oefenen waar je bent. Het moment... Als je af en toe zelf in het verkeer zelf ook... Je ziet een mooie dame en ze loopt.
1: Yes, yes.
2: Klaar,
1: is je toch? Maar dat is dus, het. Dat
2: eigenlijk
1: is het.
2: Het heeft te maken met... Ja, eigenlijk met je moet gewoon mentaal sterk zijn, weet je. Mm-hmm. Je moet mentaal sterk zijn.
1: Maar check deze, kijk. Nu ik dan heb gezegd van, ai, dat is mijn treef. Mm-hmm. Vrouwen zijn dus blijkbaar mijn treef. Als je die lijn vasthoudt. Maar dan denk ik ook meteen eraan van, maar is dat werkelijk iets dat je moet zeggen, ai, na mi trefu? Of kunnen we ook wel een vrij logische verklaring erachter vinden? Want eigenlijk, zo werkt mijn brein, hè? Mijn brein moet logica vinden ergens in. Want je kan het ook gewoon zo zien van, het is iets dat ik gewoon aandacht, dat ik aandacht geef aan iets wat op dat moment niet past bij waar ik naartoe wil, of het past niet bij mijn doelstellingen. Dus misschien zijn, moet ik zeggen, vrouwen zijn niet met dreef. Nee. Misschien is het gewoon de afleiding het eromheen.
2: Het is geen dreef. I get waar je wil gaan. Mm-hmm. Toch, het is gewoon, het is eigenlijk gewoon iets afleidend. Dat is het.
1: Precies.
2: Het is gewoon, kijk, je mag flirten, je mag...
1: Zeg het, Taki.
2: Niet kijken.
1: Ik weet niet wat je zegt, maar... Zager praat voor zichzelf, hè? Even voor de duidelijkheid.
2: Kijk, is niet dat ik zeg dat je niet op dames mag focussen. Kijk, een keertje komt de juiste in je pad, weet je. Dat,
1: ja,
2: dat is het.
1: Maar de juiste heb je al thuis.
2: Precies. Men zegt van, ja, als je aandacht erop gaat vestigen, ze zeggen van je hele, hoe zeggen ze het weer? Je hele garden of waarmee je aan het beelden bent of something, mm-hmm, gaat droppen, weet je.
1: Je doelen.
2: Je plannen, alles yeah, drop gewoon in binnen 1 seconde. Kijk, jij moet gewoon, ik vind, voor de mensen daarbuiten is gewoon van, je moet gewoon, maar het kan ook dat je op 2 dingen kan focussen, dat kan ook. Maar wat ik gewoon wil zeggen van,
1: gevaarlijk spel.
2: Ja, man! Wat ik gewoon wil zeggen van, je moet gewoon sterk zijn. Je mindset moet gewoon sterk zijn. Ik bedoel van, als je op haar kan focussen, moet je, je moet niet echt aandacht op haar, weet je, zetten.
1: Sager, lukuno. Antwoord veel langer toemsi.
2: Meteen.
1: Ik zeg, wil ik mijn focus locked in hebben, dan doe.
2: Zeg gewoon lock in, klaar.
1: Dan doe ik het gewoon lock helemaal in. Niet. Boom, best in a life. What else? You know what time it is. Open up the palm, baby.

0: Ai, we zijn er weer. Dus dat is, na alle eerlijkheid, dat is iets wat ik bestempel als te zijnde, dat is mijn treef. En ik krijg de berichten binnen, niet zo snel de mogelijkheid om overal op te reageren, maar ik heb het bericht gelezen, alles gelezen, if you know, you know. Ja, bij treef denk ik aan allergie, andere reactie, lichamelijke puistjes, jeuk, gevoelige ogen, ja. Kan je treven? Ja, dat vind ik ook. De meest trouwe luisteraar zegt hier, laat komen ergens op een afspraak of aan het werk, dat is haar treef. Ja, daar zie ik ook wat in. Toch gewoon iets waar je gewoon echt slecht tegen kan, een bepaald gedragskenmerk of zo. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht, dat is ook naar mijn treef. Ik kan niet tegen mensen die onbetrouwbaar zijn. En kijk, je hoeft, geen enkel mens is perfect, hè. Ik ook niet. By far niet. By far ben ik dat niet. Maar ik ben wel eerlijk. Toch, als je me een vraag zou stellen, zou ik je daar wel gewoon een eerlijk antwoord op geven. Ook al is het niet een antwoord waar jij op zit te wachten. Als je me nu zou vragen, Robert, heb je een miljoen voor me? Maar ga ik je ogen aankijken en ik ga je zeggen, hoe durf je me zoiets te vragen?
1: Precies.
0: Snap je? Het is je hoeft niet perfect te zijn, maar je moet wel eerlijk zijn. Je moet betrouwbaar zijn. Ik moet ervan uit kunnen gaan dat wat jij tegen mij zegt, Sager, dat klopt. Als ik er achteraf achter zou komen van, wat je hebt gezegd klopt niet. Nee, dan gaat er een muur opgetrokken worden. Ja. En je komt niet door die muur heen. Waarom niet? Ik bestempel je als iemand die onbetrouwbaar is. En dat is hoe ik door het leven fiets. Het maakt niet uit hoe vuil de was ook is. Maar je moet het niet verstoppen voor mij. Zo zie ik dat. Dus laat komen, ja, vind ik ook iets dat verschrikkelijk is. Vooral, weet je, maar echt waar. Omdat ik vind, er is één ding dat je niet kan vervangen. Je kan het ook niet terugkrijgen wanneer je het kwijt bent. Luister goed. Je kan het niet terugkrijgen wanneer je het kwijt bent. Je kan het niet vervangen. En dat is tijd. Mm-hmm. Toch? Als je een afspraak hebt met iemand om ik zeg maar wat, 7 uur. Dan vind ik dat je iemand tijds, ja, je respecteert iemands tijds niet als je dan gewoon om als je dan gewoon om 7:30 aankomt. Dat half uurtje ben ik kwijt en ik ga het niet terug kunnen krijgen.
1: Het is wel alles er natuurlijk.
0: Ja man, zeker. Dus zo kun je ook een treef zien, gewoon iets waar jij niet tegen kan, iets waar je niet achter staat. Dus zo zie ik dat ook.
1: Nee, het heeft eigenlijk gewoon te maken om te zien hoe gedisciplineerd de persoon ook is dan.
0: True, dat
1: is
0: het. Ja. Maar dat zegt veel. Ja, het interessant woord dat je daar gebruikt. Ik leef op discipline. Als je dat niet hebt of normaal, dan gaan we het heel moeilijk samen kunnen vinden. Maar goed, dus ik denk dat misschien moeten we aan de luisteraar thuis of in de auto of waar je ook bent, misschien de volgende vraag stellen. Wat is jouw treef? Wat is hun treef?
1: Ja.
0: Maar ook vraag ik me af, hoe ben je erachter gekomen dat jouw treef is? Toch? Is het iets wat je zelf hebt meegemaakt of is het iets dat je van huis uit hebt meegekregen? Is het in de lijn van tradities? En wat ik me ook hardop afvraag, kan iets vandaag je treef zijn en morgen niet meer? Zou ook kunnen, toch?
1: Kan, ja.
0: Toch? Je ontwikkelt je door.
1: Doorontwikkelen, ja.
0: Ja. En ik denk daarentegen ook, want eigenlijk in het off-record gesprek, Sager, hebben jij en ik ook daarover gesproken. Het kan ook ergens een psychologisch effect hebben.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat als, ja, wat je hardop uitspreekt, waar je zelf heilig in gaat geloven, wordt uiteindelijk je waarheid. Mm-hmm. En dan trek je het naar je toe.
1: Precies.
0: Ja. Interessant onderwerp.
1: Ja man, het is echt interessant.
0: Ja, interessant onderwerp. Zeker, zeker weten, zeker weten. Maar goed, het is 7:15. Oh ja, wij zijn om 9:00 zijn wij klaar. Heb je nog plannen voor vanavond? Wat is vanavond? Donderdag, no?
1: Ja.
0: Pre-weekend noemen ze het ook wel.
1: Kan, ja. Pre-weekend.
0: Ga je nog iets doen?
1: Oh, boy. Kan hoor. Kan. Ik denk het niet zo erg. Misschien voor een kleine ritten en dan ga ik naar Oslo. Een uurtje, twee uurtje. Een kleine ritten en dan ga ik naar Oslo.
0: Oké.
1: Ik zou niet echt gaan chillen. Meestal zaterdag of zondag misschien. In de avond.
0: Ja. Nee, voor mij is het ook rechtstreeks huiswaarts. Mm. Want morgen gaat die wekker weer heel erg vroeg. Dus ja. Nou goed, 7:17 hier op Lim FM 91.7 Kochare Waka. We hebben nog een aantal interessante, lekkere pokus onder de knop zitten. En we moeten ons topic ook nog een keer keurig gaan afsluiten. Dus dat gaan we straks doen. En om 10:00 bloot met lood. Het onderwerp heeft hij me ook al toegestuurd. Dus dat gaan we straks ook even doorgeven. Yep, go with.

0: Yes sir, het is, we kruipen al inmiddels richting de klok van 8:30. Om 9:00 moeten wij echt plaatsmaken, want dan moet Loot beginnen aan zijn eigen voorbereiding. En dan gaat hij om 10:00 natuurlijk live bossen hier met Bloot met Loot. Het onderwerp heeft hij mij al toegestuurd inmiddels. Ik lees het even voor je voor. Oké, ik ga het gewoon voorlezen zonder dat ik hem al helemaal begrijp. Hoe je over geld praat zonder de liefde te verliezen. Hoe je over geld praat zonder de liefde te verliezen. Welke kant gaat hij op? Ik denk dat ik hem wel een beetje voel, toch? Maar er is ook een gezegde. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat gezegde precies woord voor woord klinkt. Maar woorden van gelijke strekking, of het gaat in ieder geval naar de richting toe van... op het moment dat geld ter sprake komt, komt vriendschap in gevaar. Luister, Sagar, nee. Je moet niet reageren erop. Ik zeg altijd, wij gaan onze mening niet geven. Wij gaan niks vertellen erover. Je moet het overlaten tot 10:00 voor Bloot met Lood. Ik snap dat je antwoord wil geven, ja, maar ik heb je eigenlijk niks gevraagd.
1: Niks gevraagd, hè?
0: Nee. Maar er zit wel wat in.
1: Ja, er zit wel.
0: Dus ik denk dat hij die richting opgaat. Ik lees het nog één keer voor. Hoe je over geld praat zonder de liefde te verliezen. Kijk. Ik lees alles, hè. Ik kan niet altijd overal op reageren, maar ik lees wel altijd alles. Check deze. Als de armoede aan de deur klopt, vliegt de rief... Wop, nog één keer. Als de armoede aan de deur klopt, vliegt de rief... Als de armoede aan de deur klopt, vliegt de liefde het raam uit. Jij nu?
1: Ja.
0: Drama? Wauw. Ja. Dat vind ik wel een harde. Ja. Maar het is een moeilijke combinatie.
1: Een moeilijke combinatie, ja.
0: Geld, liefde. Mm-hmm. Tof. Maar nogmaals, Kokiratori. 10:00 Bloot met Lood. Het onderwerp heb je al gehoord. Dus ja. Ga er lekker klaar voor zitten om 10:00. Wij sluiten ons topic ook af over Karkong. En ik denk dat ik daar echt nog eens een keer aan wil toevoegen. Het allerbelangrijkste voor mij is een ieder zijn ding.
1: Zijn ding, ja.
0: Ja. Waar jij in gelooft, dat is jouw waarheid. Waar ik in geloof is mijn waarheid. Waar jij in gelooft, dat is de jouwe. En ik denk dat ik mezelf ergens in het midden terugvind. Ja. Mm-hmm. Want dat psychologisch effect, minokampoering. Bepaalde dingen, ja, moet je ook niet op je afroepen.
1: Klopt.
0: Ja. Alright, oké. Ik heb alweer de volgende track onder de knop zitten. Volgens mij had jij ook nog twee, hè?
1: Dag twee, ja.
0: Twee die we moeten gaan inschieten. Deze heb ik echt beloofd. Dat ik hem ga afdraaien en belofte maakt schuld, zeggen ze. Dus ik heb me eraan gehouden. Coach Arewaka. Het is bijna 8:30. Robert en Sagar in de studio. 9:00 moeten we er echt mee kappen. 10:00 krijgen gepresenteerd. Bloot met niemand anders dan Loot himself.
1: Sir.

Alright people, we zijn er weer en ja, we houden de energie omhoog, want bij ons draait alles om goed muziek, good vibes en veel gezelligheid. Ja, zo, misschien zijn jullie onderweg naar Oslo, of van het nog steeds aan het werk, of als jullie misschien aan het chillen zijn, whatever jullie ergens, of waar jullie ook zijn. Maar goed, voor al mijn mensen die daar buiten zijn, maar allemaal Latin liefhebbers van Latin vibes, international hits and beats. Buenas noches, queridos amigos, como están todos? Hoe gaat het met jullie? Ja, zo, we hebben een track die jullie zeker niet willen missen. Misschien kennen jullie deze track ook. Het is niemand anders minder dan Cardi B, Anita en Mike Towers himself met hun nummer Me Gusta. Een heerlijke combinatie van nationale sterren en een ritme dat perfect past bij deze La Musica sfeer. En de titel zegt het ook al. Ik vind het leuk. So, ja, sit back, relax, enjoy the music. En ja, mensen, hier hebben we Me Gusta.

Goed, mensen. We blijven lekker door. Doorgaan met de goede muziek. Want hier bij ons draait alles om energie. En de best vibe, zoals ik zei de eerste keer. Zo, mensen. Zijn jullie klaar voor een beetje afrobeat? Een beetje attitude. En heel veel, ja, heel veel muzikale energie. Dan hebben we precies... wat jullie nodig hebben. Voor mijn Franse liefhebbers die daar allemaal buiten zijn, nogmaals bonsoir. We gaan nu richting een internationale sound met twee sterke vrouwelijke artiesten die weten hoe ze de aandacht moeten trekken. Aan de ene kant hebben we de Franse superster Aya Nakamura en aan de andere kant de Nigeriaanse zangeres Ayra Starr. Het zijn twee verschillende stijlen. Eén heerlijke muzikale, muzikale combinatie. Dus ja, zet de volume, sorry, de volume gewoon wat hoger. Feel the beat and enjoy the music. Zo, mensen, dit is Hippie by Aya. En Aya.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Het is inmiddels 3 minuten voor 9 uur. Dat wil zeggen dat het einde uitzending, einde oefening is voor mij in ieder geval en voor Sagar ook. Ik wil jullie onwijs bedanken voor vanavond. Ik heb een superleuke uitzending achter de rug, ook al zeg ik het zelf en ik hoop dat jij dat ook zo hebt ervaren. Wat je vanavond nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Maak je nog onderdeel uit van het verkeer, dan zeg ik er altijd bij. Wees extra alert. Doe dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Hou je gewoon simpel aan de verkeersregels, dan voorkomen we met elkaar al heel veel ellende. Rest van het programma hier bij Lim FM is uiteraard bij jou bekend. Je hebt even een uurtje ertussenin. Een uurtje, een soort van breekmoment. En dan om 10 uur... zit hij hier in de studio, is hij helemaal ready om te knallen. Bloot met niemand anders dan de man Lood himself. Het onderwerp dat hij vanavond heeft meegenomen luidt als volgt. Hoe je over geld praat zonder de liefde daarin kwijt te raken, zonder de liefde daarin te verliezen. Interessant onderwerp waar hij ook een heleboel kanten mee op kan. Dus aan jou één simpele taak. Als jij afgestemd bent om 10 uur, dan krijg je die hele tory mee. Want ik ga daar nu zeker niet over gaan praten. En die tijd hebben wij helaas ook niet. Het weekend staat voor de deur. Dus ik zou zeggen, alvast een fijn weekend. Morgen hebben we natuurlijk nog een dag te knallen. En dan kunnen we eindelijk even relaxen, hoop ik, voor sommigen, voor de meeste, anderen ook weer niet. Die werken ook gewoon door in het weekend. Maar in ieder geval zijn wij dinsdag weer terug en gaan we elkaar dinsdag weer spreken over de ether. Sagar, heb jij nog een afsluitende boodschap?
1: Ja, nogmaals, ik wil jullie bedanken dat jullie bij ons waren. Mm-hmm. Deze uitzending, dat het ook gezellig was.
0: Zeker.
1: Met de leuke vibes die we hier hadden. Alle soort mixen, pokoes die we hadden.
0: En ook,
1: ja. En de gesprekken die we ook hadden. Ik en Robert waren heel interessant. Ja, ik wens dat ik nog door kan gaan hoor. Maar het is al tijd.
0: Als je wil, mag je blijven zitten. Dan,
1: nee, sowieso.
0: Dan join je lood om 10 uur.
1: Nee.
0: Nee, cool man.
1: Ja, wat ik verder wil zeggen aan jullie is, voor de mensen die nu naar huis gaan, blijf scherp in het verkeer. Let jullie goed op. Nog wat dingen, iemand trassen of something, weet je. Gewoon gefocust blijven, weet je. Als je wat wil drinken of something, ja.
0: Niet in het verkeer.
1: Niet in het verkeer, sowieso niet in het verkeer. Doe het als je thuis bent.
0: Precies.
1: Of ja, wel gewoon een mattie van, ik ga drinken hoor. Maar
0: dan
1: goed.
0: Dan rij je niet.
1: Dan rij je niet, hé. Rij je niet. Ja, wat ik wil zeggen is, guys, blijf gewoon positief. Geniet van de vibes voor de volgende keer. En ciao.
0: Tot dinsdag weer. Yes, dinsdag man. Weer. Dezelfde boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde. Ik groet en tot dinsdag weer. Ciao. Can I get some money, Jack?